0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: One side of me is warm and quiet.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
6: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmast. Weg in Assen.
7: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
10: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
9: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
11: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
9: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar
15: uit.
14: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Drenthe. Goedemorgen, Drenthe.
25: Met Edwin Mooibroek.
26: Een hele goede morgen. Het is 7:04. Het is alweer vrijdag. De week is alweer bijna voorbij. Het is vrijdag 19 juni. Ger, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Edwin.
26: We gaan je weer bijpraten over het nieuws uit Drenthe naar buiten. De gemeente Hogeveen heeft voor het eerst de afhandeling van het Chrom 6-incident van Fokker openbaar gemaakt. Op een informatieavond werden alle raadsleden bijgepraat. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is blij verrast met het nieuws dat de gemeente Assen het voorkeursrecht inzet bij de verkoop van het hoofdkantoor van de NAM. Want daardoor staat de deur voor aankoop door het WZA weer op een kier. En de organisatie van de TT City Run heeft ook de laatst overgebleven afstand, die van 5,4 kilometer, voor morgen geannuleerd. Eerder werden alle andere afstanden al geschrapt vanwege de warmte. Want het wordt erg heet vandaag. Het is 32 tot 33 graden. De zonkracht is hoog, geldt ook voor de hittekracht. Want die is vanwege de hoge luchtvochtigheid 8 of 9. In de namiddag is al een lokale onweersbui mogelijk. En vooral vannacht volgen er meer. Dit is Doe Maar, bellen.

0: geschreven door Ens Jans, Jorre Doemaar en het heette Belle Hélène. De gemeente Hogeveen heeft de afhandeling van het Chroom 6-incident van Fokker openbaar gemaakt. Bij, zoals de gemeente Hogeveen het noemt, ongewoon voorval op 22 oktober 2024... kwam tijdens werkzaamheden bij vliegtuigbouwer Fokker het giftige Chroom 6 in het riool terecht. En op een informatieavond zijn alle raadsleden bijgepraat. Verslaggever Josien Feitsma.
1: Volgens het college is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid door de lozing van kankerverwekkende stoffen op het riool. Wel zijn er fouten gemaakt. Zo werd pas na krap een half jaar ontdekt dat de gemeente berekeningen had laten doen op basis van een verkeerd rioolsysteem. Ze ging eerst uit van een gescheiden rioolsysteem, wat inhoudt dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt gescheiden van regenwater. De lozing van Chroom 6 zou daardoor rechtstreeks naar de rioolwaterzuivering lopen en dus maar klein zijn. Maar later blijkt dat de gemeente een heel ander systeem heeft, waardoor de risico's zijn onderschat. Een half jaar na dato besloot de gemeente dat opeens niemand meer het riool in mocht.
0: Burgemeester Martijn Breukelman geeft toe dat de procedures niet allemaal goed zijn nageleefd.
2: Nou, heel primair hebben we gezien dat er in die eerste dag na dat voorval geen ongelukken zijn gebeurd. Maar dat daar niet alle goede procedures zijn gevolgd. Dus niet de goede telefoonnummers zijn gebeld. Dat hebben we nu met de ketenpartners rechtgezet. Dus dat is een belangrijke les geweest. Het college heeft zich gebaseerd op informatie van Omgevingsdienst en het waterschap. Nou, dat ging bijvoorbeeld over dat gescheiden rioolstelsel niet helemaal goed. Dus het was ook mooi geweest als we die vraag in het begin van het proces ook gewoon bij onze eigen rioolmedewerkers hadden gesteld. Ja, en ik heb ook vanavond gezegd, achteraf is het soms wat makkelijk terugkijken, maar met de kennis van nu en het einde van het traject, ja, hadden wij het bestuurlijke dilemma dat wij in het college hadden misschien wel liever, of niet misschien gewoon liever, eerder met de raad gedeeld.
1: Het ging ook veel over de gezondheid. Bij Chroom 6 wordt natuurlijk meteen gedacht aan het giftige, kankerverwekkende aspect van het middel. In hoeverre heeft de gezondheid hier op het spel gestaan?
2: Nou, de gezondheid en de volksgezondheid kwesties zijn voor ons college voortdurend van groot belang geweest. Daarom ziet u ook dat na de eerste bekendwording in het college in december 24 er onmiddellijk allerlei adviezen worden gevraagd. Metingen bij het waterschap, de omgevingsdienst, de arbeidsinspectie bij Fokker, de GGD. En dat blijkt iedere keer tot een geruststellend resultaat. En tegelijkertijd heeft het college wel heel vaak doorgevraagd en meer informatie willen hebben en meer onderzoeken willen doen. Daardoor heeft het lang geduurd. Maar de focus is voortdurend geweest op de volksgezondheid. En juist daarom zijn iedere keer die vervolgvragen en vervolgonderzoeken gesteld en geweest.
1: Het hele voorval kwam aan het licht onder andere door een WO-verzoek van het Dagblad van het Noorden. Was dit ook naar buiten gekomen als zij dat WO-verzoek niet hadden ingediend?
2: Uiteindelijk zou ook dit voorstel in de reguliere rapportages naar de Raad en dus ook in de openbaarheid zijn gekomen. Of de pers het dan ook daadwerkelijk zou hebben opgepikt, dat vind ik een als-dan-vraag die ik niet kan beantwoorden.
0: Burgemeester Martijn Breukelman over het Chroom 6-incident bij Fokker 2 jaar geleden. Het was een bijdrage van verslaggever Josien Feitsma.

0: Twee jaar geleden stond het nummer al op een album van Raccoon. Alleen de 18-jarige Faela maakte toen een eigen coverversie. En een zanger van Raccoon zei van: die versie is eigenlijk beter dan die van ons. En toen zijn ze maar samen nog een keertje gaan doen. Raccoon en Faela nu met deze nieuwe single.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En je weet het waarschijnlijk wel, het is vandaag 19 juni. Nou, 19 juni 1947 is de geboortedag van Salman Rushdie. De schrijver van het boek De Duivelsvers uit 1988. En naar aanleiding van het boek spreekt de Iraanse leider Khomeini een doodvonnis tegen hem uit.
3: Salman Rushdie had het nooit verwacht dat iemand over de duivelsverzen zou vallen. Maar een paar weken nadat zijn roman was uitgekomen zijn er bomaanslagen bij boekhandels. En Rushdie zelf moet uiteindelijk 10 jaar lang onderduiken omdat hij zijn leven niet meer zeker is.
0: 2 jaar geleden vertelt Rushdie in een interview dat zijn leven weer erg normaal voelt en dat de angst voor een aanval eigenlijk wel tot het verleden behoort. Maar kort daarop raakt hij zwaar gewond als hij wordt neergestoken bij een lezing. Rushdie raakt blind aan een oog en kan een hand niet meer gebruiken. En hij is vandaag 79 jaar geworden. Op 19 juni 1953 worden Ethel en Julius Rosenberg gedood door de Verenigde Staten. Ze krijgen de elektrische stoel omdat ze schuldig zouden zijn aan spionage voor de Sovjet-Unie. Maar het echtpaar zelf ontkent.
4: The Rosenbergs became the only members not to make a deal with the prosecutors.
5: Julius Rosenberg will not give names. He maintains his innocence all along. And that of Ethel.
0: Terug in eigen land, heel ander nieuws. De oprichting van voetbalclub SC Cambuur in Leeuwarden op 19 juni 1964. En 14 jaar later leren we Garfield kennen. De strip over de rode kat verschijnt voor het eerst in Amerikaanse kranten. En op 19 juni 1990 tekenen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland het akkoord van Schengen dat vrij verkeer van personen tussen de landen regelt.
6: Binnen dat Schengengebied kan iedereen dus vrij en zonder visum reizen. De grenscontroles zijn verplaatst naar de buitengrenzen. Grenscontroles binnen het gebied mogen alleen onder bijzondere omstandigheden tijdelijk opnieuw worden ingevoerd.
0: Wat begon met 5 landen is inmiddels uitgegroeid tot 29 landen in die paspoortvrije zone van de Europese Unie. Alhoewel er tegenwoordig wel weer her en der grenscontroles zijn ingevoerd. Nou, een groot en onvoorstelbaar drama op deze dag in 2000. 58 Chinezen worden doodgevonden in een vrachtwagen in het Engelse Dover. Ze zaten hutje-mutje verstopt achter een lading tomaten en ze kregen het steeds zwaarder.
7: And there really wasn't much room at all. You know, barely room for a human being standing up or squatting down. And they would be side by side in the sweltering heat. Diminishing oxygen supply.
0: Ze hadden echt heel weinig ruimte, zegt deze politieman uit Dover. Nauwelijks genoeg ruimte om te staan of te zitten. Ze zaten schouder aan schouder in de brandende hitte en met steeds minder zuurstof. De slachtoffers zijn allemaal rond de 20 en hadden 50.000 gulden betaald om naar Engeland te kunnen vluchten. De truck werd trouwens bestuurd door een Nederlander en hij kreeg een celstraf voor mensensmokkel en doodslag. In 2001 maken we op 19 juni kennis met de Nederlandse Wikipedia. En dan de ontvoering van een cameraman en presentator Dirk Bolt in Colombia.
8: Bijna alles wijst erop dat ze in handen zijn van een linkse guerrillabeweging, de ELN. Dat is het Nationale Bevrijdingsleger. En die ELN die onderhandelt al maanden met de regering over vrede. Maar ja, die gesprekken die verlopen heel erg moeizaam. Juist omdat de ELN steeds maar doorgaat met het ontvoeren van mensen.
0: Dirk Bolt en zijn cameraman worden na 6 dagen vrijgelaten. Gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Nou, naast Salman Rushdie is ook de oud-premier van Groot-Brittannië Boris Johnson jarig. Hij is 62 geworden. Zangeres Glennis Grace is 48. Zangeres Paula Abdul is 64 jaar geworden. En actrice Kathleen Turner is vandaag 74. En op deze dag in 1986 geeft Queen een concert in de Groenhoordhallen in Leiden. En het was het laatste concert van Queen met Freddie Mercury in Nederland. Mercury overlijdt 5 jaar later. En hier zijn ze, Queen en Friends Will Be Friends.

2010 was dat een Friends Will Be Friends. De Special Olympics, het nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, die zijn nog maar net achter de rug. Alleen over een paar jaar worden ze in Drenthe gehouden. We gaan er zo meteen na 19:30 over praten. Natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer en overzicht van het nieuws in Drenthe. En ja, Helene Fischer die zou op 30 juni optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar het concert is verplaatst naar het kleinere Gelredome in Arnhem. Fans zijn daar niet helemaal blij mee. Nou ja, voor al die fans is hier dan die nieuwe single van Helene Fischer. Dit is Heute Nacht.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
2: Voordeelhaatjes.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
8: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De gemeente Hogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chrome 6-incident bij vliegtuigbouwer Fokker. Op 22 oktober 2024 kwam die giftige stof tijdens werkzaamheden in het riool terecht. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen.
10: Heel primair hebben we gezien dat er in die eerste dag na dat voorval geen ongelukken zijn gebeurd. Maar dat daar niet alle goede procedures zijn gevolgd. Dus niet de goede telefoonnummers zijn gebeld. Achteraf is het soms wat makkelijk terugkijken. Maar met de kennis van nu aan het einde van het traject, ja, hadden wij het bestuurlijke dilemma dat wij in het college hadden misschien wel liever, of niet misschien gewoon liever, eerder met de raad gedeeld.
9: Dat zei burgemeester Breukelman. En hij benadrukt dus dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid door de lozing van Chroom 6 in het riool. In een woonboerderij in buurtschap Padhuis in Coevorden is vannacht brand uitgebroken. De bewoners hebben het pand op tijd kunnen verlaten. De brand brak uit rond 2:30. En omdat de woonboerderij een dak van riet heeft, werd er opgeschaald naar een grote brand. Hoe die brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De Europaweg was tijdelijk afgesloten in verband met de bluswerkzaamheden. Werknemers van de kaasfabriek van Dokkaas in Hogeveen staken vandaag voor een betere cao. Ze leggen het werk neer tot 3:00 vanmiddag. Bij meer zuivelbedrijven wordt gestaakt, zoals bij Friesland Campina in Borculo, van vandaag tot zondagochtend. Eerder staakten werknemers van de grootste zuivelproducent in Bijlen. Werknemers van zuivelfabrieken die voeren al sinds mei actie voor een goede cao. De afgelopen weken is er bij verschillende bedrijven gestaakt. Het Wilhelminaziekenhuis Assen is blij verrast met het nieuws dat de gemeente Assen het voorkeursrecht inzet bij de verkoop van het hoofdkantoor van de NAM. In eerste instantie had de NAM het bod van het ziekenhuis afgewezen, maar door deze zet van de gemeente lijkt de deur voor het WZA toch weer op een kier te staan. De gemeente ziet het liefst dat het gebouw gaat fungeren als zorgwerklocatie. En door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid is vandaag door het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt niet alleen voor Drenthe, maar voor alle provincies. Ook morgen is code geel van kracht. In de tweede helft van de middag kunnen vandaag forse onweersbuien ontstaan. Maar of en waar dat gebeurt, dat is onzeker. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Ger, dankjewel. Nou, laten we meteen maar even doorgaan met het weer dan inderdaad. Roland, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
8: Lekker temperatuurtje vandaag, hè?
11: Weet ik niet of je ervan houdt.
8: Nou, het hangt er vanaf.
11: Ja.
8: Het kan soms ook gelijk ineens extreem zijn, hè?
11: Nou, ja, denk aan iedereen. Mensen op leeftijd of mensen met een chronische aandoening, luchtwegen enzovoort, die vinden deze dagen niet zo fijn.
8: Want nee, dan is het gewoon te warm, hè?
11: Dan is het te warm. En anderen hebben zoiets van, ja, tropische dagen, we hebben er enkele gehad. Doe mij er maar één. Of doe mij er maar vijf.
8: Nou, ik vond het gisteren niet zo fijn, hoor. Het was gewoon een beetje broeierig. Het was geen stralende dag of zo.
11: Nee, het was geen stralende dag. Ik denk dat die stralende dag, die gaat er vandaag wel komen. Ik heb eigenlijk wel 13 zonuren staan. Dat betekent dat de zon nauwelijks gehinderd wordt door enige bewolking. Een matige wind wordt het vanmiddag ongeveer, windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. Nou, we zitten in de tropische lucht, die is al binnengedruppeld. Dat hebben we gisteren al gemerkt, wat je zelf al aangaf. Het was wat drukkend en die luchtvochtigheid, ja, die dauwpunten die gaan vandaag naar ongeveer 20 tot 21. Vanmiddag, als die dauwpunten zelfs nog iets hoger worden, wordt het echt benauwd. Dan heb je waarschijnlijk het gevoel van, ja, waar gaat dit heen, joh? Nou, het gaat ongeveer naar 32 tot 33 graden, de hoogste temperatuur in het zuiden van Drenthe. En als reactie op die warmte, want de koelere lucht ligt altijd bij ons in de buurt, want we zitten in de buurt van de zee. Dus dan gaat er waarschijnlijk weer een soort van zeewindsprong ontstaan boven België. Dat betekent dat de wind vanaf zee komt op een bepaald punt, maar als het diepe landinwaarts is, komt hij wat meer vanaf het land. En als die luchtstromen elkaar ontmoeten, en er gaat nog een storing op hoogte gaat er komen, en de lijnen van gelijke luchtdruk gaan uit elkaar, dan gaat alles stijgen. En vandaag wordt verwacht met ongeveer 2000 aan cape, dat is zeg maar de beschikbare energie die er is, kunnen toppen, onweersbuien kunnen de toppen bereiken van ongeveer 11 kilometer hoogte. Ja, als dat gaat gebeuren is er ook kans op hagel, zware windstoten en ook flink wat bliksem en waterlood. Dat betekent dus dat er echt wel een bui kan zomaar 20 mm loslaten. En nou is de vraag, gaat die komen? Komt die ook? Nou. Gaan we ook overschakelen naar code oranje vanmiddag of vanavond? Ik verwacht eigenlijk dat er inderdaad wel een opleiding van de buien gaat komen ergens. Laat in de middag, vooral vanavond, zal de eerste lijn kunnen komen. En als dat gaat gebeuren, dan is nog steeds de vraag, is er voldoende energie om komende nacht, want er komt er weer een complex over, om die nog eventjes flink te voeden met neerslag. Nou, ik ga nu eventjes niet al te stoer doen wat het gaat worden. Heeft ook niet zoveel zin, want de nieuwe runs van de modellen moeten nog inkomen. Dus om 8:30 ga ik dat in ieder geval proberen te vertellen. En waarschijnlijk om 12:30 vanmiddag, dan weet ik ongeveer wel zeker waar die buien gaan komen en of het flinke huishouden wordt in Drenthe, of dat het wel meevalt.
8: Ja, afgelopen nacht heeft het ook geonweerd. De mensen die tv kijken zien er nu een best mooie foto van. Nu zijn er komend weekend allemaal evenementen hier in Drenthe. De organisatie van het TT City Run heeft nu ook de laatst overgebleven afstand voor morgen geannuleerd, want ook morgen wordt het weer heel warm, hè?
11: Ja, helaas heb ik hun dat doorgegeven. En dat is niet fijn, want het is de tweede keer. Vorig jaar lukte dat ook al niet. Het zijn van die omstandigheden dat morgen wordt het eigenlijk ook warm. We houden ongeveer temperaturen van zo'n 28. Maximaal in het zuidoosten van de provincie 29 graden. Flink wat zon, ook wat bewolking. En die wind die zal uiteindelijk in de middag een westen tot noordwestenwind zal verkoeling gaan brengen. En dan gaan we terug naar 20. Maar dit weekend is het ideaal om 's avonds in ieder geval ook lekker buiten te zijn. Lekker te barbecuen, ijsjes te eten. Want het blijft gewoon 's avonds gewoon ook heerlijk warm. En ook geen kans op onweer. Dus wat dat betreft alleen komende avond en nacht kans op onweer. En de komende dagen is het schitterend zomerweer.
8: Dankjewel, tot zometeen.
11: Tot zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Goedemorgen, Drenthe.
17: Met

0: Demasiado Corazon, je hoorde Mink de Vil op Radio Drenthe. De Special Olympics, dat snelle sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zijn nog maar net achter de rug. Maar in Drenthe kijken we alvast vooruit, want in 2028 komen die Special Olympics voor het eerst naar onze provincie. En een van de mensen die zich daar al jarenlang hard voor heeft gemaakt is Petra Witting. Haar zoon is zelf atleet en ze reist al jaren het hele land door voor deze Spelen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de editie in Haarlem is net achter de rug. Hoe is ze gaan met de Drentse atleten?
1: Nou, ik kan alleen over de Spelen spreken, want dat is de atletiek groep en er zijn natuurlijk veel meer sporten. Maar voor hun is het zeer succesvol gegaan. Ze hebben 19 medailles gewonnen en van de 11 deelnemers en de nodige vaantjes natuurlijk ook. Mm-hmm. Ik kan wel zeggen heel succesvol.
0: Ja, 19 medailles is hartstikke veel. Nou ja, nu gaan we eens even kijken naar 2028. Want ja, dan komen die Special Olympics naar Drenthe. U heeft zich daar hard voor gemaakt. Ja, wat dacht u toen die beslissing viel?
1: Nou, we zijn heel blij mee natuurlijk. Wij doen inmiddels, of tenminste wij, mijn zoon doet inmiddels, dit jaar was het de 10e keer. En we hebben al eens vaker het is een keer aangezwengeld op allerlei vlakken, wel eens benoemd, zeg maar, dat het wel een keer naar Drenthe kon komen. Mm. En toen de beslissing viel, heel blij mee natuurlijk.
0: Ja, wat achter de schermen heeft u flink gelobbyd hiervoor?
1: Nou, eigenlijk door jullie, als het goed op aankomt. Want ik heb destijds gevraagd of jullie aandacht wilden besteden 2 jaar geleden, toen wij daar ook terugkwamen vanuit Breda. Of jullie aandacht wilden besteden aan de medailles die toen ook behaald werden. Daar was toen op dat moment even geen tijd voor. Maar dat hebben jullie ruimschoots goed gemaakt door een item te maken over de Special Olympics. En ik had toen het verhaal natuurlijk ook dat ik heel graag wilde dat het naar Drenthe kwam. Mm-hmm. En dat is daardoor heeft dat heel veel reacties opgeleverd. En ook de nodige politieke partijen die dat mee hebben genomen. En daardoor bij de provincie eigenlijk unaniem is toen gestemd om daar een haalbaarheidsonderzoek aan te verbinden. Ja. Nou, dat is gestart. Er is een bid gemaakt. En dan moet het gekeurd worden natuurlijk door het comité van Special Olympics Nederland. En dat is goed bevonden. Dus heel blij mee.
0: Ja, waarom is het voor u zo belangrijk dat aan de Drenthe komt?
1: Nou ja, ik heb het toen ook eigenlijk al gezegd. Als ik op visite ga, dan nodig ik mensen ook wel eens een keer weer uit. En in sommige provincies waren we wel al 2 keer geweest. En toen dacht ik van ja jongens, dit kan toch ook in Drenthe? En dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er meer mensen van deze doelgroep aan het sporten komen. Dat is eigenlijk de onderliggende gedachte eraan. Ja. Eerder had je natuurlijk veel meer, er waren ook wel wat meer sporten destijds in Drenthe, maar sommigen houden op te bestaan omdat er niet nieuwe groei komt, zeg maar. Ja, en waar ligt dat dan aan? Omdat het misschien ook niet zichtbaar genoeg was. Eerder had je het boekje, dat was van Mee Drenthe, en daar stonden bijvoorbeeld altijd allerlei sporten stonden daarin. Dat was voor ouders, was het veel makkelijker om op te zoeken. En dan kun je wel zeggen van ja, je kunt het op internet alles zoeken. Mm-hmm. Nou ja, misschien ondervind je dat zelf ook wel eens. Als je iets zoekt, dan krijg je zoveel bijvangst dat je eigenlijk door de bomen de bos eigenlijk niet meer ziet. Of je vervangt dan in een gehandicapte sport. En dan heb je toch weer een andere tak van sport eigenlijk.
0: Ja, want uw zoon doet al heel lang mee, hè, aan die Special Olympics. Ja, hoe heeft dat zijn leven beïnvloed?
1: Heel positief. Vooral in het begin zijn voet af, met het wandelen, zeg maar. Hij liep nooit helemaal dat hij zijn voeten goed afwikkelde. Door de atletiek en door de training die hij toen kreeg, heeft dat heel erg goed bevorderd dat hij goed zijn voeten af ging lopen. Mm-hmm. En dat niet alleen, ook sociaal gezien. We hebben nu inmiddels, want het is ook wel een vrij vaste groep waar wij altijd mee naar de Special Olympics gaan. Ook sociaal gezien is het gewoon heel mooi. En niet alleen die Special Olympics, maar ook de weg daarnaartoe. Als je weer naar wedstrijden gaat, ze doen ook wel kleine wedstrijden hier in Drenthe. Maar je werkt weer naar een doel toe. En daarbij, wij maken er altijd een heel gezellig weekend van met elkaar.
0: Oké, het volgende doel is over 2 jaar. Dank, Petra Witting.

0: Amy McDonald was dat en het heette This is the Life. Het is 11 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat er in de rest van de wereld gebeurt allemaal. Nou, afgelopen week is er natuurlijk het Memorandum of Understanding getekend tussen Iran en de Verenigde Staten. En daarna moet er natuurlijk nog verder onderhandeld worden over de details. Dat uiteindelijk dan zou moeten leiden tot een vredesakkoord. Ik hoorde al iemand op de radio zegt: Amerika heeft eigenlijk een staakt het vuren gekocht. Maar goed, de Amerikaanse vicepresident Vance die zou daarvoor naar Zwitserland komen, maar het gaat niet door.
1: Nee, dan zouden daar de gesprekken met Iran worden gevoerd. En dan zou dat memorandum zou verder uitgewerkt worden. Maar gaat inderdaad niet door. Volgens Amerika is er nog geen overleg vanwege de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt eerst zeker te willen weten dat Amerika zich aan de gemaakte afspraken houdt. Gisteren haalde Vance nog hard uit richting Israël en zei dat het land meer dankbaarheid moet tonen voor alle hulp die ze van de VS hebben ontvangen. Want ja, dat wordt ook meegenomen in die deal.
2: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Ja, want Israël is misschien ook wel de grootste bedreiging, hè, voor het vredesakkoord, want die willen eigenlijk helemaal niet gaan stoppen in Libanon.
1: Nee.
0: Terwijl Iran wel zegt van ja, dat is onderdeel van het akkoord en als het niet gebeurt, dan is dat gewoon een schending van het akkoord. Dus.
1: Ja, dus het leek allemaal even goed nieuws aan het begin van de week, maar ja, nu is het nog allemaal onzeker hoe dit verder gaat.
0: Ja, dan die andere oorlog. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen.
1: Ja, dat moet dan gebeuren door middel van diplomatie en door druk op Rusland uit te oefenen. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Als de oorlog doorgaat, heeft Oekraïne namelijk volgens hem een winterhulppakket nodig. Met onder meer gas, diesel, brandstof en energieapparatuur. Ook zegt hij dat zijn land voor de winter een pakket van minstens 300 raketten nodig heeft. Nou, de afgelopen dagen hebben beide landen elkaar natuurlijk nog zwaar bestookt. Leiders van de Europese Unie die zijn inmiddels overeengekomen. Gisteren gebeurde dat om de sancties tegen Rusland vanwege die oorlog met nog eens een jaar te verlengen.
0: Oké, nou dan een oordeel over het kabinet. Ja, ze zijn er nog geen 4 maanden aan het werk. Alleen ondernemers die oordelen hard, hè?
1: Klopt inderdaad, dat blijkt uit een representatieve peiling van Ipsos INO in opdracht van het Financiële Dagblad. De ondernemers die overwegend actief zijn in het midden- en kleinbedrijf, die geven Jette 1 een zware onvoldoende. 73% zegt namelijk ontevreden te zijn over het kabinet dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Deze verslaggever van de krant die vertelt waar de ondernemers zoal ontevreden over zijn.
3: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: Ja, Martine Wolzak van het FD. Een cameraman die actief was op het WK heeft een gesigneerd shirt gekregen van een Oezbeekse voetballer, maar de aanleiding was niet zo leuk, hè?
1: Nee, klinkt inderdaad wel sympathiek, maar ja, deze cameraman die raakte gewond toen deze Oezbeek met de naam Kuzanov tegen hem aanbotste bij de zijlijn. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Colombia. En de cameraman die werd uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis overgebracht.
0: Was het zo ernstig?
1: Dat is inderdaad zo ernstig. Nou, die voetballer die heeft het nu netjes proberen af te handelen door zich te verontschuldigen bij de cameraman. En hij stuurde een gesigneerd shirt met de boodschap: het spijt me.

was de nieuwe zinger van Lisa Ploeger. In Gasselte wordt vandaag een bijzonder bomen- en plantenpark geopend. Robert is daar zo meteen op, Jack. Tot 8 uur zie je de Four Tops.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de kamp.

0: Sky verzorgt. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 8 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
7: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
6: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
8: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
6: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Edwin Mooibroek.
17: Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Vrijdag 19 juni. Ger, goedemorgen.
18: Goedemorgen Edwin.
17: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, de gemeente Hogeveen heeft voor het eerst de afhandeling van het Chrome 6 incident van Fokker openbaar gemaakt. Op een informatieavond werden alle raadsleden bijgepraat. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen is blij verrast met het nieuws dat de gemeente Assen het voorkeursrecht inzet bij de verkoop van het hoofdkantoor van de NAM. Want daardoor staat de deur voor aankoop door het WZA weer op een kier. En de organisatie van de TT City Run heeft ook de laatste overgebleven afstand, de 5,4 kilometer voor morgen, geannuleerd. Eerder werden alle andere afstanden al geschrapt vanwege de warmte. Het wordt erg heet vandaag, 32 tot 33 graden. De zonkracht is hoog, geldt ook voor de hittekracht. Die is vanwege de hoge luchtvochtigheid 8 of 9. In de namiddag is een lokale onweersbui onmogelijk. En vooral vannacht volgen er meer. En ik zijn misschien wel heel heftig. Dit zijn de Eagles.

0: Degels waren dat en take it easy.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: In Gasseten wordt vandaag een bijzonder bomen- en plantenpark geopend. En Robert, jij staat volgens mij tussen die bijzondere bomen en planten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt. We staan er hier midden tussen in een soort... voor de mensen die de televisie erbij aan hebben, die kunt het ook zien. Hemelslocht. Het is hier werkelijk waar. Fantastisch. Het is een heel mooi, ja, sprookjesachtig woud, zou ik zeggen. Maar dat doet misschien nog wel een beetje te kort met. Bij mij staat twee heren en die kunnen alles over dit prachtige arboretum vertellen. Arcadie had het hier tussen Gasselte en Gieten, als ik het wel heb, deze weg. En ja, ik begon maar even met jou, Wieger, want dit is je geesteskind, hè, geloof ik.
4: Ja, dit is het resultaat van 15 tot 18 jaar... Inplanten, yeah. En knoeien en verzinnen en realiseren. En, ja.
3: Ik trek er nog even 2 jaar af. Als we er nog 20 jaar van maken, we zitten op deze plek staan waar we nu staan, hier midden tussen het frisse groen. Hoe zag het toen uit?
4: Er was er gewoon een akkerland. Toen ik hier kwam met de graan gestaan, was gewoon vlak en kaal.
3: Helemaal
4: en,
3: niks?
4: Helemaal niks. Je kon van hier tot de N34 kijken. Je kon op de weg kijken hier en die kant op.
3: Yeah.
4: Het was helemaal niks.
3: Nee.
4: Dus ja, gewoon dat is blanco begonnen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen het is wel heel erg moeilijk om degene wat je in je hoofd hebt... om te kunnen realiseren. En dat gaat niet om de individuele boom of individuele plant. Maar dat gaat dus om de taalbeeld, de sfeer.
3: Yeah.
4: En dit probeer ik dus al... Ik heb oefeningen gedaan vanaf 1977... door particuliere tuinen en parken aan te leggen door heel Europa... En dit is dus, dat is iedere keer een oefening geweest om dit voor mezelf te doen.
3: Dus het is eigenlijk je magnum opus, de kroon op je wark, moet je dat zo zien? Of?
4: Ja, eigenlijk wel. Toen ik vanmorgen aan het ontbijt zat, toen realiseerde ik mij dat dit eigenlijk een hoogtepunt in mijn leven is.
3: Yeah.
4: Dat ik dit mag delen met andere mensen. Want het was eigenlijk bedoeld om een plekje voor mezelf te hebben, waar niemand zou komen. Maar het is nu ja, door meneer. Gerard, die heeft mij geholpen met het publiekelijk te maken en open te doen en de boel te organiseren. Want ik ben eigenlijk alleen maar goed in dit werk.
3: Precies. Scheppen.
4: Scheppen, ja. Ja.
3: En Gerard, jij dacht, nou, die schepping is hartstikke mooi, maar daar moeten meer mensen van kunnen genieten.
5: Ja, dat niet alleen, maar Wieger heeft ook niet het eeuwige leven. Hè?
3: En, nee.
5: Dus ik zeg een keer, wat gebeurt er nou als jij omvalt? Ja, ja, daar moet ik eens over nadenken. Ik zeg, nou, doe dat dan, want dat kan maar morgen gebeuren.
3: Ja.
5: Dat ik jou van de vangrail moet plukken of wat dan ook. En dat is niet de bedoeling, maar het kan toch gebeuren.
3: Ja.
5: Dus toen zijn we gekomen op een stichting. En sinds 9 april van dit jaar zijn we officieel een ambi-stichting. Dat is dat mensen voor goede doelen kunnen schenken. Dat is niet de hoofdzaak. Maar we hebben ook gezegd van, met een stichting dan kan je de ideeën die Wieger heeft... Kan je ook voortzetten, ook als je er niet meer bent. En binnen een ambi-stichting is het zo dat de stichting ook weer door moet gaan naar een andere stichting. Dit is een beetje een garantie dat dit blijft staan, blijft bestaan nadat Wieger er niet meer is.
3: Waarom is dat zo belangrijk voor je ook? Anders zou je dit niet doen als vrijwilliger.
5: Nou, voor mij als vrijwilliger is het... Kijk, het is begonnen. Ik ben een klant bij Wieger geweest. En daaruit is een vriendschap ontstaan. In coronatijd is Wieger aan zijn voet geopereerd. En die zegt, oh, jij hebt een camper. Je kan ook wel met mijn bus en een grote kar naar mijn klanten, naar de kwekers in België en Duitsland rijden. Wil je dat wel doen? Nou, dan zit je 3 uur in de auto en dan heb je het ergens over.
3: Yeah.
5: En zo zijn al die ideeën onderweg. Terwijl ik aan het chaufferen was en Wieger aan het praten, want dat kan hij heel goed. Dan zijn die ideeën ontstaan. Dus... Vandaag een stichting.
3: Precies. Nou, en dat is nou allemaal een wapenfeit. Vandaag is de officiële opening van dit prachtige arboretum. Dat ook mensen, nou ja, hij was al open, maar vandaag is de officiële opening. Is het een beetje zo warm, Wieger, als dat je het in het hoofd had? Misschien wel beter, misschien wel minder. Maar als je nou start, het idee van, zeg maar, 20 jaar terug... uit het vergelijk met, nou, vandaag.
4: Ja, min of meer wel. Alleen je kunt natuurlijk met planten... Als je een kunstschilder bent... Dan zit je hetgene wat je in je hoofd hebt, dan zit je direct op het doek.
3: Yeah.
4: En je doet een stap achteruit en je ziet wel het resultaat. Dit is in het voren kijken en nadenken van wat doet een bepaalde plant, wat gebeurt er met het lichtinval. Zoals je daar kijkt met de ochtendzon. Ik zie er normaal nooit dat beeld, want om deze tijd van de dag lig ik in het zwembad om mijn energie op te doen om dit te kunnen uitvoeren.
3: Yeah.
4: Want dan kun je natuurlijk niet, dat kost heel veel energie.
3: Ja, yeah, geloof ik.
4: Maar dan ben ik 's morgens lig ik in het zwembad en maar daar zie ik dat dus niet. En nu dus wel.
3: Yeah.
4: Ja? Maar de andere tijden van de dagen heb je dus weer andere ideeën. En dan heb je toch, dan ga je daaraan werken en verfraaien wat lichtinval doet, wat zonlicht doet, wat regen doet. Daarbij moet ik zeggen dat het arboretum op zijn mooiste is, vind ik zelf, als het mistig is en regenachtig weer. Dat is namelijk de bosweer. En dan heb je ook, en dat hebben ook sommige bezoekers die dan op dat moment komen, die zeggen van, we verwachten eigenlijk om de hoek elfjes of kabouters of dat soort dingen. Het is sprookjesachtig.
3: Het is werkelijk waar sprookjesachtig. Het arboretum dus hier tussen Gieten en Gasselt is vanaf vandaag officieel geopend. Ja, kom daar alsjeblieft een keer bekijken, want het is werkelijk de meute veert. En als het een klein beetje met zit, op een mistachtige dag.
0: Nou, het plaatje is nu ook al fantastisch hoor. Dankjewel Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: Dusty Springfield op Radio Drenthe. Dat heette In Private. Het is 18 minuten over 8 geworden. Een flinke teleurstelling voor de deelnemers, de vrijwilligers en de organisatie. Ook de laatste overgebleven afstand van de TT City Run, de 5,4 kilometer, gaat morgen niet door. Eerder werden de andere afstanden al geschrapt vanwege de verwachte hitte. Ondanks extra maatregelen langs het parcours besloot de organisatie dat ook deze aangepaste opzet niet langer verantwoord is. Opvallend is dat ook vorig jaar het evenement al te maken kreeg met extreme weersomstandigheden. Contact nu met de voorzitter Stefan Zevenberg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u had al een aangepaste afstand gemaakt. De 5,4 kilometer zou alleen nog maar doorgaan morgen. Wat gaf uiteindelijk de doorslag om die ook te schrappen?
1: De echte doorslag gaf dat het vandaag een hele hogere temperatuur zal worden. We gaan richting de 33 tot gevoelstemperatuur 36 graden. We hebben 220 man onderweg om het parcours op te bouwen. En om deze mensen hard werk te laten doen in de buitenlucht, nu, onder deze brandende zon, is niet verantwoord. Daarnaast zijn ook de temperaturen voor morgen bijgesteld naar boven, dus tijdens het evenement zelf.
0: Ja.
1: En dat is daarmee ook boven een grens uitgekomen die we als organisatie hadden gesteld.
0: Maar de belangrijkste reden is dat u vandaag niet alle voorbereidingen kunt doen omdat het gewoon te heet wordt.
1: Ja, het wordt te heet. We hebben te maken met veel vrijwilligers, met veel leveranciers, met mensen die zwaar werk moeten doen. En dat kan zeker niet.
0: Nou, vorig jaar kon de TT City Run ook al niet doorgaan, hè, vanwege de hitte. Heeft u het gevoel dat dat de weersomstandigheden u steeds meer parten gaan spelen?
1: Ja, dat is het zeker. En bijna een understatement. Want we hebben eigenlijk alle evenementen van de TT City Run. Het zou het vierde keer zijn dit jaar. Alle jaren hebben we te kampen gehad met heel erg mooi weer tot zeer warm weer.
0: Mm-hmm.
1: En wat we nu moeten doen, en we hebben geen andere optie, dat is denk ik het hele concept van de TT City Run nog maar eens even weer naar de tekentafel brengen. En kijken of we op een andere manier met deze datum en met deze omstandigheden om kunnen gaan. En een evenement kunnen ontwikkelen waar de kans op doorgang wel groter is.
0: Maar het zou dan een evenement zijn wat dan niet hardlopen is?
1: Nee, we willen wel heel graag een hardloop-evenement aanbieden aan de deelnemers. We zijn op en top sporters. Ook als organisatie zijn we sporters en hardlopers. En we vinden het echt wel heel tof om een hardloop-evenement te organiseren. Dus ik denk dat we moeten gaan kijken onder welke omstandigheden we in deze periode wel kunnen gaan hardlopen. En we hebben al een voorzet genomen met de 5,4 kilometer en met heel veel maatregelen, zoals iedere kilometer een verzorgingspost. Maar misschien moeten we daar nog scherper gaan kijken naar wanneer we gaan starten. Is het in de ochtend of in de avond? Dat moeten we met bestuur en organisatie goed doornemen.
0: Ja, want verplaatsen naar een andere maand is misschien geen optie, hè?
1: Alles is een optie. En dit is zeker een van de opties die ook op deze tekentafel gaat komen. Wat we natuurlijk heel mooi hebben aan deze periode is dat we de officiële start van de TT-week zijn. En dat maakt het zo spannend, zo leuk en geweldig om op dat circuit waar een paar uur later de MotoGP-motoren razen.
0: Ja.
1: Om daar eerst nog even te gaan hardlopen. En dat effect haal je dan weg.
0: Wat voor gevolgen heeft het afblazen van het evenement, ook financieel?
1: Goeie vraag. We hebben er nog niet echt naar gekeken. Vorig jaar hebben we een gat in onze portemonnee opgelopen daardoor. Nu zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen regelen en organiseren samen met onze verzekeringsmaatschappij. Om te kijken hoe we dit kunnen gladtrekken.
0: U bent ervoor verzekerd?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat voor reacties krijgt u van de deelnemers? Zwaar teleurgesteld of begrijpt iedereen het wel?
1: Ja, ik denk dat deelnemers net zo teleurgesteld zijn als wij als organisatie. Ook deelnemers hebben zich voorbereid. Wij als organisatie hebben ons hierop ook weer een jaar voorbereid. En het is een jaar heel hard werken vanuit een organisatie, maar dus ook vanuit de mensen die ervoor trainen. En dat is teleurstelling en dat is logisch. Aan de andere kant, als we kijken in de media, maar ook op de sociale media en op de berichten die we allemaal als organisatie krijgen, dat zijn tientallen, honderden berichten die we krijgen, is aan de ene kant medeleven, want iedereen ziet hoeveel tijd en energie er door de organisatie ingestoken is. En aan de andere kant is het echt heel veel begrip Want dit zijn wel hele extreme temperaturen.
0: Ja, maar volgend jaar komt hij er wel weer, alleen dan mogelijk in een andere opzet.
1: Ik ga er alles aan doen om volgend jaar weer echt een heel mooi evenement aan onze stad en onze provincie te geven. En de kans is groot dat het in een andere opzet gaat gebeuren. Ja.
0: Dank, Stefan Zevenberg.

0: 9.
1: Suzanne en Freek waren dat een halverwege.
2: Maak kans op een overheerlijke asperge deluxe box.
0: Oh, lekker.
1: Alle aspergeliefhebbers opgelet, want we gaan het weer weggeven. Zo'n mooi pakket met asperges. Een pot aspergesoep, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en ook nog een fles boeren vanillevla.
3: Ja, en de asperges zijn bijna op, hè? Want zo heel erg vaak gaan we het niet meer spelen.
1: Nee, nog twee dagen, morgen ook nog.
3: Ja. Dat zijn de laatste pakketten.
1: Ja, dus als je van asperges houdt en je wilt zo'n lekker pakketje, dan moet je gewoon even goed je best doen.
3: Ja.
1: Want we hebben zometeen weer, nou, we hebben nu eigenlijk gewoon een kop van een plaat. En aan jou de taak om te raden om welke plaat het gaat. Dan moet je ook zo'n raar dansje bij doen, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: nee,
3: maar
1: vroeger altijd.
3: Maar dat hoeft niet als je belt.
1: Nee, hoeft niet als je belt. Nee, we vragen niet om te dansen. We vragen alleen maar van welke artiesten zijn dit. Als je het weet en als je van asperges houdt, dan mag je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. Zometeen een overzicht van het nieuws en het uitgebreide weer. Is dus hier Elvis Presley.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De gemeente Hogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chrome 6-incident bij vliegtuigbouwer Fokker. Op 22 oktober 2024 kwam die giftige stof tijdens werkzaamheden in het riool terecht. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen.
7: Heel primair hebben we gezien dat er in die eerste dag na dat voorval geen ongelukken zijn gebeurd. Maar dat daar niet alle goede procedures zijn gevolgd. Dus niet de goede telefoonnummers zijn gebeld. Achteraf is het soms wat makkelijk terugkijken. Maar met de kennis van nu aan het einde van het traject, ja, hadden wij het bestuurlijke dilemma dat wij in het college hadden misschien wel liever, of niet misschien gewoon liever, eerder met de raad gedeeld.
6: Dat zei burgemeester Breukelman. Hij benadrukt dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid door de lozing van Chrome 6 in het riool. De werkgroep Red Zwembad De Smelte heeft haar toekomstplan voor het zwembad in Smilde aangeboden aan de gemeente Midden-Drenthe. In het voorstel blijft de gemeente eigenaar en wordt De Smelte omgevormd tot een prikkelarm regionaal zwemcentrum. Er moet extra ruimte komen voor zorg, therapie en revalidatie. Volgens de werkgroep is renovatie van het sterk verouderde zwembad noodzakelijk, maar mogelijk goedkoper dan eerder berekend door de gemeente. Er zijn ook al verkennende gesprekken gevoerd met zorg- en maatschappelijke organisaties. Het college gaat het plan nu beoordelen en de gemeenteraad neemt in september een besluit over de toekomst van De Smelte. In een woonboerderij in buurtschap Padhuis in Coevorden is vannacht brand uitgebroken. De bewoners hebben het pand op tijd kunnen verlaten. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De Europaweg was tijdelijk afgesloten in verband met de bluswerkzaamheden. Werknemers van de kaasfabriek van Dokkaas in Hogeveen staken vandaag voor een betere cao. Ze leggen het werk neer tot 3 uur vanmiddag. Werknemers van zuivelfabrieken voeren al sinds mei actie. Vakbond FNV wil dat de werknemers er in ieder geval met zeker 4% op vooruit gaan. De zuivelbedrijven houden vast aan 3% loonsverhoging. In verband met de verwachte hitte zijn er vandaag geen rondleidingen bij kamp Westerbork. De rondleidingen stonden gepland om 12 uur en 2 uur vanmiddag. Het kampterrein blijft vandaag wel bereikbaar voor bezoekers. Daarnaast is het museum volgens de reguliere openingstijden geopend. De rondleidingen van morgen en zondag gaan vooralsnog wel door. En vanaf het nieuwe schooljaar komt er in de gemeente Aarnhunze een kinderraad. Dat werd gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering. Leerlingen uit verschillende scholen van groep 7 en 8 gaan op die manier op een laagdrempelige manier kennis maken met democratie en mogen ook meepraten over bepaalde plannen. De stemming ging niet vanzelf. In eerste instantie gingen VVD en gemeentebelangen niet mee in het voorstel, maar burgemeester Annowietse Hiemstra wist ze uiteindelijk toch te overtuigen. Tot zover. Meer nieuws is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Ger, dankjewel. Gaan we naar het weer. Erg belangrijk deze dagen. Roland, goedemorgen.
8: Mooi.
5: Ja, opnieuw code geel vandaag.
8: Code geel voor 10:30 gaan wij doorgeven aan het KNMI of het code oranje moet worden. Dat zit er waarschijnlijk wel in, want de atmosferische omstandigheden zijn ernaar. We hebben afgelopen nacht een soort van lichtshow gehad in de streek van Assen tot aan het hele zuiden van de provincie. Daar trok dan zo'n grote onweersbui trok dan over. Met in Veenhuizen, ja, die schampte 1 mm. Maar andere plekken, De Wijk 10, Emmen 14, Coevorden 17, Eerste Exloërmond 19, Assen Diepstroeten 20... Heiken was de koploper, die had ruim 27 mm. Mooi, de Kiel en Wijster en Assen die hebben nu al een maandgemiddelde van 95 mm. Dat betekent al fors eroverheen, een natte maand. Mooi, een prachtige buffer voor droge en warmere perioden in de zomer, zoals we dat vandaag gaan meemaken. En ook aan de vooravond of aan de voormiddag, voorochtend, waar zitten we, van een periode dat we echt wel de komende 7 dagen meest droog weer hebben, warm weer. Dus dan kan het gelukkig opdrogen. Alleen, ik liep mij al vertellen voorspellen door een expert. Die zei al van schimmelziektes en al die dingen, die gaan natuurlijk nu wel geplaatsvinden. Want het lijken wel de hondsdagen, dat is die natte, vochtige periode in augustus, die we nu al hebben. Nou, dat komt allemaal door die vlakke luchtdrukverdeling, een lage drukgebied op de oceaan, hoge druk boven het vasteland, weinig wind, veel energie die vandaag beschikbaar is en de temperatuur, wow, die gaat fors omhoog. We hebben een heat dome, dat betekent eigenlijk een grote opwarming op in West-Europa, wat eigenlijk afwijkend is van de afgelopen 30 jaar, dat het zo snel na een koele periode zo heet kan worden. Nou, als reactie daarop, 32, waarschijnlijk in het zuiden van Drenthe, 33 graden, gaat dat wel iets betekenen voor het weer, waarschijnlijk later vanavond.
5: Ja, want vanavond dan kunnen er flinke onweersbuien komen.
8: Ga er maar vanuit dat het, wat ik nu verwacht, is een spontane warmte-onweersbui langs de oostelijke delen van Drenthe. Dat zou kunnen ergens in de namiddag. Mocht dat niet gebeuren, waardoor de, zeg maar, die storende lagen nog niet doorbroken worden, dan gebeurt dat vanavond, want dan trekt er een storing op hoogte over. Vanaf een uur of 9 ga ik ervan uit dat tussen 9 en 1 uur komende nacht een complex, een opgeleind complex met onweer, met hagel, met waarschijnlijk zware windstoten, misschien wel rond de 75 km per uur, die gaat dan ook over onze streken trekken. Tuurlijk, niet elke plek krijgt het hoosweer, maar waarschijnlijk meerdere plekken wel. Dat betekent dus dat het vanavond, hou de weerberichten goed in de gaten. Ik zal dat om 12:30 doen. Ik ga dat om 17:30 doen, opnieuw. Of dat inderdaad zo uit gaat komen, of dat het weer een lachertje wordt met een enkele bui. Maar voorlopig zie ik toch wel eigenlijk dat het een mooi complex kan worden. Maar goed, ja, ik vind het mooi, maar anderen vinden het echt helemaal niks aan.
5: Nee, en morgen opnieuw flink warm?
8: Morgen zitten we dus op de overgangszone. De onweersbuien zitten boven Duitsland. Wij krijgen 's ochtends nog eigenlijk hele drukkende warmte. Niet fijn. Graad of 28. 29 maximaal in het zuidoosten van de provincie. Voluit zon, net als vandaag. 'S middags wat bewolking op de windsprong. En de windsprong gaat dan van west naar noordwest. Koelere lucht van de Noordzee komt dan over ons heen. Dan zijn we die hoge luchtvochtigheid zijn we kwijt. Dan wordt het ideale dagen om buiten te zijn. Dus zaterdagmiddag, zondag, maandag, dinsdag. Het zijn allemaal dagen waarbij we aflandige winden hebben. Uit het noordoosten kan het land mooi opdrogen met 10 tot 11 zonuren. En in de nachtperiode gaat het ongeveer richting de 13 graden. En dat is misschien voldoende voor wat nevel of een mistbankje. Maar het mooie weer komt eraan.
5: Oké, dankjewel. Fijne dag.
8: Fijne dag.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: Debbie Harry, oftewel Blondie, hoorde je en het heette The Heart of Glass.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: En je hoort het Assen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Beetje klaar voor de warmte vandaag?
3: Nou, je kan ook thuis blijven, hè?
0: Ja, gewoon lekker thuis.
3: Ja, is op kom.
0: Is het een beetje koel in huis?
3: Jawel hoor.
0: Ja? Nou, dat scheelt dan weer, toch?
3: Ventilator aan, hè?
0: Ja, dat scheelt ook weer. Dat scheelt ook weer. Dan was het best overleven, die 32 tot 33 graden.
3: Ja, dat kan bij echt niet tegen, hè?
0: Nou, het is gelijk weer zo overdreven. Ik bedoel, ik ben wel van het mooie weer, maar dan denk ik van ja, moet het nou meteen weer zo, hè?
3: Van de herfst in de zomer.
0: Ja, zoiets. Logisch dat iedereen verkouden is. We gaan van 16 naar 34 graden of zo.
3: Ja, maar ik vond die buitjes wel lekker. Ik ben er wakker van geworden.
0: Hoe lekker je is. Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Ik zag vanochtend in dat de weg nat was. Ik denk van, het heeft geregend.
3: Nee, maar de hond achter hier beneden doet hij nooit. Want die is bang voor honden en vuurwerk.
0: Oh, dus je wordt een beetje onrustig dan.
3: Ja, ja.
0: Oké. Hou je trouwens een beetje van asperges?
3: Ja hoor, en ik vond ze vroeger al lekker met een plakje haan, dat was een luxe.
0: Oh ja, ja. Nee, ik vraag het aan iedereen natuurlijk, hè, want ik bedoel, hè, we moeten ze wel aan mensen weggeven, zo'n pakketje die wel van asperges houden natuurlijk ook. Hè.
3: Ja, niet zo.
0: Ja,
3: niet zo.
0: Maar we hebben een heel mooi pakketje met asperges erin, een pot aspergesoep, flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla.
3: Dat kan niet op.
0: Nee, ik wou net zeggen, we hebben altijd leuke prijzen hier, dus...
3: Ja.
0: Ik laat je de opgave nog een keer horen. Nee. Was niet zo moeilijk, hè, Annie?
3: Nee, uit mijn jeugd, hè.
0: Nou, vertel.
3: Back die trousers van Madness. Van die,
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Het is helemaal goed. Je mag binnenkort asperges gaan eten.
3: Ja, heerlijk.
0: Oké, nou, geniet ervan.
3: Ja, dankjewel, hè. Het is wel een mooi cadeautje na mijn zware operatie.
0: Oh, nou, dan komt het helemaal goed terecht.
3: Jouw collega heeft nog een plaatje voor mij gedraaid. Die heeft er niks van gezet. Van Lou Reed.
0: Oké. Nou, dan komen in ieder geval die asperges helemaal goed terecht.
3: Ja, ja. Ik weet nou niet meer hoe dat nummer heet. Ik vergeet die titels altijd, hè. Maar dit is goed. Maar direct het zin.
0: Oké, nou, Madness was ook uit je jeugd, hè?
3: Ja, nou, jeugd. Nou, na jeugd.
0: Gaan we draaien. Ja. Fijne dag.
3: Is goed. Jullie ook. Goed weekend.

0: Met als was dat een Becky Trousers en Henny Oort uit Assen won daarmee ons aspergepakket. Nou, de hele dag en ook morgen nog maak je kans op zo'n mooi pakket. Voor de korfballers van DOS 46 uit Nijenveen staat morgen de finale van de veldcompetitie op het programma. En voor Max Malenstein wordt het een hele bijzondere wedstrijd, want het is zijn laatste duel voor de club. Een afscheid dat eigenlijk al eerder gepland stond, maar door de verrassende play-off-reeks werd uitgesteld. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen, Max.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe bijzonder is het dat je afscheid niet eindigt met een reguliere competitiewedstrijd, maar met een finale om de landstitel?
1: Ja, nou ja, mooi kan hij niet natuurlijk. Als je af kan sluiten met de finale, is natuurlijk wel een hele mooie manier om af te sluiten.
0: Ja, wat maakt DOS 46 nu zo sterk op dit moment?
1: Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier krijgen we toch elke keer voor elkaar om op het veld net wat anders te doen dan in de zaal. En ligt het veldspel ons eigenlijk heel goed. En ook tegen PKC. Ik bedoel, dat is gewoon toch een van de betere clubs in Nederland. En we hebben toch eigenlijk best overtuigend nog gewonnen vorige week. En ik denk toch dat we iets meer een veldploeg en een zaalploeg zijn op het moment.
0: Ja, want een paar weken geleden dacht je nog dat je laatste wedstrijd eraan zou komen. Maar ja, nu nog een finale erbij. Hoe heb je die extra weken beleefd?
1: Ja, goed, weet je, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk een eer om finales te spelen, zo is het ook, en dat is hartstikke mooi. Alleen als je mentaal erop voorbereid bent, en helemaal omdat DVO bij ons in de pool, ja, punten die liggen de laatste wedstrijd, hebben we daarom de play-offs nog gehaald waar niemand rekening mee hield. Ja, natuurlijk is het heel mooi om halve finales en finales te spelen, alleen weet je, mentaal sluit je op een gegeven moment iets af, dan ga je ergens naartoe en dan zeg je van, dit kan mijn laatste training willen zijn en zaterdags

0: Wordt dat weer een gekte van supporters en vuurwerk en noem maar op. Dus dat is heel mooi om te spelen. Alleen mentaal was het wel even een dingetje om de motivatie weer even helemaal weer terug te krijgen. Om weer te trainen en dat soort dingen.
1: Eigenlijk was je er wel klaar mee, hoor ik zo.
0: Ja, en op zich is dat natuurlijk heel mooi. Want ik denk dat het een heel goed besluit is geweest om te stoppen. Dat ik mezelf ook aangeef dat het ook genoeg is. Alleen aan de andere kant is het ook heel mooi om morgen nog de finale te spelen. En ook nog de derby van het noorden daar te spelen. Het zou heel mooi wezen als we winnend afsluiten en met de beker naar huis gaan. En dan ook eindelijk kan zeggen van het is klaar.
1: Ja, want het is niet moeilijk om het korfbal helemaal af te sluiten, helemaal los te laten.
0: Nee, ik heb natuurlijk 2 jaar geleden of 3 jaar geleden een keer gestopt. En dan ben ik weer teruggekomen. En ik weet natuurlijk wat het is als je gestopt bent, wat er allemaal weer op je afkomt, hoeveel tijd je extra overhoudt. Alleen, aan de andere kant, deze 2 jaar extra hadden mij ook niet ontnomen moeten worden. Het was ook fantastisch om nog weer 2 jaar op dit niveau te kunnen korfballen.
1: Oké, nou morgen dus die finale tegen die val LDODK uit Gorendijk. Wat gaat het worden, denk je?
0: Ja, ik heb er volle vertrouwen in. We staan er heel goed op. Bij hun zit heel veel druk op. Ze hebben nog nooit een prijs gewonnen. Ze staan nu in de finale. We spelen niet heel veel finales. Wij hebben iets meer ervaring met finales, ook qua club, maar ook in de laatste jaren. Dus ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat wij ons spel kunnen halen en wij ons niveau halen, dat wij gewoon gaan winnen daar morgen.
1: Oké, nou succes morgen.
0: Komt goed, dankjewel.
1: Dankjewel, Max Malenstein.

0: Alvaro Soleil en El Mismo Sol hoorde je.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even een overzichtje geven van wat je allemaal hoorde deze ochtend in deze uitzending. Nou, we hoorden burgemeester Martijn Breukelman van de gemeente Hogeveen. Want gisteravond werd de afhandeling van het Chrome 6-incident bij vliegtuigbouwer

0: fokker openbaar gemaakt. Oktober 2024 kwam die giftige stof tijdens werkzaamheden in het riool terecht. En volgens Breukelman zijn er fouten gemaakt in de afhandeling van het incident, maar is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. En een Special Olympics, een nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, komt over 2 jaar naar Drenthe. Dat blikt alvast vooruit met Petra Witting, die zich daar hard voor heeft gemaakt. Haar zoon is zelf atleet en ze reist al jaren door het hele land voor dit evenement. En met de voorzitter Stefan Zevenberg ging het over de TT City Run, want ook de laatste overgebleven afstand, die van 5,4 kilometer morgen, gaat niet door. Eerder werden de andere afstanden al geschrapt vanwege de verwachte hitte. Ondanks extra maatregelen langs het parcours besloot de organisatie dat ook deze aangepaste opzet niet langer verantwoord was. En zeker niet omdat er vandaag ook nog in die hitte allemaal dingen opgebouwd moesten worden. En net hoorden we Max Malenstein, de korfballer van DOS 46 uit Nijenveen. En hij doet morgen met zijn ploeggenoten op tegen LDODK in de finale van de veldcompetitie. Wordt een bijzondere wedstrijd, ook omdat Malenstein na die wedstrijd stopt als korfballer. Nou, dat hoor je allemaal vanochtend in deze uitzending. Zometeen natuurlijk koffie en keuvelen. Ger, dankjewel.
1: Ja, ook bedankt, Edwin.
0: Tot 9 uur hier Crowded House en Weather With You. Ik zou zeggen van, nou, geniet toch een beetje van het mooie weer komend weekend. Kijk vandaag een beetje uit en ik spreek je graag maandagochtend weer om 7 uur. Tot dan, mooi.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
8: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om te meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
7: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
9: En die behelst dat de provincie en het Rijk €72 miljoen meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens €31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
7: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is Beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oeh, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
17: Proost.
18: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

0: Xander de Boussinier schrijft dit liedje onder andere met Dinant Hoestof van Kane. Volumia had er een mooie hit mee in 1998. Blijf bij mij.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. En toen was het gewoon alweer vrijdag. De laatste Koffie en Keuvelen van deze week. Thomas hier op de plek van Wim Boer. En dat zal de komende weken ook nog zo blijven. En ook vandaag duiken we alvast het theaterseizoen van 2026 en 2027 in. Nou, Harmen Roelof, Marco Schuitmaker en TikTok Tammo gaat ook Buggers weer het theater in. We gaan terug naar het succesvolle voetbaljaar 1988. En ik heb nieuwe muziek. Of, nou ja, helemaal nieuw is het niet. Maar dat ga ik zo meteen helemaal aan je uitleggen. Schenk rustig een bakje koffie in. En welkom bij een uurtje moois van Nederlandse bodem. Zometeen de Edwin Evers Band. Maar eerst Alidus Hidding en Hollywood 7.

0: combineert. Ik meen het van André Hazes, nummer 2 in 85. En Matador van Garland Jeffries, nummer 4 in 1980. Dat in één liedje gepropt. En dan krijg je Ik meen het van de Edwin Evers Band.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Ja, deze hele week grijpen wij een bepaald thema aan. Namelijk het theaterseizoen 2026-2027. Om een kleine blik te werpen in de lijst van afgelopen jaar en het jaar daarvoor. En vandaag ga ik het hebben over Bukkers. Want die keren terug in het theater met een nieuwe voorstelling. Want ja, na een succesvolle tournee, Kats de weg kwiet, keert Bukkers gewoon weer lekker terug naar het theater met een nieuwe voorstelling. Hier heet dat. Onder leiding van Hendrik-Jan Bukkers brengt de band een unieke mix van scherpe conferences en passende liedjes. De avond wisselen vernuftig gelul, om het zo maar even te zeggen, en oprechte verdieping elkaar moeiteloos af. En dat dan natuurlijk volledig in het Neder-Saksisch. Afgelopen jaar stond dit liedje Norbus op 87. En in 2024 stond hij ietsje lager op 102. Benieuwd waar hij het komende jaar gaat eindigen. Maar dat is natuurlijk geheel aan jou. Maar dat duurt nog eventjes, die laatste week van het jaar. Tot die tijd genieten we dus van die notering van vorig jaar 87. Bukkers op Radio Drenthe en Norbus.

dit liedje is toch wel het bewijs dat als je ergens in gelooft, dat je daar gewoon volhardend in moet zijn en moet doorzetten. Want dan komt het altijd goed. De platenmaatschappij waar Earth and Fire bij zat, vond dit weekend dit liedje maar helemaal niks. Dat weekend, dat gaat helemaal niks worden. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet uitbrengen. Ze bleven vasthouden, gingen op zoek naar een andere platenmaatschappij. Brachten het wel uit en het bleek een schot in de roos. Een nummer 1 hit, een dikke nummer 1 hit voor Earth and Fire. Een weekend. Zometeen pakken we nog wat zonneschijn van André en Van Duin, alsof we nog niet genoeg zonneschijn vandaag hebben. Maar goed, dat zometeen. Eerst Willem en Jan, tussen jou en mij. Meer

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Het is exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De gemeente Hoogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chrome 6-incident, waarbij de giftige stof in het riool terechtkwam. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente daarbij fouten gemaakt, maar is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. Werknemers van de kaasfabriek van DOC Kaas in Hoogeveen staken tot 3:00 vanmiddag. Vakbond FNV wil dat werknemers er in ieder geval 4% op vooruit gaan. En de zuivelbedrijven die houden juist vast aan 3%. En een auto is vannacht uitgebrand aan de Kamerlingswijk Westzijde in Zwarte Meer. Door de brand liep ook een woningschade op. Dit en meer nieuws kun je rustig nalezen op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar de warme weersverwachtingen van Roland van der Zwaag.
6: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden, een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking en dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral en begin van de nacht, dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Onze eigen Bouke. A love worth waiting for.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om die prachtig mooie schatkist te openen. Ja, daarin zitten altijd van die pareltjes waarvan je denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. Weet je wel, van die sieraden die je in een doosje stopt en eigenlijk ja, te mooi vindt om nog weer eens om te doen. En ja, je dat doosje open doet en van, hey, ja, die moet ik toch eens vaker gaan dragen. Nou, dit geval ook dan met liedjes. Een schatkist vol met liedjes. We gaan terug naar 1988. Nadat Nederland in dat jaar Europese kampioen werd, werd aanvallen van Holland uitgebracht. In het nummer is het radiocommentaar van Jack van Gelder en Bert Nederlof te horen. Alle Nederlandse doelpunten komen ook voorbij. En aanvallen bereikt uiteindelijk de vijfde plaats in de Nederlandse

met het slot van Wouters. Maar dan komt hij de vallen bij Gunnar terecht. Gunnar terecht, Bartel van Bartel moet scoren. Ja! Ja!

weer het innenstandsgebied. Weer tussen twee man in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor, Wouters. Weggekomen. Opgevangen, Koeman. Koeman met de knal. En kiep met een hoofd.

inderdaad. Knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten. Van Basten, schiet. Ja! Ja!

0: finale. Wat hadden we het benauwd. Maar dankzij de oranje ploeg won Nederland het goud.
1: Van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dus Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat. Kan die bal komen? Gullit komt ie. Harald Buren met meteen de voorzet richting Van Basten. Kan hij erbij komen, de rechterkant? Van Basten, we nemen het goed.

AZN op Radio Drenthe en Rocking the Trolls. Het is tijd voor nieuwe muziek. Nou ja, eigenlijk ja, niet echt, maar ook weer wel. Ik heb namelijk nieuwe muziek van Ali Gouret. Het liedje Klein Wiggy. Ali deed mee aan het Songfestival Drenthe afgelopen jaar. 2 weken geleden is dat inmiddels. Meedoen was voor haar belangrijker dan de winst. Ali heeft met het nummer nu officieel uitgebracht. Ze ontdekte op jonge leeftijd al de magie van muziek met vele Nederlandstalige en Drentstalige liedjes op haar naam. Dus grote indruk te maken. Toch was het al even een tijdje stil. Maar nu is Ali weer helemaal terug. Ze debuteerde haar eigen single tijdens het Songfestival Drenthe. En nu kan iedereen haar verhaal horen met Klein Wiggy.

officieel uitgebracht dus nu Ali Gouree en Klein Wiggy. Zometeen naar de klok van 10 uur maak jij weer kans op dat deluxe asperge pakket. Hoe je die kan winnen, dat hoor je zometeen. Eerst Abel en onderweg. Ik doe

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
2: Met Thomas Eggens.

0: ABBA en Summer Night City. Even tijd voor een lekker lentehapje.
1: Maak kans op een overheerlijke asperge deluxe box.
2: Lekker.
0: Ja, het is toch een lentehapje, Ger?
3: Ja, ik vind het inderdaad wel bij de lente passen, ja.
0: Ja, toch?
3: Absoluut. Dan,
0: ik het liefst dus met een eitje en een stukje ham.
3: Ja, en ik dip hem het liefst in de boerenvla.
0: Serieus?
3: Nee, het zit wel in het pakket.
0: Zit wel even. Ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Als je dat lekker vindt, dan kan dat gewoon.
3: Ja, ik betwijfel. Nee, ik doe het het liefst met ham.
0: Oh, ja,
3: een eitje erbij.
0: En een eitje, inderdaad. En een sausje eroverheen natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Hè?
3: Ja, zeker. Lekker.
0: Ja, die boerenvla zit er dus in. De aspergesoep. Een lekker wijntje zit erbij in. En nog twee bakjes aardbeien. Dit staat er op het spel. Moet je wel even wat voor doen. Zoals de kop van een asperge, heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar dat werd mij verteld, is ook de kop van een liedje vaak herkenbaar en het lekkerst. In ieder geval, daar kom je lekker in de stemming en in de sferen. Aan jou de taak om de kop van dit liedje te raden. Ja, het is lekker zomers, hè?
3: Nou, en heel goed te doen. Heel herkenbaar.
0: En herkenbaar, dacht ik. 0592-3311-88. Titel en artiest zijn we nodig. Komt u maar voor, komt u maar door.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En daarvoor ook nog Lee Marlin en Sitting Down Here.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: En of dat lekker is, ik weet niet helemaal of het bij het weer van vandaag past. Marjan Peters uit Rotterdam, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, past niet helemaal bij het weer van vandaag, hè, een asperge? Of zou dat er vandaag ook prima ingaan?
3: Nou, ik denk dat
0: wij
3: elke dag kan, hoor.
0: Goed zo.
3: Ja, lekker.
0: Uit Rotterdam, en dat kun je ook wel horen dan.
3: Ja, toch?
0: Hoe kom jij zo in Drenthe terecht, Marjan?
3: Nou, ik vind het jammer eigenlijk dat ik in Rotterdam geboren ben en niet in Drenthe. Ja, dat klinkt heel gek. Ik heb niet staak ingezet.
0: En dankjewel, Marjan. Nee.
3: Ja, sorry. Ja, ik vind het heel...
0: Maar jullie hebben een staakerf van hier in Drenthe.
3: Ja, klopt. Op dus de rondafstand.
0: Dus je komt hier graag, begrijp ik.
3: Ja, we komen hier heel graag.
0: Oh, dat we dan weer wel.
3: We zijn nu hier voor 3 weken. Maar ik ben toevallig gegrepen door de griep.
0: Oh jee.
3: Deze week. Ja, dat is een beetje jammer. Maar neem niet weg dat, ja, Drenthe is gewoon het voor ons. Dat is echt fantastisch hier.
0: Oh, Marjan, gelukkig. Je hebt het weer helemaal goed gemaakt.
3: Ja, gelukkig.
0: Wat vind jij zo mooi aan Drenthe dan, Marjan?
3: Ja, de ruimte, de natuur, de mensen. Die zijn een stuk liever, zeg maar. Om het even zo te zeggen.
0: Ja.
3: Ja, gewoon de natuur, de omgeving, de boerderijen, de koeien, de paarden, de bloemen. Ik kan wel een half uurtje doorgaan, hoor.
0: Heerlijk zeg. Ja, nee, ja. Fantastisch. Welkom zou ik zeggen.
3: Ja,
0: en
3: welkom
0: bij de regionale omroep van Drenthe. Ja. Jij dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Ja, nou ja, ik luister altijd naar jullie dus.
0: Nou, wat heerlijk, wat heerlijk.
3: Ja. Ja.
0: Hey, ik ga het fragment maar nog een keer aan je laten horen, Marjan. En dan mag jij mij het antwoord geven, goed?
3: Ja, ga ik doen.
0: Nou, vertel het eens.
3: Dreadlock Holiday van Tennessee.
0: Ja, dat... daar hoeft je niet heel lang over na te denken, denk ik, Marjan.
3: Nee, zeker niet.
0: Dat dacht ik. Nou, het komt mooi uit dat je hier nog 3 weken bent. Natuurlijk, omdat je dan nog langer kan genieten van het prachtige Drenthe. Maar dan kun je ook dit pakketje even komen ophalen. Want anders wordt het zo lastig vanuit Rotterdam, hè?
3: Ja, precies. Nou ja, dat had ik sowieso gedaan, hoor. Dan kom
0: ik niet meer terug. Hey, Marjan, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan. En beterschap natuurlijk ook, hè?
3: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Hey, hoi. Doei.

10cc, Dreadlock Holiday. Marjan Peters uit Rotterdam, die ging via dat liedje er vandoor met een deluxe aspergepakket. Ja, jij maakt zeker nog kansen op zo'n pakket. Vandaag zelfs nog twee keer bij Anouk zometeen en ook nog bij René vanmiddag. En ja, mocht dat ook niet lukken, mocht je daar ook achter net vissen, dan verwijs ik je graag door naar de zaterdag. Bij Hamilton kun je nog zo'n prijs winnen. En ook bij Ruben bij de Zizo Zaterdagshow valt zo'n prachtig mooie en heerlijke prijs te winnen. Zometeen hoor je Ger met de laatste hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Altijd op de hoogte blijven van het Drentse nieuws kan natuurlijk via rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws is dit de landen.

0: Mmm, ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Exact 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De gemeente Hogeveen heeft voor het eerst inzicht gegeven in de afhandeling van het Chroom 6-incident bij vliegtuigbouwer Fokker. Op 22 oktober 2024 kwam die giftige stof tijdens werkzaamheden in het riool terecht. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen in de afhandeling. Hij benadrukt wel dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid door de lozing van Chroom 6 in het riool. Een auto is vannacht uitgebrand aan de Kamerlingswijk Westzijde in Zwartemeer. Door die brand liep ook een woningschade op. Een deel van het dak kon niet gered worden. Om de brand te blussen werd ook de brandweer uit Emmen en Emmer Compascum ingeschakeld. De werkgroep Red Zwembad De Smelten heeft haar toekomstplan voor het zwembad in Smilde aangeboden aan de gemeente Midden-Drenthe. In het voorstel blijft de gemeente eigenaar en wordt De Smelten omgevormd tot een prikkelarm regionaal zwemcentrum. Er moet extra ruimte komen voor zorg, therapie en revalidatie. Volgens de werkgroep is renovatie van het sterk verouderde zwembad noodzakelijk, maar mogelijk goedkoper dan eerder berekend door de gemeente. Ook zijn er al verkennende gesprekken gevoerd met zorg- en maatschappelijke organisaties. Het college gaat het plan nu beoordelen en de gemeenteraad neemt in september een besluit. In verband met de verwachte hitte zijn er vandaag geen rondleidingen bij kamp Westerbork. De rondleidingen stonden gepland om 12 uur en 2 uur vanmiddag. Het kampterrein blijft vandaag wel bereikbaar voor bezoekers. Daarnaast is het museum volgens de reguliere openingstijden geopend. De rondleidingen van morgen en zondag gaan vooralsnog wel door. En vanaf het nieuwe schooljaar komt er in de gemeente Aarnhunze een kinderraad. Dat werd gisteravond besloten tijdens de raadsvergadering. Leerlingen uit verschillende scholen van groep 7 en 8 gaan op die manier op een laagdrempelige manier kennis maken met democratie en mogen ook meepraten over bepaalde plannen. De stemming ging niet vanzelf. In eerste instantie gingen VVD en gemeentebelangen niet mee in het voorstel, maar burgemeester Annowietse Hiemstra wist ze uiteindelijk toch te overtuigen. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Ger, dankjewel. Gaan we nog even kijken naar het weer. Roland van der Zwaag.
7: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden. Een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking. En dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral. En begin van de nacht dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, met deze temperaturen van vandaag en het komende weekend, ja, moet je goed smeren natuurlijk. Maar ja, dan kan ik me eigenlijk geen betere plek voorstellen dan de camping. Jij ook niet, Robert. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen. Wij zaten in het middel in een gesprek over de stroom. En dat stroom een heel belangrijk onderdeel is voor het koelen. En dan vooral voor het koelen van bier. Nou, voor mij de stroomvoorziening heel goed voor elkaar, Roel Poppelubbers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, ja. Zeker. Nee, we hebben voor elkaar. Maar ja, vannacht een hele dikke bui. En dan heb je natuurlijk al die mensen weer een stekker net buiten liggen. Nou, dan heb je kortsluiting. Nou ja. Moet je dan even oplossen, maar dat is geen probleem.
3: Nee, want hij fietst nou net weg. De man die zei dat er geen stroom had, maar hij had nog een noodvoorziening. Had het over een bier toch kold te maken. Hè?
4: Ja, klopt. We hebben wat extra kabels trokken. Of dat hebben ze zelf dan vannacht. Dat kan hier allemaal. Ja, kan allemaal.
3: Ja. Ja. Hé, hey, we zijn hier bij jou op de camping, de Boerhuishoeven. Ik wil zeggen dat TT-camping, dat is wat hardvol van is. Maar het is de Blues-camping eigenlijk. Hè, aan de rand van Grollo. Het Blues-festival stiet op punt van begin. En al jaren heb jij een prachtige camping.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn. Wanneer is dat? De 9e of 8e editie is dit deze keer. Wij hebben destijds een conceptje bedacht dat mensen die kunnen overnachten, zeg maar, op festivalcamping, inclusief ontbijt, inclusief muziekprogramma waar we hebben en festivalvervoer. Dus we gaan met de trekkertram brengen met de mensen vanaf hier naar de ingang van het terrein. Yeah. En halen we s'avonds ook weer op.
3: Yeah. En je zegt een eigen muziekprogrammering, je concurreert eigenlijk met het bluesfestival? Of?
4: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, wij spelen alleen maar.
3: Aanvullend.
4: Wij spelen alleen maar als op het bluesfestival geen muziek is. Hè? Dus dat is voor 2 uur en na 11 uur.
3: Yeah. Ja. En ik zeg net al de gekste, de TT-camping, want je hebt mensen die komen de camping helemaal niet af. Die staat gewoon 5 dagen lang op kraat bier, zeg maar, en die ziet helemaal niks van de races. Is dat hier niet zo? Dit zijn wel echte bluesliefhebbers die ook echt allemaal naar het festival toe gaan?
4: Dit zijn wel echte bluesliefhebbers. Hè. Het merendeel, ik durf geen percentage te noemen, zeg maar gaat allemaal naar het festival toe. Je ziet ook wel mensen die heel gericht 1 dag gaan. Bijvoorbeeld vandaag is een hele gewilde dag volgens mij. Ja. En die dan morgen hier blijft.
3: Ja, precies.
4: Dus dat zie je wel.
3: Er zijn ook mensen die komt vandaag nog aan, of morgen, die komt morgen nog aan en die gaat alleen morgen bijvoorbeeld.
4: Klopt, ja. Vandaag, gisteren is denk ik 50% aankom. Dan komt vandaag nog een keer weer 45% aan en dan komt 5% aan op zaterdag.
3: Yeah.
4: En alles wat nog aan komt vliegen, zeg maar.
3: Oh, dat kan ook nog?
4: Ja, zeker, ja.
3: Het is niet dat Steve Huut verkocht is en dat je geen plek meer hebt.
4: Nee, wij maken altijd plekjes. Dat komt wel goed, ja.
3: Nou, als een hoekje land erbij en hoppakee.
4: In de graasmeijer erover.
3: De koeien eruit.
4: Ja, erom. Ja, hier al die deur.
3: En de
4: ja.
3: Camping wordt dan weer een stukje groot. Hé, hey, maar hoe is het met dit jaar uit vergelijk met andere jaren? Want het is uitgebreid in Nijswest. De festivals hebben het moeilijk. Bluesfestival is geloof ik ook niet uitverkocht. Hoe merk jij dat?
4: Nou, je merkt wel dat mensen wat kritischer worden. Hè? Dus ik heb best wel wat vaste gasten die nou andere keuzes maken. Een ander festival gaat. Die mij dat ook in de mail benoemd heb, zeg maar. Ik zit op hetzelfde pijl als vorig jaar. En vorig jaar zag je die tendens ook al een klein beetje, zeg maar. Ik heb wel meer aantallen gehad. Ik zit nu rond 700, denk ik. Yeah. 700 gasten.
3: En is dat netjes? Is dat niet netjes? Had je er wel meer bij wilt? Of denk je van, nou, dat is prima, is dit zo?
4: Ik vind dit, voor ons is dit heel mooi te doen zo. Wij kunnen dit met ons eigen team en wat vrijwilligers, met wat vrienden achter de bar en dat soort dingen, kunnen we dit heel goed af.
3: Ja, want je hebt eigenlijk je vaste club, mensen. Want je hebt hier natuurlijk een groepsaccommodatie, normaal gesproken. Daar hebben we een beetje aanvulling bij, maar je hoeft niet allerlei kunsten vliegwerk te verrichten om dit mogelijk te maken.
4: Ja, maar dan is dat ook bijna niet te doen. Het is zo specifiek. Hè? Wat heel belangrijk is, dat het ontbijt is morgens. Nou, daar heb ik een man of 6, 7, 8 tot 10 man voor, zeg maar. Daar ben ik een stuk waar die staan met brood. Bij de kinderen ben ik aan het eierbakken en eieren koken. Ik ben zelf aan het koffiezet, zeg maar, met 4 van die hele grote koffiezetapparaten. Je moet dat een beetje in de slag hebben, zeg maar. En s'avonds, ja, doe ik dan met vrienden en kennissen, zeg maar, vullen wij de bar. En dan maken we een heel gezellig avond van.
3: Nou, als kerst is er ook een soort familie gebeurd, een vrienden gebeurd.
4: Ja, zo kun je dat wel zien. Ja, ze vragen mij in januari al van, roep op, zet je mij wel even weer op de lijst voor blues. Want het is zo gezellig altijd. Ja. Ja, nou, ik zeg, dat doe ik.
3: Doe je goed, dat
4: ja.
3: Ik zie hier een paar man zitten. Ik zal er eens even naartoe lopen. Want het zwembad, ik weet niet hoe de watertemperatuur. Oh, dat warmt al mooi op. Dat durf ik bij een TT-camping trouwens niet te doen. Want nee, dan weet ik niet wat er allemaal met gebeurd is. Maar... Goedemorgen, zit eerst al aan het bier hier of niet?
5: Ja.
3: Goedemorgen. Gelijk, hè? Ja, ik kom er. dat kan. De condooms liggen hier op tafel of wat is dit voor.
6: Nee, volgens mij niet. Dat is wat anders.
3: Electrolytes die er. Oh, dat is een voedingssupplement om de kater wat tegen te gaan? Of?
6: Nee. Valt mee.
3: Wat is het warm, hè?
6: Ja, het is wel warm, ja.
3: Dorstig weer in ieder geval.
6: Ja, het wordt nog warmer.
3: Ja, dat klopt, dat wilt ze wel hebben. Hey, maar waar,
7: en nog dorstiger.
3: En dorstiger, ja. Want waar komen jullie allemaal vandaan? Of verschillende plekken?
6: Nee.
3: Oh.
6: Nee, allemaal, allemaal uit dezelfde plaats een beetje.
3: Ja, wat is die plaats? Delfzijl, bliksem. En jullie komt die speciaal even het bluesfestival in me gaan. Echte bluesliefhebbers ook allemaal.
7: Ik heb een roel.
3: Ja, dat snap ik.
7: Ja, omdat het zo'n gezellige kerel is.
3: En dit is nog niet de eerste keer dat jullie staan op deze camping? Of?
7: Ja, we zijn nog nooit eerder geweest.
3: Nee. Ik heb het idee dat je een beetje... Ik vraag alleen maar je buurman.
6: Nee, wij komen hier al acht keer.
3: Ik weet het. Ja, dat geeft ook niks. De achtste keer, ik hoor wat discussie inmiddels, maar nou ja, dat komt ook niet aan mijn jaar aan. En hij nog speciaal artiest, hij zegt nou dit jaar komen daar echt voor.
6: Ja, George Sorgood. Daar gaan we voor. En Samantha Fish.
8: Ja. Meer voor de uitstraling. Muziek is niet zo mooi, maar
3: met George Thorogood is dat net aan zijn, hè?
8: Ja, klopt. Ja. Ja, tenminste. Ik was in de West in Utrecht, dat was ook super.
3: Met de Destroyers hadden we toen bij hem, maar...
8: Ik doe me wel hempen.
6: Ja.
3: Je bent de echte bluesman, dat begreep ik al.
6: Nee. Ik hou van heel veel soort muziek,
3: Hey, stel dat het bluesfestival nog 3 miljoen extra budget zou krijgen van een onbekende sponsor en ze zouden iemand mogen boeken, wie zou dat dan volgens je moeten worden? Klep. Toch, ja?
6: Ja, die hebben ze volgens zeggen al een keer eerder benaderd, maar die heeft helemaal niet gereageerd.
3: Nee, zo is het, hè?
6: Ja,
3: zo is het. Ze maken hem de pis niet meer lang. En als we nou even heel groot in zijn, en ook van artiesten die er niet meer bent, die ons ontvallen bent op wat voor wie dan ook, hij dan ook een waarvan je zegt, nou, die had ik nog heel graag ooit willen zien.
6: Gary Moore.
3: Ja, Gary Moore. Nou, er is wel consensus over hier. Echte Gary Moore fans.
6: Ja.
3: Nou, ik,
7: Steven Ray Vaughan.
3: Ja, overleden in Joe Bonamassa. Nou, ik hoor de klassiekers hier in ieder geval voorbij komen. Die gaat hier niet meer komen dit weekend. Maar Van Morrison is er in ieder geval wel. Die heeft nog niet afgezegd, dus dat komt vast goed. En ja, zeker. Tenminste, hij doet zijn best. Dus nou, wij gaan hier nog even genieten onder de party tent, Thomas. En mij hoor je straks wel weer. En waar dat is, dat hangt er nog even vanaf.
0: Zo is het maar net. Hey, veel plezier daar. Ook met de electrolytes, hè.
2: Yo. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@ntv.

Ja, misschien moet ik heel even mijn mond houden totdat iedereen uitgezongen is. Zometeen naar de klok van 11 uur hoor jij de hond en kat van de week uit het dierenasiel in Bijlen. Tot die tijd, fijne muziek van Diana Ross.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

0: Mattia Bazaar. En die sent ook daarvoor nog Daniel Loos en De Wereld in de Zunne. Nou, en of die wereld in de zunne is vandaag, Ger?
1: Nou, een overvloed, hè?
0: Oh, man. 32 tot maximaal 33 graden. De zonkracht is hoog en het geldt ook voor de hittekracht. Die is 8 of 9 door de hoge luchtvochtigheid. Het waait nauwelijks. En vanmiddag staat er wel een matige zuidenwind. En de lucht wordt onstabiel van opbouw. En in de namiddag is een lokale onweersbui al mogelijk. Ja, ik had eigenlijk bedacht om een beetje in de namiddag, begin van de avond, die barbecue de schuur uit te rollen.
1: Nou, dat lijkt me nou zeker het idee, Thomas.
0: Maar ja, nou ja, als het gaat onweren, dan...
1: Nou, onder een afdakje.
0: Ja.
1: Kan dat?
0: Ja, dat kan wel.
1: Regenponshow aan.
0: Ja, nee, ja, misschien moet het dan maar verplaatsen naar morgen of zo. Nou goed, allemaal dingen afgelast. De TT City Run afgelast natuurlijk. Hoorden we vanochtend in de ochtendshow ook meer over. Ja, het is toch wel balen hoor. Want het is nu al 2e jaar op rij dat die City Run niet doorgaat. Ja, het enige wat je zou kunnen doen is verplaatsen. Maar ja, dan ben je die binding met de TT kwijt ook, hè?
1: Dat is natuurlijk wel een punt. Want het heet niet voor niets de TT City Run. Dus dan moet het losgekoppeld worden. De organisatie gaat in ieder geval wel even goed nadenken over hoe ze dat volgend jaar willen gaan doen. Want zoals je zegt, 2e jaar op rij dat het niet door kan gaan. Vorig jaar hebben ze het nog in november weer ingehaald.
0: Ja, klopt. Ja, en toen had je natuurlijk die marathon ook toen. En dat was allemaal onverantwoord. Was het ook zo warm. En nu hebben ze dat helemaal losgekoppeld natuurlijk. Halve marathon en een marathon doen ze nu in begin november, geloof ik. Ja. Eind oktober, begin november, even de datum niet. Ja, misschien moeten ze dat met deze runs dan ook maar doen. Maar ja, dan ben je je binding met de TT kwijt.
1: Ja, nou volgens mij liggen wel allerlei scenario's nu op tafel.
0: Nou,
1: ze gaan goed nadenken wat ze gaan doen. Ik zie inmiddels dat het KNMI ook code geel vanwege die warmte ook nog ietsje verlengd heeft. Dat zou aanvankelijk tot zondagochtend 7 uur duren. Dat is nu 11 uur geworden.
0: Oké.
1: Voor wat het waard is in ieder geval.
0: Voor wat het waard is.
1: Ja.
0: Nou goed, ook dieren die moeten omgaan met de hitte vandaag. Duurzaamheidscentrum in Assen, die probeert daarbij zoveel mogelijk te helpen. Zo zijn er extra schaduwplekken en krijgen de dieren extra water. Zelfs voor de schapen op het dak is uiteraard extra schaduw geregeld. Want je hebt natuurlijk zo'n mooi plekje daar. Maar ja goed, met deze hitte... Bol.
1: Ja. En dan is dit een kwetsbare groep. Net zoals natuurlijk ook ouderen dat zijn. Daar
0: absoluut
1: wordt ook goed om gedacht bij de onder meer de verzorgingstehuizen. Maar ook jonge kinderen zijn natuurlijk.
0: Doen ze daar de kachel dan naar beneden? Want ik was een paar weken geleden was ik nog in de verzorgingstehuis voor moederdag om daar een item te draaien. En het eerste wat me opviel is dat het daar zo ontzettend warm is. Echt. Doen ze dan airco'tjes aan of zo? Het is altijd warm in een verzorgingstehuis. Altijd.
1: Ja, nou, dat is ook wel mijn ervaring. Als je daar binnen stapt, dat het inderdaad een soort tropische kas lijkt te zijn.
0: De vlindertuin.
1: Ja. Dus ja. Maar ik denk dat een groter probleem is dat er goed gelet moet worden op de consumptie natuurlijk.
0: Ja,
1: moet goed
0: water.
1: Gehydrateerd worden.
0: Ja,
1: dat is het met name, doen. Dat je niet uitdroogt met het warme weer.
0: Ja, en daar zijn die elektrolyten waar Robert het over had tijdens zijn opjakronde ook zo handig voor. Die doe je dan door je water en er zit wat zout in en wat vitamine, mineralen en daardoor hydrateer je beter. En ik heb het ook te doen met al die opbouwers voor het TT-festival. Want ja, dat TT-festival, dat barst natuurlijk ook gewoon los al vanaf komende week. De opbouwwerkzaamheden die zijn in volle gang en moeten dus ook gewoon doorgaan bij deze temperaturen. Nou, welke oplossing hadden ze bedacht? Normaal gesproken beginnen ze om 8 uur en nu zijn ze dus om 6 uur al begonnen. Maar ik vraag me dan af, dat stoppen ze ook eerder dan, denk ik toch?
1: Nou, dat hoop ik dan wel voor ze. Ja,
0: ja,
1: er zal toch wel een x-aantal uren voor staan. Dus op een gegeven moment is het al klaar. Al moet ik zeggen, om 6 uur was het ook al zo'n beetje 20 graden. Dus die temperatuur die was toen ook al vrij hoog. Maar ja, dan heb je nog niet dat die zon zo hoog staat en echt al aan het branden is. En ja, wij zitten hier binnen, dus dat hebben we natuurlijk...
0: Wij hebben nergens last van.
1: We makkelijk praten, dus ik weet niet precies hoe het op dit moment aanvoelt. Maar het is natuurlijk wel goed om zoveel mogelijk heel vroeg of wat later op de dag je werkzaamheden te verrichten. Niet voor niets doen ze in Zuid-Europa natuurlijk ook de siesta rond het middaguur.
0: Oh, zullen we dat zo meteen ook even doen? Vanaf 12 uur?
1: Wij zijn vanaf 12 uur. Kunnen we de studio uit. Hè?
0: Gaan we ook even lekker een siesta doen. Maar hoe hou jij dan het hoofd koel op zulke dagen dan? Zeg maar normaal gesproken. Zo weinig mogelijk doen, denk ik.
1: Zo weinig mogelijk doen? Ja, wat is het is niet heel anders dan andere dagen. Maar rustig aan inderdaad. En mijt vooral die felle zon. En dan is dat toch die tip vanuit Zuid-Europa om het toch vooral buiten die middagzon om een beetje allemaal te regelen.
0: Ja, zo is dat.
1: Ja. Ja, en goed drinken dus.
0: Doe rustig aan en drink genoeg water, hè?
1: Ja.
0: Water. Water.
1: Water, ja, geen bier.
0: Nee, ja, later misschien. Maar eerst water. Terug naar de muziek hier op Radio Drenthe. Zometeen Melanie Ryan. Waar is de Rod Stewart en Maggie May?

on-Nederlands. Goed eigenlijk dit gewoon. Melanie Ryan, gewoon uit IJsselstein. En Dolly Parton is een belangrijke inspiratiebron voor de zangeres. En dat kun je ook wel horen. Bless your heart for breaking it. Hier op Radio Drenthe. Zometeen gaan we het hebben over de hond en kat van de week in het dierentehuis van Bijlen. Ook het laatste nieuws uit onze regio komt eraan. Ger praat je zometeen helemaal bij. Naar de police. En de da da da.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan de aanvraag van de gemeente Emmen voor het uitrusten van BOA's met een korte wapenstok af te wijzen. Volgens het ministerie heeft de gemeente onvoldoende aangetoond dat zo'n wapenstok noodzakelijk is. Dat de politie te maken heeft met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest. Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor deze afname. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in de sporthal in Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor een week gevestigd in Zwolle. De gemeente Hogeveen zegt dat de volksgezondheid niet in gevaar is geweest door de lozing van het giftige chroom 6 in het riool. Dat gebeurde in oktober 2024 tijdens werkzaamheden. Op een informatieavond werden alle raadsleden gisteren over het incident bijgepraat. Volgens burgemeester Martijn Breukelman heeft de gemeente steken laten vallen in de afhandeling van het incident. En door de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid is vandaag door het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt niet alleen voor Drenthe, maar voor het hele land. Ook morgen is code geel van kracht. De waarschuwing loopt tot zondagochtend 11 uur. En ook vanmiddag is het nog even oppassen, want in de tweede helft van de middag kunnen forse onweersbuien ontstaan. Maar of en waar dat gebeurt, dat is nu nog onzeker. Tot zover. Je kan ook het live bloggen bijhouden natuurlijk op onze website. Naast al het andere nieuws uit Drenthe. En dat lees je ook in onze app.
3: Natuurlijk. Ger, dankjewel.
4: Ja.
3: Gaan we nog even naar het weer kijken. Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend is het stralend zonnig met zo'n 28 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag tropische hitte. 32, 33 graden. Een matige wind uit het zuiden. Vrijwel geen bewolking. En dan is het wachten op het onweer. Nou, waarschijnlijk later vanavond vooral. En begin van de nacht dan zal er een enkele regen- of onweersbui kunnen overkomen. Dat kan een pittige zijn met windstoten en misschien zelfs lokaal hagel.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Veel heeft de kunst en een kopje koffie daarvoor ook nog. John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het Dierenthuis in Bijlen. Yvonne, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen ook.
0: Ja, hou je het hoofd een beetje koel daar?
3: Nou ja, dat is wel heel erg lastig. Het is inderdaad, we zijn vanmorgen vroeg begonnen, zodat we allemaal een beetje op tijd klaar zijn.
0: Ja.
3: En dan lekker een frisse wasdoek over je heen en dan de dag een beetje doorkomen.
0: Ja, snap ik. Hoe houden die dieren bij jullie het hoofd een beetje koel, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, toch wel veel binnen liggen en ja, je probeert het daar zo koel mogelijk te houden. En ja, veel meer kun je niet doen. Dus alle activiteiten die we met de honden doen, dat doen we allemaal ja, voor het heetste moment van de dag, zeg maar.
0: Ja.
3: En daarna hebben ze eigenlijk de hele middag gewoon rust. En dan ja, pakken we dat later aan het eind van de dag, als het hopelijk weer wat koeler is, weer wat op. Ja,
0: ja, hopelijk gaan die buien die eraan gaan komen een beetje verkoeling brengen. Maar goed, dat is allemaal een beetje afwachten. Laten we de dieren van de week eens even gaan bespreken. Te beginnen met Zapata.
3: Zapata, ja. Ja, kwam zwaar gewond binnen op het asiel. En ja, de achterpoot kapot, staart kapot. Dus meteen naar de dierenarts. Ja, dat zag er toch wel een beetje uit alsof die misschien in de maaimachine terecht was gekomen.
0: Oh.
3: Nou ja, dat is natuurlijk de grootste nachtmerrie wat je wil als kat zijnde. Dat je daar lekker loopt te struinen en dat ding eraan komt.
0: Ja.
3: Maar ja, hij is bij de dierenarts eigenlijk helemaal nou ja, opgeknapt, kan ik niet zeggen. Want het is eraf gehaald. Het is, de staart is eraf en de poot is eraf. Daarna is hij goed hersteld. Maar ja, je ziet wel dat hij wat zoekende is natuurlijk hè, zonder die twee dingen. Het lopen gaat natuurlijk allemaal wat lastiger. Dus hij schuifelt wat over de afdeling. Dus hij moet dat ook nog leren om dat te trainen met die drie poten en zonder de evenwichten van de staart om ja, goed te balanceren. Daardoor denken wij dat een rustige plek ja, zonder al te veel drukte, maar ja, ook prima binnen zou kunnen. Hè? Echt een, wel op een flat misschien, dat hij in ieder geval altijd binnen blijft. Of in een ren die bij mensen aan huis zit, zodat hij toch nog naar buiten kan. Maar los op straat is geen optie meer.
0: Nee, want ja, zo'n staart en een achterpoot, ja, die haalt de dierenartsen natuurlijk niet zomaar af. Dat is echt pas een beslissing als dat niet meer te redden is, denk ik.
3: Nee, nee, precies. Dus dat ziet er dan ook gruwelijk uit. En dat is dan ook de enige optie. Want eigenlijk wil je dat niet allebei er ook afhalen. Want je mist gewoon een stukje evenwicht, hè, voor die kat.
0: Ja.
3: Als je een poot mist, dan heb je nog je evenwicht aan die staart. En andersom natuurlijk ook. Dus ja, het is echt als het niet anders kan. Maar nee. Ja.
0: En Zapata heeft een ontzettend dikke vriendschap gesloten op de afdeling, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja, hij, sowieso kan ik met andere katten goed vinden. Ja, ik denk ook zeker wanneer het in het huis vindt waar al een soortgenootje is, dat dat wel prettig is voor hem.
0: Ja, want ja, ook een vriendschap met Smurrie lees ik hier. Dus het zou misschien leuk zijn om die twee samen ergens te plaatsen.
3: Ja, dat zou ook kunnen. Maar Smurrie is wel een kat die echt wel heel graag naar buiten wil.
0: Okay.
3: Dus ja, dan moet je daarin wel de balans kunnen vinden. Want ja, wie weet wil Zapata wel graag naar buiten. Maar ja, vinden we dat zelf eigenlijk niet vertrouwd.
0: Nee, snap ik, snap ik. Nou ja, nee. Goed. Een rustig huisje dus op een flatje zou kunnen. Of met een ren. Maar echt helemaal het buitenleven zit er voor Zapata in ieder geval niet meer in. Laten we hopen op een mooi tehuis daar. Dan gaan we naar Frummel.
3: Frummel, ja. Is een gesteriliseerde teef van 5 jaar. Is een, ja, wat je noemt een Amerikaanse Stafford. Heb je natuurlijk in vele types. Maar dit is een, ja, een type wat net boven de knie zit. En bruis van de energie. Het is een hele blije hond die heel graag mee wandelen gaat. En ja, het liefst ook bij het water. Want ze hoeft maar water te zien of ze springt erin. Zwemt graag. En staat dan ook echt te wachten van nou, wanneer ga je dat balletje nog een keer gooien. Dus ja, echt lekkere wandelingen met water erbij. Je kan daar geen groot plezier doen.
0: Ja, zo'n Stafford, ja, dat is niet een instaphond, laat het zo zeggen, toch?
3: Nee, maar als je nog nooit honden hebt gehad en je begint met zo'n ras, ja, laat je dan gewoon goed informeren hè, wat voor hond het precies is. Want eigenlijk heb je dan ook geen vergelijkingsmateriaal. Dus in die zin, Staffords, ja, komen natuurlijk vaak negatief in beeld. Maar
0: ja, dat bedoel ik ook.
3: Ja, super lieve honden die echt, wanneer je ze buiten lekker kan laten wandelen, die thuis zo lief en rustig zijn, die graag bij je kruipen op de bank. En ja, ze staan ook wel bekend als kindervriend, maar ja, dat ligt natuurlijk ook altijd een beetje hoe kinderen daarmee omgaan.
0: Ja,
3: ja, maar ja, het zijn echt wel hele lieve honden die echt wel knuffelig zijn. En ja, het is jammer dat ze heel vaak niet met andere honden overweg kunnen. Ja, ik denk dat ze honden ook een beetje anders interpreteren soms. Hè. Je hebt ook wel honden die je tegenkomt die een vrij dominante houding aannemen. Hè. Bijvoorbeeld een herder die altijd de oren rechtop staand heeft, staat wat misschien wat hoger. Ja, kan voor zo'n hond misschien net een trigger zijn om te gaan blaffen, waardoor je dan die interactie krijgt. Maar ja, hij is hier, of zij is hier eigenlijk heel veel opgetrokken met een Frans bulletje. En nou, dat was echt kop en kont. Hè. Ze speelden veel met elkaar.
0: Ja.
3: Dus ja, ze zoekt ze ook wel een beetje uit. Maar ja, dat doen wij mensen toch ook wel een beetje, hè?
0: Zo is dat, ja. Ja, ik denk dat ze het misschien wel goed kan vinden met mijn hond. Want die gaat gelijk op mijn rug liggen als ze een andere hond ziet.
3: Oh,
0: dus,
3: ja. Ja, dat is geen zelfverzekerdheid aan dan, hè?
0: Nou, het is eigenlijk een soort van truc. Dus de trucendoos gaat dan open bij mijn hond. Van alles maar om met die hond te kunnen spelen. Dus als ik me nou heel onderdanig opstel, dan helpt dat misschien.
3: Ja, zo kan het ook. Ja,
0: zo kan het ook, ja. Wat voor huis is voor Frummel handig?
3: Nou ja, wij zijn natuurlijk altijd wel voorzichtig met kleinere kinderen. Want ja, we weten natuurlijk nooit hoe de kinderen reageren op een hond. Maar ja. Ja, kinderen vanaf een jaar of 12, 13, die weet je weten hoe ze... Want zo'n Stafford kan natuurlijk best wel lomp zijn in zijn gedrag. Omdat hij gewoon blij is en onstuimig.
0: Ja.
3: Dus dan zou hij wat lomp kunnen zijn. Dus kinderen die boven de 12, dat zou prima kunnen. Ik weet niet of ze er dan ook mee kunnen lopen. Want ja, dat verschilt ook een beetje bij kinderen hoe die er met 12 jaar uitzien.
0: Ja.
3: Maar ja, een baasje die gewoon stevig in zijn schoenen staat. Maar ook de zin heeft om dat gedrag eventueel nog om te buigen. Hè? Wanneer je een andere hond tegenkomt, dat zo'n baasje denkt van oké, we gaan ermee aan de slag. We gaan snoepjes strooien, wachten tot de hond voorbij is.
0: Ja.
3: En daarna lopen we verder. Hè, er is met training best wel heel veel mogelijk. En zeker wanneer een dier in een thuissituatie lekker relaxed is, dan kan je prima trainen met een hond. En
0: zo
3: dan kan
0: dat.
3: Je daar ook nog heel ver mee komen. Ja.
0: Zo is dat, zo is
3: dus,
0: dat.
3: Ja, ik zou hem inderdaad niet bij een andere hond in huis plaatsen. Ja, katten is ook voor ons altijd een beetje lastig. We zien hier op de snuffeltuin dat hij niet echt op de katten reageert die op de afdeling zitten. Maar ja, een kat die wegloopt is voor iedereen wel een trigger om leuk achteraan te rennen.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: Ik herken het. Ja, ja.
3: Ja,
0: Yvonne, mocht er nou iemand zitten te luisteren, die denkt van hey, ik ben wel geïnteresseerd in Frummel of ik ben wel geïnteresseerd in Zapata. Hoe kan die persoon handelen?
3: Nou, voor Zapata, voor de katten sowieso, hebben we vrijblijvende inloop tussen 12 en 4. Dus mensen kunnen binnenlopen, zelf kennis maken met de katten. En als we denken, joh, dit is de juiste match, dan zou die meteen mee mogen. En hebben mensen interesse in Frummel, dan vragen we het liefst even om zoveel mogelijk op papier te zetten via de mail. Zodat we kunnen kijken, goh, is er een match? Zo ja, dan nodigen we de mensen uit voor een kennismaking. En dan nemen we daar ook even lekker even de tijd voor. En dan kom je misschien wat vaker langs. En als het dan allemaal

0: Jamaica. Relax, take it easy. Nou Ger, ga jij het ook een beetje rustig aan doen de komende uren?
1: Met dit weer wel, ja, ja hoor.
0: Dacht ik. Hey, dankjewel voor vanochtend.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een heel fijn weekend.
1: Ja, jij ook.
0: Yes, zometeen na de klok van 12 uur is het weer tijd voor Anouk in de middag met Anouk zelf. En ik spreek je volgende week weer.

0: Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse Boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, twee bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
18: Por favor.
17: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Anouk in de middag.
23: Met Anouk Middel.

0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.
2: De Mavericks, daar trapten we mee af met Dance the Night Away. Een hele goede middag, fijn dat je luistert. Ik hoop dat je lekker gekoeld luistert. Het is een warme dag vandaag. David, goedemiddag.
3: Hallo, hallo.
2: Wat heb je aan trouwens, Daaf?
3: Ik heb, en dit gebeurt zelden, maar ik heb een korte broek aan.
2: Oh, mag dat wel?
3: Nou, volgens mij mag het. Ik heb gisteren nog de huisregels van RTV Drenthe opgezocht.
2: Ja?
3: Want ik weet dat het niet zo heel lang geleden nog in de huisregels stond dat dat eigenlijk niet mocht. Het werd wel gedoogd.
2: Ja.
3: Niemand maakt zich daar echt druk om. Maar volgens mij hebben ze het eruit gehaald. Dus ik ben niet illegaal bezig.
2: Hartstikke goed. Ja, er zijn in de... Oh, wacht even hoor. Want ik heb jouw microfoon nog niet openstaan.
4: Ja, ik maak een misselijke opmerking. Ik zit, het is geen fraai gezicht dat je ernaast zit. Maar, nee.
2: Ja, maar gelukkig is dit radio. Dus dat kan
4: dat
2: allemaal.
4: Wel. Dat is wel.
2: Nee, want ik vraag dat omdat er inderdaad in verschillende bedrijven wel discussie heert over wat je aandoet dan met deze extreem warme dagen. En dat er inderdaad huisregels voor zijn. Ik ga zo meteen bellen. Wordt er nou gelachen?
4: Ja, ik denk, als je mij vandaag hebt zien lopen, dan ik wist niks van huisregels. Dus,
2: Nee, maar echt. Diane Broenekool uit mijn hoofd, die is daarin gespecialiseerd. Die is kledingadviseuse.
3: Misschien kan ze ook even wat zeggen over het foute Hawaii-bloesje dat Robert aan heeft.
4: Ja, doe maar.
2: Nou ja, we gaan van haar horen wat je aan kan doen, mag doen, in welke functies ook. Wat heb jij trouwens? Korte broek aan nu ook, Robert, of niet?
4: Nee, ik heb een linnen pantalon van... dit is gewoon een dunne broek.
2: Okay.
4: De spiekerbroek die ik normaal aan heb, dat is te dik met dit soort temperatuur. En als boven de 30 graden is, dan sta ik mezelf toe om een Hawaii blouse te dragen.
2: Ja, want het maakt ook nog wel uit of je namelijk als bedrijf zijnde naar buiten moet treden. Of je dan met de blote benen naar diegene toe kan of niet. Maar goed, jouw knieën zijn bedekt.
4: Ja,
2: we gaan het horen allemaal.
4: Keus.
2: Zo meteen. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, jij houdt het nieuws natuurlijk in de gaten, David.
3: Ja, inderdaad. En dat gaat natuurlijk ook een beetje over de hitte. Maar ook over boa's in Emmen.
2: Oké, okay, ik ga zo meteen bellen ook met Max Haukes. Max is natuurlijk ons groot tennistalent. Hè? Stond op Roland Garros onlangs, komt uit Sleen. En mag nu gewoon naar Wimbledon. Ik geloof dat komende maandag de kwalificatiewedstrijden zijn. Want hij moet zich eerst nog kwalificeren om daadwerkelijk op het hoofdtoernooi te verschijnen. Maar ik ga hem zo meteen even bellen. Want volgens mij staat hij op het punt om te vertrekken. Maar ik heb een afspraak. Over 5 minuten kan ik hem bellen. En dat betekent dus...
1: Even buurten.
2: Dat we razendsnel een slinger aan die tombola moeten geven, Robert. Want waar gaan we heen vandaag?
4: Nou, ik wacht niet langer. Ik heb een muntje omdraaid. En er komt een balletje. Dan moet ik even met de microfoon weg. Ja. Even kijken. Het is groen met geel. Dat bent... De lievelingskleur van David van der Spoel.
2: Oh.
4: En we maken hem los. Geen tijd te verliezen. En wat ziet erop? Waar gaan we naartoe? Waar gaat de rest van de middag zich afspelen? Westernes.
2: Westernes.
4: Oh, maar dat is heel leuk.
2: Westernes.
4: Ja, dat schurkt natuurlijk tegen M aan. En misschien dat ze het wel zien, dat is een soort wiek van M. Dat is Westnessers, die zult eraan zo over denken. Het is een prachtig zanddorp, een brinkdorpie onder de rook van M. En ik weet zeker dat we daar wel wat beleven kunnen. Dus als je mij nou op de koffie hebben wilt, uit Westness komt en je hoort dit en je denkt, oh, maar we hebben wel een verhaal, we hebben wel wat te vertellen. Laat dat weten. En dan gaat David nu het telefoonnummer opnemen.
3: 0592-33-11-88.
4: Fantastisch. Nee, ik gooi die kant op.
2: Ja, en vergeet deze niet. Want we hebben natuurlijk
4: opdracht.
2: Ook weer een opdracht voor jou verzonnen. Die je dus in Westernes... Oh ja, geef hem even door via David.
4: Ik heb geen zwembroek nodig.
2: Nee.
4: Oké. Okay.
2: Nee, toevallig niet vandaag.
4: Nou,
2: nee,
4: toe maar, dan helemaal goed.
2: Nee, laat je lekker verrassen. Jij stapt in de auto, je slingert de camera aan... zodat we jou kunnen volgen, ook op TV Drenthe. Woon jij in Westernes en heb je wat te vertellen over de buurt? Gebeurt er wat binnenkort? Nou, laat maar weten. Stuur maar even een appje 0592-33-11-88. Jij gaat voor ons Westernes ontdekken vandaag.
4: Zeker.
2: Nou, zie ik je zo weer.
4: En dan tot,
2: weer.
4: Zo.
1: Anouk in de middag.
0: Radio Drenthe.

0: Candy Staten en Young Hearts Run Free. Ja, we hebben echt een Drentse ster op de tennisbaan, hoor. Na Roland Garros mag Max Houkes uit Slee nu ook naar Wimbledon. Volgende week komt hij in Londen in actie tijdens de kwalificaties van het hoofdtoernooi. Max, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je al onderweg?
1: Ik ben echt net aangekomen op de club, echt net 5 minuutjes.
0: Ja.
1: Dus vanmiddag gelijk trainen, dus ik ben heel benieuwd.
0: Maar op de club, dan ben jij in?
1: In Londen.
0: Ah, hoe was de reis?
1: Ja, heel goed hoor. Het is maar een uurtje vliegen natuurlijk, gisteravond. En we hebben een appartement op 10 minuten van de club. Dus dat is allemaal supergoed geregeld.
0: Ja, tof man. Wimbledon, had je dat ooit gedacht?
1: Ja, het was wel mijn droom toen ik op mijn 17e, 18e koos om proftennisser te worden. Maar dat het nu eindelijk werkelijkheid wordt, dat is wel echt, echt heel gaaf.
0: Ja, want hoe oud ben je nu?
1: 25.
0: Ja, dat is een beste weg geweest ernaartoe.
1: Ja, het is een heleboel jaren werken en zwoegen en ups en downs. Maar ik ben blij dat ik er nu sta. En er is nog veel meer mogelijk. Dus we gaan weer voor meer, zeg maar.
0: Oh, wat goed om te horen, Max. Ik had het net met een collega van mij over. Ik kan me niet herinneren dat wij in Drenthe in Wimbledon hebben gehad. Is dat zo?
1: Oeh. Daar vraag je me wat.
0: Weet je ook niet zo, hè?
1: Durf ik niet te zeggen. Nee. Durf ik niet te zeggen.
0: Richard Kruijten, ik woon niet in Drenthe.
1: Nee, klopt.
0: Oh man, ik ben nu al trots. Dus dat vooropgesteld. Hey, jij hebt net Roland Garros achter de rug. Dat was natuurlijk ook al een hele grote voor je. Als je daarna terugkijkt, hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, natuurlijk wil je winnen. Je eerste slam, of ja, eigenlijk elke wedstrijd wil je winnen. Maar ja, de hele ervaring en wat het nog weer extra heeft losgemaakt bij mij. Het heeft toch weer iets extra's losgemaakt qua motivatie. Of dat ik dacht van wow, dit is wel echt heel gaaf. En hier wil ik nog meer, of nog vaker komen. Hier wil ik me echt vestigen tussen deze jongens.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel positief. En natuurlijk was het vervelend dat ik kramp kreeg en dat ik niet heb gewonnen. En nou ja, hoe het allemaal was gegaan met de regels. Maar dat is een lang verhaal. Alleen, qua niveau gaat het steeds beter. Ik merk dat ik nog lang niet aan mijn plafond zit. Dus ik hoop dat het zo doorgaat.
0: Dat is een goed teken. Waar kwam die kramp door?
1: Ja, het is de wedstrijd voor mij, die was bijna klaar. Dus ik was helemaal opgewarmd en ready en volle adrenaline om een debuut te maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen draaide de wedstrijd nog om, heb ik nog 1,5 uur gewacht. Toen was ik weer helemaal opgewarmd en ready om de baan op te gaan. Toen stond ik in een tunnel om de baan op te gaan, toen ging het regenen. Toen had ik weer een uur ertussen zitten en toen voor de derde keer deed ik warming up en toen mocht ik wel de baan op. Maar waarschijnlijk in mijn onderbewustzijn heeft die spanning al in mijn spieren gezeten al die tijd. Want ik voelde al bij 2-1, 2-2 lichte tikjes. En dat heb ik, dat kan niet met uitdroging te maken hebben. En ik heb nog een bloedtest gedaan om te kijken van mis ik nog bepaalde stofjes. Ik wilde gewoon alles uitsluiten, maar dat zag er allemaal goed uit. Dus waarschijnlijk is het nu gewoon weer een stukje ervaring die ik in mijn rugzak heb.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik fit ben, dus dat moet goed komen.
0: Goed om te horen, Max. Hey, hoe ziet het er nou uit? Want eerste kwalificatiewedstrijden, hoe gaat dat?
1: Maandag is de eerste ronde van de kwalificatie. Daar doen zeg maar de beste nummers 100 tot 240 mee, ongeveer, van de wereld. En even kijken, woensdag is de tweede ronde van de kwalificatie. En donderdag is de laatste ronde van de kwalificatie. Dus als je 3 rondes wint, kom je in het hoofdtoernooi. En dan kan je bijvoorbeeld gasten als Jannik Sinner, Lothe of Alexander Zverev, dan kom je echt bij de grote jongens.
0: En daar gaan we voor, Max.
1: En nog wel een leuk dingetje is, de laatste ronde kwalificatie is ook best of 5. Dus dat gaat om 3 gewonnen sets, niet om 2 gewonnen sets.
0: Oh, lekker. Hey, jij bent eigenlijk, heb je altijd wel aangegeven, meer een gravelman, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en nou staat Wimbledon eraan te komen. Wat verwacht je?
1: Ik moet zeggen, ik heb 2 weken geleden bij de Libema Open in Rosmalen gespeeld. Dat ging best oké.
0: Ja.
1: En ik heb nu ook al een paar dagen weer op gras getraind. En ik heb nu nog 3 hele dagen om te trainen. Dus ik weet dat het voor mij aanpassen is en dat het niet mijn beste ondergrond waarschijnlijk zou zijn. Maar goed, ja, ik ga er alles aan doen om zo goed voorbereid mogelijk aan de start te verschijnen maandag.
0: Ja, uiteraard. Je voelt je fit, de condities zijn goed. Wanneer ben je tevreden?
1: Ja, ik ga het echt ronde voor ronde bekijken. Dus ik zou heel graag in ieder geval een rondje willen winnen op een Grand Slam. En ja, als je één rondje wint, dan is een tweede ronde dus ook mogelijk. En dan stap voor stap zal ik verder gaan kijken.
0: En wij volgen jou stap voor stap. Max, ontzettend veel succes vanuit Assen. Dank je wel.
1: Yes, bedankt.

0: Radio Drenthe. Westen Ens, dat balletje rolde uit de tombola zo pas. En dat betekent dus dat Robert even gaat buurten vanmiddag en Westen Ens gaat ontdekken. Ja, en we zeiden al, wij hebben echt alle plaatsen, gehuchten en streken in die tombola gegooid. Want Westen Ens is niet gek groot, David.
1: Nee, het is heel klein. 180 inwoners volgens de eigen website.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo heel veel, inderdaad. En het schijnt ook dat het tegenwoordig steeds meer wordt gezien als een wijk van Emmen dan als een zelfstandig dorpje.
0: Ja.
1: Maar toch, er is genoeg te beleven, want er staat ook een hunebed en volgens mij nog wat rijksmonumenten. Dus genoeg te zien voor Robert.
0: Nou, ik ga even kijken, want Robert is inmiddels rijdende. Robert, hoor je mij? Hoe laat ben je ongeveer in Westen Ens?
2: Nou ja, ik ben net vertrokken, dus met een dik half uur.
0: Oké, dan hoor ik je dan weer. Tot dan.
2: Nou,
0: doei, doei.
2: Wil jullie de toeristische route of de zo snel...
0: Toeristisch graag.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
8: Goedemiddag. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren in een weiland zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in een noodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest. Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor de afname. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in een sporthal in Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor een week gevestigd in Zwolle. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: David, dank je wel. Gaan we gauw naar onze weerman, Roland van der Zwaag. Een hele goede middag, Roland.
9: Goedemiddag, Anouk.
7: Nou, wat kunnen we allemaal verwachten?
9: Nou, dat we zomaar spontaan door de best wel roerige atmosfeer, er zit veel energie in de lucht, is er zomaar spontaan en losse buien overgetrokken in Zuidwolde en de Wijk. Die hebben een fikse bui gehad. Maar goed, het is allemaal wat millimeters betreft nog niet zo heel veel. Het was wel even een aankondiging dat de atmosfeer wat gaat doen. Op dit moment is het, mijn blik in ieder geval, gericht op het noordwestelijk deel van Frankrijk. Eigenlijk ook het westelijke deel en middelijk deel van België. Daar zouden dan later vanmiddag de eerste onweersbuien moeten ontstaan. En met een zuidelijke stroming zouden die dan noordwaarts moeten trekken. Voorlopig is het allemaal droog. Voorlopig is het allemaal strak blauw. Zo goed als strak blauw. Ik zie een paar onstabiele wolken, maar dat is allemaal niet veel. En de temperatuur die is al opgelopen naar 28 graden. Vanmiddag gaat het echt tropisch warm worden, hoor. Dan wordt het echt wel ruim 32 graden. Misschien met een enig stadseffect Hoogeveen. En misschien kan het daar net aan 33 graden worden. Drukkend warm, hoge luchtvochtigheid, dauwpunten. Dat is zeg maar de mate van de hoeveelheid vocht in de lucht, die zitten rond de 20 graden. Dat is echt benauwd. Nou, we krijgen vanmiddag wel een zuchtje wind erbij. Die is nu al opgestoken. Dat wordt een matige bries uit het zuiden. Windkracht 3. Dus eigenlijk voor de watersporters, voor mensen die nog even erbij uit willen gaan, tot waarschijnlijk halverwege de avond is er niks aan de hand.
7: Want dan gaat het los halverwege de avond?
9: Dan gaan de lijnen van gelijke luchtdruk gaan dan uit elkaar. Dan komt er een storing op hoogte, gaat overtrekken. Ik verwacht eigenlijk geconcentreerde buien. Dat zijn complexen die aaneengesloten zijn. Die komen dan over. Waarschijnlijk krijgen we daar wel een paar stevige buien van mee. Het kan zijn dat het actief wordt. En dat betekent dus dat er een paar onweersbuien kunnen ontstaan. Met in één keer, als die koude lucht naar beneden dendert, windvlagen tussen de 65 en 75 kilometer per uur. Nou, of het echt gaat hozen. Dat weet ik dan aan het begin van de avond. Dus om 5:30 met het weerpraatje zal ik daar meer over vertellen. In ieder geval weet ik wel dat komende nacht een plaknacht wordt. Met ongeveer 19 graden als laagste temperatuur. Dan zijn de buien weggetrokken. Morgenochtend is er niks aan de hand. Nog steeds een beetje benauwde warmte. Veel zonneschijn. Dan ontstaan er wat wolken zo rond de middag. Als die wind naar het westen gaat draaien. 8, 29 graden morgen. In een namiddag heerlijke, koele noordwestelijke wind. Met volop zon nog erbij. Dus een prachtige avond. Net dat is vanavond. Vanavond voor de hitteliefhebbers een mooie avond tot een uur of 9. En morgenavond voor de mensen die van wat gematigde warmte houden met zon. Dat is dan voor morgenavond. En als we verder kijken naar de vooruitzichten. Zondag, maandag, dinsdag op de meeste plaatsen hou ik het droog. Flink wat zonneschijn en ongeveer 6, 27 graden. Met na het weekend weer oplopende temperaturen richting de tropische waarde op dinsdag.
7: Jemig. Ja. Dankjewel Rolandus. Goed weekend.
9: Jo, het is helemaal.
7: Ja, wat kan je en mag je eigenlijk aan met dit warme weer naar je werk? Dat hoor je zo.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ik heb een buikpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Anouk in de middag.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Boston van Stella Lefty op Radio Drenthe. Nieuws van de redactie, David van der Spoel.
1: Ja, inderdaad. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch gezien helemaal afgerond. Want zojuist is bekend geworden dat zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie niet in beroep gaan. En dat betekent dat Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. alle drie 47 maanden de cel ingaan voor het stelen van die gouden helm en drie armbanden uit het Drents Museum.
0: Je leest er alles over op onze site rtvdrenthe.nl. David, dank je. Ja, die discussie die laait weer op, hoor, met deze temperaturen. Wat doe ik aan vandaag? En dan helemaal, wat doe ik aan naar het werk vandaag? Nou, gelukkig is daar kledingadviseur Dianne Bruinekool van Perfect Outfit in Eelde. Dianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mag ik vragen allereerst wat jij aan hebt?
2: Ik heb een shirt aan, een soort katoenen t-shirt met... Ja, gewoon een mouwtje en een lekkere linnen broek.
0: Een linnen lange broek?
2: Ik heb nu thuis inderdaad een hele luchtige broek aan, want ik moet ook zo weer weg.
0: Heb je zelf wel eens een korte broek aan aan het werk of niet?
2: Ja, nou, het zijn het meer Bermuda-achtige broeken. Niet een hele sportieve, blote versie.
0: Ja.
2: Want dat, dat is dan eigenlijk... Je mag zeker wel wat korts aan. Ja. Niet te bloot. Dus eigenlijk waar te voor staat is minder netjes voor op het werk. Ja. En als je met klanten werkt.
0: Ja, want met 30 plus temperaturen, dan hoor je dat echt wel weer om je heen. Oh, wat moet ik nou aan dan? Om het een beetje representatief te maken. En David, mijn collega, die kaart het net ook al aan. Wij hebben echt een handboek hier bij RTV Drenthe waar kledingadviezen in staan. Is dat zo? Hebben alle bedrijven, grotere bedrijven, dat daarover nagedacht en hebben dat zwart op wit vastgesteld?
2: Nou, elk bedrijf mag dat inderdaad zelf organiseren. Alleen, je hebt natuurlijk wel wat kledingetiketten. Als je wat formeler moet zijn in klantencontact, bepaalde functies hebt. Dan is het wel gewenst om toch netjes en representatief op het werk te verschijnen.
0: Maar met netjes versta jij geen blote knieën?
2: Ja. Het is een beetje zo'n kantelpunt. Het ligt er ook aan waar voel je jezelf nog goed bij. En ik vind wel dat je een rok op de knie aan kan. Alleen dan weer niet met hele blote teenslippers. Gewoon een instappertje. Of waardoor dat wel weer bedekt is. En dat geldt natuurlijk ook voor de heren. Die hebben dan niet snel een korte broek aan of een te bloot iets. Die houden het meestal gewoon bij een mooie pantalon of een chino-achtige broek. Ja.
0: Maar kan jij beroepen... neem ons nou bijvoorbeeld. Hè? Gewoon hier bij RTV Drenthe. Wat zou jij adviseren dan?
2: Jullie zijn waarschijnlijk ook een stukje op beeld zo af en toe. Ik zou inderdaad gewoon een luchtige outfit aandoen. En dat kan ook voor een dame een leuke jumpsuit zijn. En dan mag het zeker tot op de knie. Alleen niet een spaghetti hemdje of te weinig. Te veel bloot is eigenlijk, denk ik, meer de regel. En dat je gewoon een mooie combinatie aandoet. En waar je ook gewoon mooi naar voren komt.
0: Waar je jezelf dan prettig bij voelt. En ook waar degene die naar je kijkt zich het prettigst bij voelt. Hè? Maar helemaal in een strandoutfit, dat kan eigenlijk nergens.
2: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Nee. Oké, nou weten we dat ook weer. Dankjewel, Dianne. Doei, doei.

0: lekker zomerse muziekje hoor. Michel Delpech, Even Buurten. Pour een vlucht. Dat is lekker tour weer, of niet, Robert?
1: Ja, heerlijk. Ik durf alleen het raam niet los te doen. Want dan waren met allerlei papieren van uw auto naar boeten toe. Maar met de airco is het goed te doen.
0: Ja, ik dacht, je haren die wapperen dan zo lekker in de wind. Hé, onderweg naar Westerlands. Ik moet je helaas teleurstellen. Ik heb nog geen telefoontje gehad.
1: Oh, maar dat geeft niks. De middag is nog lang niet om. En wij zijn vrij zelfstandig. Dus ik red me dat behoorlijk in Westernes. Want een keer een mooi verhaal. Dat ik door Westernes heen reed in een RTV Drenthe wagen. En dat er een man mee dat stoppen maande. Een old boertie. En die was in de tuin bezig. En die zegt van, oh, je bent die fut. Nee, zeker. Ik zeg, nou, ik kom hier gewoon eigenlijk door Westernes heen rijden. Verder nog niks. Hij zegt, oh, nee, omdat het... Er wordt een wietkwekerij wat erop rolt, daar en daar. Dus ik zei, oh, maar dan gaan we hem kijken. En nog voordat er verder iemand bij was, de politie die was er pas net... stonden wij er ook al met de RTV Drenthe bus. En ja, zo giet dat dan, hè, van mond tot mond reclame, in dit geval in negatieve zin.
0: Ja.
1: En ook de politie die snapte niks van hoe het kon dat wij er al zo snel bij waren.
0: Nee.
1: Nou, dan wel te danken aan die man uit Westernes die dat toen tipte.
0: Ja, mooi. Nou, hoeveel boerderijen staan er? En daar is dus één wietkwekerij van David.
2: Ja.
1: Ja, dat is zo'n pand net buiten Westernes. Als straks de nieuwsberichten voorlezen worden van Westernes, dan ziet hij daar dik wel eens tussen. Want zoveel gebeurt er daar niet. Wat een nieuws haalt, dat is maar goed ook. Maar dat is vast niet liggen.
0: Oeh. Je gaat wel een tunnel door, geloof ik, of niet? We hebben een hele slechte lijn nu. Waar rij jij?
1: Oh, nou, dat komt bij Orvelte. Nou ja, terug naar Tieter. Wifi uit 1850.
0: Ja, ja. Nee, en wat zegt jouw TomTom, als je dat nog een beetje kan lezen? Hoe laat ben je er ongeveer?
1: Oh, ik rijd nooit eigenlijk op de navigatie. Dus...
0: Oh. Hele slechte verbinding daar. Ja, maar bij Orvelte, dat is echt niet te doen inderdaad.
2: Nee,
0: dat is helemaal geen contact, ja. Ja, sorry Robert, we krijgen bijna niks mee meer van wat jij te zeggen hebt. Rij vooral voorzichtig door, en want het is ook alweer bijna 1 uur. Dan nemen we na 1 uur wel weer contact met je op. Is dat oké? Okay?
1: Dat is helemaal
0: Ik neem dat aan dat dat oké is. Oké. Hey David, en dan duik jij in het laatste nieuws van Westernes. Nou, ja. Robert die kaartte net al die wietplantage aan. Zullen we daar straks op terugkomen?
2: Ja, gaan we
0: of
2: doen.
0: Of ben je ondertussen al wat aan het googelen?
2: Nee, we gaan even zoeken.
0: Ja. Oké. Nou, Westernes, dat is de opdracht van vandaag. Gaan we ontdekken. Blijf Radio Drenthe luisteren. Klik TV Drenthe anders ook even aan. Dan krijg je de beelden erbij. Woon jij in Westernes? En vind je het leuk om Robert even op de koffie te hebben, bel ons dan even. Dan regelen we wat. 0592 33 11 88.

0: voordeelhuisjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
1: Voordeelhuisjes.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: De muziekredactie heeft goed zijn best gedaan, toch? Vamos a la playa op Radio Drenthe. Het is even over één.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Westernes vandaag. Robert is onderweg naar Westernes. Want we hebben een tombola gevuld hier in de studio met allemaal plaatsen, buurten, gehuchten, streekjes van Drenthe. Echt een mega volle tombola. Die wordt al wel wat leger, want we zijn al wel langer bezig dat we iedere vrijdag daar een balletje uit laten rollen. Ja, Westernes, we hadden net contact met Robert. Het duurde nog wel even voordat hij er was, vertelde hij. En hij vertelde toen ook een verhaal dat hij ooit eens door Westernes reed. En dat hij toen terloops iemand sprak. En dat er op dat moment een hennepkwekerij of een wietplantage werd opgedoekt. En dat ze nog voordat de politie arriveerde daar waren, als RTV Drenthe zijnde. Toen dachten we, zou dat het laatste nieuws zijn geweest dat wij hebben gemeld uit Westernes? Jij bent er even ingedoken, David. Was dat zo of niet?
2: Ja, nee, het is bij lange na niet het laatste nieuws. Maar het is wel grappig, want het is gisteren, dus op één dag na, precies 5 jaar geleden.
0: Ach, ja. Dat verhaal wat Robert net vertelde.
2: Ja, inderdaad. Okay. Toen is de politie in Emmen op een ondergrondse hennepplantage met zeker 600 plantjes gestuit. En de man die daar, de eigenaar van die woning, die verhuurde dat pand en die wist naar eigen zeggen van niks. Dus dat was een beetje een raar verhaal. Maar goed speurwerk van onze Robert Oosting.
0: Jazeker. Maar wat is dan wel daadwerkelijk het allerlaatste nieuws dat wij gemeld hebben bij RTV Drenthe over Westernes?
2: Nou, de laatste jaren eigenlijk gaat het vaak over een windpark dat al dan niet daar aan de N34 bij Emmen moet komen te staan. En daar hebben ze natuurlijk in Westernes, wat daar ook vlakbij ligt, mee te maken. Want dat is zo'n beetje hun achtertuin. Voorlopig gaan die plannen niet door, want tot 2031 staat dat plan in de ijskast.
0: Oké. Nou ja, misschien kan Robert daar ook nog wat over vinden voor tegenstanders in Westernes. Hij arriveert, ik denk, met een minuut of... Nou, ik kan hem misschien wel even vragen, want wij zien de beelden op TV Drenthe. En als het goed is, heb ik ook contact met Robert. Robert, goedemiddag, hoor je mij toevallig?
3: Ja, goedemiddag. Ik lust er vrolijk met me wat jullie allemaal aan het palaveren bent.
0: Ja, waar ben jij? Ben jij al een beetje dichtbij?
3: Ja, het mag nou niet heel lang meer duren. Ik crosske nou de Noordsleen en we gaan hier links. En dan is dit de Emmerstraat. En nou, je gelooft het niet, maar die komt dwars door Westernes. Het was ook deze straat waar de boerderij aan lag in Westernes zelf, waar die man stond die mij tipte dat de politie bezig was met het leeghalen van een drugspand. Dus misschien ziet er nog altijd wel aan de straat als het nou precies 5 jaar en een dag later is. Zo mooi wezen dat we hem nog even kunnen spreken.
0: Wij gaan Westernes ontdekken. Of wij vanuit de studio en jij daadwerkelijk. En je laat ons meegenieten. En we hebben zometeen weer contact. Na André Hazes, een zomer.

0: Blue Harris. You never can tell.
1: Even buurten.
0: Westernes. Hij is er, geloof ik, onze Robert. We gaan zo meteen even contact met hem zoeken. En dan kan hij ook die envelop openmaken met een opdracht erin die hij moet voldoen in Westernes. Klein dorpje, we zeiden het al tegen elkaar. Het laatste nieuws uit Westernes heb je al voorgelezen met die windmolenparken daar. En we hebben geen bekende Nederlanders, bekende Drenten echt kunnen ontdekken in Westernes.
2: Nee.
0: Maar we hadden onderling wel een discussie over. Maar dat hebben we eerder gehad met buurten en gehuchten. Of er daadwerkelijk ook een locatie Westernes is. Als je ergens een brief naartoe schrijft, zoiets.
2: Ja, ik weet niet meer precies om welk dorpje dat ging. Maar er was inderdaad iemand anders. Die woonde ook in een dorpje onder de rook van Emmen of Coevorden, was dat volgens mij.
0: Ja.
2: En dat hoorde dan bij Coevorden. Maar eigenlijk als je daar woont, dan zeg je ik kom uit van het dorpje, zeg maar. Alleen ja, als je dan de postcode opzoekt op Google, dan
0: valt
2: dan staat
0: weer
2: daar de plaats Coevorden of Emmen bij in dit geval. Ja.
0: Ik vraag me af dus of mensen die in Westernes wonen echt zeggen nee, ik kom van Westernes. Of zeggen nee, bij Emmen, Westernes. Ja, ik heb echt geen idee. Bel me naar de studio 0592-3311-88 als je mee wil praten hierover. Of schiet Robert even aan als je er woont. Robert die staat momenteel midden in Westernes, als ik het goed heb. We gaan zo meteen met hem schakelen. Eerst Laszlo Buring op Radio Drenthe.

0: uit Eelde. Laszlo Buring hit the road.
1: Even buurten.
0: Hij is gearriveerd in Westernes. En Robert, ben je onderweg ook tenten tegengekomen?
2: Tenten?
0: Grote witte tenten?
2: Nou begin ik mezelf achter de oren te krabben. Had ik dat moeten zien? En zo ja, waar?
0: Jans die belde net naar de studio. Jans die zei, vraag even aan Robert of die tenten onderweg is tegengekomen. Want er wordt getrouwd vanmiddag.
2: Westernes heeft nog wel wat toegangsweken, dus. Oh, er wordt getrouwd hier in Westernes. Nou, misschien dat we nog wel langs een uitnodiging kregen. En dat we nog even langs kunnen bij die trouwerij. Ik heb nog niks zien. En ik denk ook dat ik, als ik wat in mijn ogen had zien... want wij reden heel rustig, we hielden ons aan de snelheid... met de ogen als having op de omgeving. Dus als wij tent aan zien, dan houden we dat vastzien. Maar goed, de middag is nog niet om mijn hoek. We Bertie nog tot 3 uur en ik spiek even op mijn klok. Dat is nog een hele dikke 1,5 uur. Dus wellicht dat we nog ergens een gebakje eten kunt... of het bruidspaar kunt feliciteren. Maar goed, we staan inmiddels midden op de brink van Westernes. En ik heb die opdracht nog niet mee in de buurt brand. En die zullen we eens even lostrekken. Voor de mensen die de televisie die bijna bestaan, die kunt het zien. Het is gesield, het is geen deurgestoken kaart. Ik heb werkelijk geen idee wat erop staat. En ik blijf ook maar even benadrukken dat het hele tombola-spektakel van nu de studio... dat is ook allemaal echt, hè. Die wordt een boel bedonderd waarbij je staat met radio en televisie. Dingen die in scène gezet werden. Maar dit programma, jongens, is hartstikke echt. Het is allemaal spontaan en op de Bonnefoy. En dat gezegd hebbende, heb ik de opdracht uit de envelop. Nou, daar komt hij. Zoek het coolste, C-O-O-L-S-T-E, het coolste plekje in de plaats waar je nu bent. Succes! Nou, ik denk dat de brink onder de boom waar we nou staan een hele goede toevoeging is. Maar misschien kan het nog wel veel cooler. Ik weet het niet. Ik zie er trouwens een man zitten onder een rietgedekte parasol. We zullen even kijken of die met ons praten wil. Het is natuurlijk live en dan zullen we hem spieken. Hoi! Mag ik wat vragen? Je bent lekker in verkoeling aan het zoeken hier.
3: Sorry, ik ben Nederlander. Pitje en Bratin. Ik ben...
2: Engels? English better?
3: Pitje, Engels, Nederlander. Ik ben Syrië.
2: Syrië? Which language do you speak in Syrië? Syriës? Arabic?
3: Syriës, Arabic... Harab. Harab.
2: Oké. Nou, dat wordt ingewikkeld. Have a nice day. Enjoy your beer and here in the shade.
3: Twee jaar ik ben Nederland. Nederland, okay. Goed. Mooi.
2: Mooi?
3: Ja.
2: Lekker fietsen?
3: Lekker fietsen. Daar fietsen.
2: Ja, ik zie het, ja. Nou, deze meneer die is heerlijk in ieder geval even aan het fietsen. En die neergestreken hier in Westernes onder deze rietgedekte parasol. Ik denk, die kan me vast helpen bij mijn opdracht, maar dat zal er nog niet helemaal in zitten. We gaan in ieder geval kijken of hij het coolste plekje van Westernes vinden kunt. En straks hoor je wel van ons weer.
0: Ja, en vrije interpretatie dan, hè. Oké. Robert horen we straks weer. En mocht jij nou ook iets over Westernes willen vertellen... dan kan je altijd even een appje sturen of bellen naar de studio... 0592-33-1188. Zometeen praat David van der Spoel je bij... over het laatste nieuws uit de provincie. Ook altijd te vinden in de app en op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hé, hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, David van Spoel.
7: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. tot 47 maanden veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat hij niet in hoger beroep. Volgens zijn advocaat had Z last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren en daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren die in een weiland staan zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder ook hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook de app.
3: David, dankjewel. Heb ik het weer nog van Roland van der Zwaag.
8: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32 max onder een 30 graden. Nou, er staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguit matige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden onder een stevige opgeleide regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine kans ook op hagel.
3: Wat is het coolste plekje van Westernes, hoor je zo?
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Irene Cara en Flashdance.
1: Ja, jij vertelde het net, maar mijn oog viel er ook op. Als je naar de site gaat, rtvdrenthe.nl... of als je nu even TV Drenthe aanklikt... dan zie je die foto van die camper. Jij vertelde het net. Wat is er gebeurd daar bij Grolloveen?
2: Ja, die heeft een nogal verkeerde afslag genomen... en is toen op een vlonderpad terechtgekomen... Maar blijkbaar niet gedacht van dit is niet goed, ik ga terug. Maar doorgereden en nu staat die camper dus vast op een vlonderpad dat half is afgebroken. Als je de tv aan hebt, dan zie je de foto erbij. Ja, die camper is half weggezakt in die vlonder. En ja, zie hem daar maar eens weg te krijgen. Want dat is natuurlijk allemaal moerasgrond daaronder.
1: Ja.
2: Daar kom je niet zomaar met een hijskraan.
1: Nee, het is ook gewoon een wandel- en fietspad.
2: Ja.
1: Dus.
2: Ik denk dat voorlopig even niet gaat. Hè.
1: Nee, oké, wij komen daarop terug nog. En het hele verhaal vind je trouwens op onze site, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook een hitteblog. We houden ook allemaal dingen bij wat er bij ons in de provincie gebeurt. Allemaal maatregelen die genomen worden, rondleidingen die niet doorgaan, varkens die worden ingesmeerd. Je leest het allemaal op onze site.

Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. Nou, hij is er. Hij heeft zich gemeld in Westernes. En we hebben ook beelden erbij. Maar ik hoor hem alleen niet. Dus de verbinding is wat lastig te maken. Met onze Robert in Westernes vandaag. We gaan alles maar aan elkaar knopen. En hopen zo meteen contact te zoeken.

0: Collins op Radio Drenthe. 2:10. Het is gelukt.
1: Even buurten.
0: We hebben contact met Robert. Robert, waar sta jij precies?
2: Nou, ik ben echt nog geen sier opgescheurd. Wij staan nog altijd op de brink van Westernes. En dat is niet helemaal onopgemerkt gebleven. Want naast mij is die inmiddels Jan Jacob, die met de auto ook de brink op kwam stoem. Had niks met die snelheid te maken, maar het is gewoon dreug. En jij begon al te lachen, want jij zegt, nou, ik heb wat, dat moet wereldkundig gemaakt worden.
3: Precies. Wij hebben morgen van de korfbalvereniging Schoonoord en SDO het 100-jarig jubileumfeest. Wordt uitbundig uitgepakt. Eerst 's middags voor de jeugd. Allerlei activiteiten bij ons op het korfbalveld. En morgenavond in de feesttent. Met onder andere de Mouflons. Yeah. En ik zou zeggen, er zijn nog zelfs kaarten beschikbaar voor morgenavond. Dus iedereen is in principe welkom die ons een warm hart toedraagt.
2: En wat is dat voor een korfbalvereniging?
3: Ja, het is een hele familiaire korfbalvereniging. Dus inderdaad met heel veel oud-leden die terugkomen en gelukkig weer proberen te gaan korfballen. Ja. En we zijn gewoon een hele gezellige vereniging. Gezelligheid staat eigenlijk boven de teamprestaties, zou ik bijna zeggen.
2: Ja. Dan worden we presteren? Of
3: ja,
2: gewoon,
3: zeker. Nee, onze selectie is dit jaar zowel in de zaal als op het veld kampioen geworden. Dus we gaan een klasse hoger. Dus hoge verwachtingen ook voor het nieuwe seizoen.
2: Je komt zelf vanuit Groningenland te horen aan het accent. Je woont nou in Emmen, maar je korfbalt in Schoonoord.
3: Ik korfbal al wel 30 jaar in Schoonoord.

0: Is je een beetje een verrader nou?
1: Nee, dat is ondertussen wel geaccepteerd.
0: Ja, hè? Ja. Hey, hoe zoek jij met deze warme dagen, Jan-Jacob, verkoeling op?
1: Nou, in de auto natuurlijk met de airco. En thuis de boel dicht houden, zou ik bijna zeggen. En lekker als hier onder de bomen gaan staan. Dat
0: is ook hier goed te doen, hè? Lekker in de wind.
1: Hier heel lekker.
0: Ja, precies. Maar wees natuurlijk het coolste plekje van Westernes. Wat zullen dat wezen? Nee, nog tips voor Roes? Nee.
1: Ja, dit zou ik bijna zeggen. Maar voor de rest ben ik hier niet zo bekend dat ik jou echt een goede tip kan geven.
0: Je kwam hier gewoon puur erin, Rien, en zag ons staan.
1: Ja, ik zag jullie staan en ik denk, ho, ik ga even de vereniging promoten.
0: Ja, nou, dat deed je dan. Maar de kostbare zendtiet van Westernes schiet het allemaal af. Helaas, dan moeten we weer na 3 uur verder om dat allemaal weer goed te maken. Het drama. Als er trouwens Westernessers bent die dit hoort, meld je dan even, want wij willen Geert een beetje praten. Niet dat we niet met schoonhoorns praten wilden, nee, hoor. Okay. Dat komt misschien een andere keer wel. Ja, nee, dat is de Bel West, trouwens.
1: Ja, maar kom morgen anders nog een keer langs.
0: Ja, nou, ik weet niet of ik het helemaal gehaald, Mark. Maar jij zoekt in ieder geval verkoeling bij de airco van de auto, maar wij zoeken het coolste plekje van Westernes en jij kan ons eigenlijk niet verder helpen. Dan komt het meer.
1: Nou ja, het is hier aangenaam. Het is hier aangenaam.
0: Ja. Ja. Nou, ik weet toevallig nog een heel bijzonder stuk beton te staan. Nou, dit is natuurlijk niet echt een heel uitnodigende zin, maar ik hoop dat ik vanmiddag in staat ben om dat nog wat verder te duiden en blijf hangen als een soort cliffhanger.
2: Een stuk beton in Westernes?
0: Een stuk beton in Westernes. En dat is een hele bijzondere geschiedenis. En ik denk dat dat een heel cool stuk beton is. Dus, maar daar gaan we vanmiddag hoop ik allemaal achterkomen.
2: Oké, nou, we hebben zo weer contact. Dankjewel, tot zo.
0: Yo.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Mmm, ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
9: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
10: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
11: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, en bij ons in de provincie zal dat later zijn, hè, die heftige buien. Roland van der Zwaag had ik zo pas aan de lijn en die vertelde dat dat halverwege de avond zal zijn.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Radio Drenthe.
23: Anouk in de middag.
22: Met Anouk Middel.

0: Julio Iglesias.
1: Even buurten.
0: Robert, op zoek naar een stuk beton in Westernes. Nou, dat wist je ook niet van tevoren dat je dat zou doen op deze zonnige vrijdagmiddag.
2: Nee, en ik moet direct maar even beginnen met mijn nederige excuses. Ik heb iedereen in Westernes die nooit lusten is, en dat bent er natuurlijk nogal wat. Blij maak met een hele dode mus. Dat stuk beton, dat stiet niet in Westernes, maar net over de grens in Noord-Sleen. Nou, ik weet niet hoe de middag gaat lopen. Misschien houden we straks nog even tijd voor. Maar excuus voor iedereen die dacht dat er nou wat fantastisch komen zou. Het is ook een fantastisch verhaal, maar het speelt zich dus af in Noord-Sleen. Wij rieden inmiddels de Westernes op zoek naar praters, want het is nog altijd zinderend warm. En daardoor misschien ook wel heel rustig. Mensen zijn niet buiten, mensen zijn niet in de tuin. Mensen bent niet bij de weg. En als je bij de weg bent, dan is het in de auto. Lekker met de airco aan, zoals Jan Jacob net, die wij spraken. En oh, hier is stop is Gerda Wild. Hier loopt een meneer met een camera. En die steekt de hand op. Goeiedag. Hallo. Mooi. Ik zag dat je ons net aan het fotograferen was. We waren alleen benijd waar je van bent.
3: Ik ben een dagje Drenthe aan het doen.
2: Oh, waar kom je vandaan?
3: Van Tilburg.
2: Tilburg? Dat is mooi aan het weg.
3: Dat is niet naast de deur.
2: Nee. En wat vind je van Drenthe tot dusver?
3: Het is heel mooi,
2: ja. Ja.
3: Ik heb best wel wat gezien al vandaag.
2: Waar ben je allemaal al geweest? Waar ben je allemaal al geweest?
3: Ergens in het bos, ik weet niet meer waar het precies was, maar...
2: ja.
3: Ergens 10 kilometer vandaan of zo.
2: En Hunebedden, heb je die toevallig al zien?
3: Nog niet.
2: Nee, nou, als je even doorloopt hier ergens achter, dat Westernes heeft ook een Hunebed.
3: Oh, die hebben ze die
2: hebben zeker. Dus dat is op loopafstand.
3: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, tenminste, als je van loop malt.
3: Ja, dat zeker.
2: Ja. Nee, en waarom Drenthe? Waarom niet bijvoorbeeld naar, ik nu mee mijn Arnhem of een Noord-Hollands, ook prachtig?
3: Ja, ik ga heel het land eigenlijk wel door. Dan ga ik weer naar Zeeland toe en dan weer naar Amsterdam en dan weer naar Drenthe.
2: Nou was Vincent van Gogh wellicht bekend, ervan overtuigd dat Drenthe de allermooiste provincie van Nederland was. Heb jij die keuze inmiddels ook al gemaakt of nog niet?
3: Nou, het is wel een mooie provincie. Ja.
2: Voel je niet onder druk gezet nou hoor, ermee, maar...
3: Ik vind het een heel leuke provincie, een heel mooie provincie.
2: Nou, dat is goed om te horen voor Marketing Drenthe wat dat betreft. Nou, ik zou zeggen, succes met je tocht door de provincie. En dan rien wij rustig verder. Goed gaan, zoals wij dat die zegt.
3: Ja.
2: Yo, tjö. Rien wij rustig verder, Westernes in. En nou had ik natuurlijk gehoopt dat na deze bocht weer het zo stikken van het volk bij het pad. Maar niets is nogmaals minder waar.
0: Een speld in de
2: ja, er beweegt wat. En dat is een auto, geen fietser. Ja, mensen die in Westernes woonden en die dit hoort, die ons ziet rieden. Doe even een hand uit het raam of hij niet naar buiten toe wilt komen vanwege de temperaturen. Sta dan even het raam te zwaaien naar mij. Dan komt bij Geert langs voor een bak koffie en een praatje. Want wij willen toch wel echt even iemand uit Westernes in ieder geval spreken die ons iets vertellen kan over dit prachtige dorp.
0: Ja, of neem hem mee de kelder in. Dat kan natuurlijk ook. Op zoek naar coole plekken.
2: Oh, Mark, ik weet niet waar je nou... Oh, zo bedoel je. Ja.
0: Dag, Robert. Tot zo.
2: Doeg.
4: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lap grond. Hij kwam wel eens aan. Het was geen kameroot.

0: Sanning de Groot bezingt de mama van Michel.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe box.
2: Oh, lekker.
0: Hoeveel van die boxen hebben we nog liggen? Even tellen. 1, 2, 3, 4 of 5?
3: 4 volgens mij.
0: 4. 4 keer maak je nog kans op zo'n lekkere box hier bij Radio Drenthe. Wat zit er allemaal in? Verse asperges, aspergesoepje.
3: Flesje wijn.
0: Flesje wijn, uiteraard. Doosjes aardbeien.
3: En vla.
0: Een lekker toetje. Ja, inderdaad. Lekkere boerenvla. Daar maak je kans op als je meedoet met ons spelletje. We hadden zo bedacht dat asperges heerlijk zijn, maar dat topje toch eigenlijk wel het lekkerste is. Hè? Het beginstukje, of het eindstukje, maar in dit geval het beginstukje van die asperge.
3: Ja, de kop. Die is zo heel lekker zacht. Die valt bijna uiteen op je tong als je een hapje neemt.
0: Ah, in de muziek zijn er ook vaak de koppen. Althans, de begin-intro's van een liedje ook heel herkenbaar. Of gewoon meteen al lekker. Wij hebben allemaal van die lekkere intro's bij elkaar geschraapt. En we hebben gevraagd, weet jij, als je alleen al dit intro hoort, welk liedje het is? Bel dan naar de studio en dan maak je kans op zo'n aspergepakket. 0592 33 11 88, dat is het telefoonnummer. Ik ga hem nu erbij pakken. Het is weer een lekker zomersliedje. Komt-ie aan. Welk liedje is het?

0: Zeven buurten.
1: Uit de auto gesprongen inmiddels is onze Robert in Westernes.
2: Ik heb een busje
1: gehad, ik hoor al gekeuveld daar. Wie heb je allemaal bij je staan?
3: Ja, man, ik word drak aan praten. Je valt midden in een gesprek, bel zomaar weer. Nee hoor, Flokul, we staan hier inmiddels op de Dam. Want ik heb net een oproep gedaan dat mensen maar zwaaien moesten als ze zaken rieden. En dat gebeurde waarin hier de Westernes. En we zijn inmiddels aanbeland bij Geert Boels en Margriet, geloof ik, hè?
4: Ja hoor.
3: Ja, want jullie waren aan het boskamp doen in Roden.
2: Ja, helemaal in Roden. Ze wachten nog ooit een keer op vakantie en dan moet je wat spullen hebben.
3: Ja.
2: Dus.
3: Gewoon naar de kampeer. Ja, we mogen geen reclame maken, maar de kampeer al.
2: In Roden.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: En toen hoorde jij dat wij in Westernes waren.
2: Ja, je hebt de Tomloer reed en ik kwam hier in Westernes. Nou, ik zei dat bekend dus, van
3: de boskamp elkaar in de winkel indrukt en hoppakee. Fort direct naar de auto toe en terug naar Westernes.
2: Mijn moeder die belde zei van Geert, ze komt dan met in Westernes.
3: Aanmaken.
2: Ja, doe ook.
3: En nou ben we dat. Dus nou jullie bent met gierende band hier in het dorp weer binnen reden en ik spiek even op bord, maar er ziet gastouderafvang het Duimelijntje. Wat prachtige naam. Dit is je creatie, denk ik.
4: Ja, al 20 jaar.
3: Ja, en doe je dat met veel plezier?
4: Ja.
3: Ik zag net ook een tochel kinderen, die staat daarachter nou bij de deur.
4: Kleinkinderen.
3: Oh nee, oké, dat is geen...
4: Ja, maar een heel groot woord, maar dan kruipen ze weg.
3: Ja, en dat is altijd zo. Als de microfoon in beeld kan, ze zwaait nog een keer. Mooi! In beeld komt, dan gaat ze allemaal op een rek. Maar is fijn wonen hier in Westernes?
4: Ja, lekker rustig.
3: Ja, dat hebben we in de gaten. Ja. Geen mens bij de weg.
4: Nee.
3: En hoe is dat voor je dan, Geert? Want je bent zeggen, ik ben niet een man echte Westernes, maar je woont hier al wel een hele lange tijd.
2: Ja, ik ben hier net niet geboren en ik ben hier 5 jaar weg geweest.
3: Okay.
2: En ik ben nu bijna 2 zondag.
3: Juist.
2: Dus ik heb hier echt een heel schoof gewoond.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ik hoor ook een randje iets Noord-Drentse accent, kan dat?
2: Nou, dat ik niet.
3: Nee?
2: Ik ben hier in hem, in het Noord-Ende ben ik geboren, dus.
3: Ja, dan kan dat niet. Dan is dat mijn beleving, wat hard vol van is.
2: Mijn opa en oma kwamen al niet gewoon naar gelaat.
3: Misschien dat daar een klein beetje wat in zit. Ja. Hé, maar wij zoeken eigenlijk nog een cool plekje. Want dat is mijn opdracht vandaag. Hebben jullie toevallig daar nog tips voor wat het coolste plekje in Westernes wezen?
4: Ik weet niet of het coolste is, maar we hebben achtertussen een zwembad.
3: Mogen we er al even kijken?
4: Ja.
3: Mogen we hem achter jullie aan sjouwen?
2: Ja, zeker.
3: Ja, nou, dan lopen we hem achter jullie aan.
2: En als het niet cool genoeg is, dan moet je erin gaan.
3: Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de zwembox niet bij me. En anders moet ik weer met, als ik nou de broek van het gat trek, dan denk ik dat mijn carrière bij Edith Drenthe Korten over zit. Er is televisie bij, hè? Is nou radio, dat is een mug, niet zo vloek. En er bent kinderen bij, en dan krijg je weer praterij.
2: En dan moet je mans media maar in mijn te hulp vragen.
3: Ja, dat is ook zo. Martin, je hebt al die van zwembroek van mij te lenen.
2: Hoezo PC, dokter?
3: Heep, kijk, maar loopt achter je. Wat een prachtige tuin trouwens.
2: Kijk, je bent bang, jongens, je wilt niet meer.
3: Oh, is dat zo? Voor mij duurt ze wel. Ze lacht er nog over. Wij volgen jou, Geert, en dan... Oh. Zo. Dat is naar de lijn groot woonde. Je moet heel eind lopen voor dat jaar. Oh, dit is geen zwembadje trouwens.
2: Nee, ook nog vrij.
3: Nee, dat, het is meiden en onderholden en schoffelen en net gelijk waar je allemaal doen moet. Heep, kijk. Het hek giet los. Ja, dit is geen... ik denk dit is gewoon zo'n opblaas poedelbadje. Maar man, dit is als een Westerrietbad.
2: Ja, echt wel. En die is... ja, het is wel verkoelend. Die is niet koud.
3: Nee. Maar kunnen we even de hand erin?
2: Ja, zeker.
3: Oh.
2: Hier zien we dan
3: nog. Ik doe even een beetje het... Nou, ik kan er niet normaal. Ik heb de koptelefoon op. Dit is wel even hartstikke lekker, hoor. Met mijn oververhitte hoofd in frisse duikend zwembadje. Ik weet niet of het coolste plekje... Oh, ik heb de bekabeling, die hangt me in het bad. Het coolste plekje van Westernes is. Maar op dit moment wel het coolste die wij in ieder geval vinden hebben. Nou, wellicht dat we straks nog bij het blok beton langs gaan. Maar ja, dan moet maar even zien hoe de rest van de middag hier brengt. De camera hier duurt, misschien duwen we er nog wel even in.
1: Wij vinden dit wel een dik applaus waard, hoor. Prachtig daar. Hey Robert, dankjewel. Lekker afdrogen.
3: Yo.
1: En groetjes daar aan de familie. Wat lief ook gewoon, dat je dan zo welkom bent en daar zo even achter het huis mag komen. Dit is Tom Jones, Help Yourself. Love it.

0: Help Yourself van Tom Jones.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Henk Smits, goedemiddag.
2: Ja, mooi. Goedemiddag.
0: Mooi. Hoe is de Veening?
2: Nou, het is hartstikke goed in Veening. Ik ben nu net de voetgang, hè.
0: Oh, je bent nog onderweg.
2: Ja, ik zal even de grote machine aan de kant zetten, want... Anders ging ik daar naar Bonnen toe en dat weet ik liever niet. En dat is duur.
0: Ja, nou doe dat inderdaad maar even dan. Want je bent aan het werk geweest of wat is er aan de hand?
2: Ik ben vrijwilliger bij het Ambacht in Runewold. Dat is een dagbesteding. En ik heb mijn vader en moeder in mijn zak fruit gebracht. Nou, en aangezien de weg in Rune, de N3 Wiemersum, dat die cruising ligt fruit. Dus ik moest helemaal terug over Koekaan.
0: Ach.
2: Ja, dan lust ik mooi naar Radio Drenthe. Ja. En dan, ik denk, die ken ik dus.
0: Dat liedje, dat ken je. Ja, en je houdt nog niks op menu staan voor vanavond, of wel?
2: Nee, nou ja, mijn buurvrouw, die is 65 geworden, dus we hebben van andere versie.
0: Oh, je kan lekker aanschuiven.
2: Ja, en ik zal het sterker vertellen. Ik denk dat ik van de week de eerste ben, maar ik vind asperges niet tevreden.
0: En Enk, waarom bel je dan?
2: Omdat ik het voedsel leuk vind om hem te bellen. En die aardbeien die smaakt mij goed. En die vla die vind ik ook hartstikke lekker.
0: Ja.
2: En die asperges die ga ik aan iemand geven die dat wel lekker vindt.
0: Oh, houdt de buurvrouw er een beetje van dan?
2: Niet te breed, hè. En dan kan die ook hem lekker
0: Dat is helemaal lief. Nee, maar ik dacht, dat is misschien wel een mooi verjaardagscadeautje om mee aan te komen. Buurvrouw, ja, nou, alsjeblieft.
2: Ja, nou, de buurvrouw die zei... Weet je, ze mocht ik het ook eens hebben. Ik moest een... donatie doen aan de Hartstichting.
0: Oh, wat goed.
2: Hartstikke goed, toch?
0: Dat is letterlijk hartstikke goed, Henk.
2: Ja,
0: ja.
2: En
0: hoe gaat het feest eruit zien vanavond, weet je dat?
2: Nou, ik denk warm.
0: Ja, dat doet me ook.
2: Het is bij ons in Dorfshuis en in Veening en ja, nou. En een beetje eten en zo. En nou ja, ik ken het wel hoe een beetje een feest in de rustzetting wordt.
0: Ah, gezellig.
2: Maar, ja, er komt wat buurten en zo. En dat wordt hartstikke leuk.
0: Dat denk ik ook. Ik ga hem gauw laten horen. Het korte stukje van het liedje wat ik net liet horen. Deze. Jij hoorde dit en dacht, ja, maar dit is...
2: Ja. Jeugdherinnering en Maywood. Met Rio.
0: Maywood en Rio. Ik ga hem helemaal draaien. Ik wens jou een hele gezellige avond. En ik ben benieuwd aan wie je die asperges weggeeft. Mooi weekend. Mooi Henk.
2: Dat komt goed. Dankjewel. Mooi.

0: herkende meteen. Henk uit Veningen, die een mooi feestje te vieren heeft vanavond. Het was het intro van Maywood en Rio. Zometeen praat David van der Spoel je bij over het laatste nieuws uit Drenthe.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Even over 2:30. Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
4: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. tot 47 maanden celstraf veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat hij ook hij niet in beroep. Volgens zijn advocaat had Z last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Het lijkt erop dat BOA's in de gemeente Emmen voorlopig geen korte wapenstok krijgen. De gemeente Emmen had daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar die vindt dat de gemeente dat niet goed heeft onderbouwd. Dat de politie kampt met capaciteitsproblemen is volgens het ministerie geen reden om de BOA's extra geweldsmiddelen te geven. De afwijzing is nog niet definitief. De gemeente kan binnen 2 weken reageren. Daarna neemt het ministerie een besluit. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren in een weiland zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weer weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl, maar ook in de app.
0: Dankjewel, David. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
5: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32, maximaal 33 graden. Nou, daar staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguit matige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden een paar stevige, opgeleide regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine kans ook op hagel.
0: Wat is er nog allemaal te doen in Westernes, hoor je zo van Robert?
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Anouk

0: Heel veel sunshine in de music vandaag hier op Radio Drenthe. Jimmy Cliff.
1: Even buurten.
0: Ben je nog steeds in Westernesse, Robert?
2: Ja, we zijn nog steeds in Westernesse. We hebben het coolste plekje al van. Misschien is dit het tweede coolste plekje. We zullen er een korte radio bijdrage van maken. Want we starten volgens mij bij één in de tuin. Achter mij ligt een hoop steen. En ja, je moet goed kijken om dit als een hunebed te herkennen. Maar het is er toch echt één. Hunebed D44 ligt dus op privégrond. Een van de weinige hunebedden in Drenthe die op privégrond liggen. Ik weet niet hoe dat met een gemiddelde Drenthe is. Maar voor mij geldt dat wel. Als je hier als toerist komt. Ja, dan zoek je al dat soort dingen op. En dan is het allemaal hartstikke mooi om je te verdiepen in de omgeving. En eigenlijk de geschiedenis van je eigen omgeving, die giet gewoon aan je voorbij. Maar dit is toch wel een bijzonder plekje. Want hunebed D44 is dus ja, totaal verwoest eigenlijk. Er stiet nog een grote deksteen. En even kijken als ik er zo om toe loop. Nog een paar steen bent ervan te zien. Van hoe groot het oorspronkelijk was. Wat er met gebeurd is, dat durf ik je niet te vertellen. Maar wel, en dat is heel opmerkelijk, is dat D44 ooit omschuurd is eigenlijk door een zwienestal. Daar heb je dus een zwienestal tegen aan of bij staan. En die is inmiddels afbreuken om dit hunebed toch weer wat in ere te herstellen. Maar dat vind ik wel een opmerkelijk verhaal. Dat het dus niet alleen maar keide sloopt bent om in kerken en dieken en in wegen te verwarken. Maar dat is zelfs varkensschuren tegen aanbouwd bent. Met D44 dus, hier aan de Schietbaanweg in Westernesse. En wij gaan proberen een hoek, als het tijd genoeg is, om nog even bij dat bijzondere blok beton te komen.
0: Oh, dat is ook zo, daar had je het over. En dit is al een prachtig plaatje ook weer. Oké, stap maar weer in de auto, dan schakelen wij zo meteen wel weer naar jou toe. En dan volgen we je natuurlijk ook op TV Drenthe, die prachtige beelden vanuit de provincie erbij.

0: is Ian en Fly Too High. In alle enthousiasme kreeg ik een telefoontje. Jim, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij zat Radio Drenthe te luisteren of te kijken, maar niet alleen,
1: ja,
0: geloof
1: natuurlijk.
0: Ik.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wie heb je allemaal bij je?
1: Ik heb Jacco bij me, Daan. We zijn met Terra uit Leiden.
0: Wat leuk. En waar ben je dan?
1: Ja, in Leiden.
0: In Leiden zelf?
1: Ja.
0: En zat je Radio Drenthe te kijken?
1: Ja, we kwamen er toevallig voorbij.
0: Ja, en toen dacht ik, ga even bellen, want we willen wel wat horen.
1: Nou, wij hadden heel veel zin in Cheerio van Justin de Wild.
0: Komt-ie aan. Zet hem hard.

0: verzoek gedraaid.
1: Even buurten.
0: We gaan de provincie in. Een prachtig landschap staat Robert Oosting. Wat zie ik daar? Een hooibult of wat is dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Anouk. Dat is de lang verwachte bult beton waar ik het al de hele middag over heb. En dit is dus net niet meer in Westnes, waar wij de hele middag bent, maar we zullen er even naartoe lopen. Dit is namelijk net Noordsleen, want ik geloof dat dit de emmerweg is tussen Noordsleen en Westnes. Daar hebben ooit door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een aantal kazematten, die hebben dan aan de kazematten gebouwd. Nou, wat bent dat precies? Dat durf ik je niet te vertellen. Het is in ieder geval een soort verdedigingswerk. En ik heb wel eens begrepen, en nou word ik waarschijnlijk door half historisch Drenthe afgemaakt, dat hier een of andere radarinstallatie bovenop staan heeft. Nou, het is goed te zien. Het is een immens blok beton. Hij mij daarnaast ziet staan en ik ben bijna 2 meter. Nou, dan heb je ongeveer een idee hoe groot het ding is. Er zit gek genoeg allemaal stront tegenaan. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de boer hier zo ruikt. Ja, zo ruikt het ook. Dat is stront. Er zit stront aan de kazematten. Dat is misschien met de gierwagen het ding aan geslingerd. Nou ja, dat is een bizar. Och, hier nog veel meer. Het hele ding zit er helemaal onder. Ik weet niet of dit een rijksmonument is en of je wettelijk gezien daar stront tegenaan mag smeren. Maar dat is wel gebeurd. In ieder geval, er zit geen deur in. Misschien is dat dichtgemetseld of heeft dat er nooit op zitten. Dat durf ik je niet te vertellen. Het is, en dat was me eigenlijk om te doen. Ja. Het is cool. En ik dacht, als iets cool is, dan is het een gigantisch blok beton. Wat dus niet in Westnes ligt, maar in Noordsleen. Nou, mocht je alles over deze kazematten van het type S, ik geloof S31, wilden weten, dan moet je maar eens even op een website kijken. Als je dat googelt, dan stiet er alles over op, het geheugen van Drenthe. Aan de andere kant van de weg trouwens stiet er nog een. Dat kun je net niet zien, denk ik. Er hebt hier ooit 6 staan in deze regio in totaal. Nou, en met dit bijzondere verhaal over met poep besmeerde kazematten gedoe, sluiten wij deze op Chuck bijdrage af en daarmee ook de dag. En God, we gaan de koelte van de airco weer opzoeken.
0: Ja.
2: Mij hoor je andere week weer.
0: Kom maar gauw weer hierheen. Dankjewel, Robert.

Mars op Radio Drenthe. I just might. Het zit er alweer op. René gaat zo meteen verder met Studio Steenbergen. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. En graag tot maandag. Doei doei.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
6: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
14: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: And now for something completely different.
11: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
11: 60s and 70s.
17: Met René Steenbergen.

0: Exact 60 jaar geleden, 1966, was dit een wereldhit voor de Easy Beats en Friday on My Mind.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, Friday on My Mind, Friday on My Mind. Dan heb ik nieuws.

is al vrijdag. Dus misschien was het eigenlijk wat beter geschikt geweest om dit liedje op een maandag te draaien. Maar misschien denk ik ook wel weer veel te ver door. Moet je niet doen. Zeker niet op een tropische dag als vandaag. Jongen, jongen, jongen, wat een toestanden hè, buiten. Er is maar één advies. Het Nationaal Hitteplan, daarin onder andere die belangrijke regel dat je lekker dicht bij de radio moet gaan zitten, glaasje prik binnen handbereik, misschien nog even een lekker knabbeltje of zo, en je vooral niet te druk moet maken. Nou, dat lukt in dit uurtje buitengewoon goed, dat garandeer ik je, want het is er weer tijd voor. Het 60s en 70s uurtje. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Tussen nu en 4 uur is het weer klassiekers wat de klok slaat met het komend uur. Eens even kijken wat er zoal op het stapeltje ligt. Nou, Elvis Presley bijvoorbeeld. Maar ook Peter Allen. En Nancy Sinatra.

ook weer graven in de top 40 geschiedenis. Ik heb in een oude hitlijst meegenomen. De jukebox is weer van de partij, maar dat is pas allemaal aan het eind van dit uur. Dus daar zijn we nog lang niet. Tot die tijd valt er volop te genieten van allerlei klassiekers, zoals bijvoorbeeld deze van Fleetwood Mac. Dit is Don't

0: Guitar Man.
1: Ja, het is al een van de topfavorieten van Elvis Presley, deze Guitar Man. En ook nog een stukje What I Say erachteraan. Dat je misschien kent van Ray Charles. En daarvoor nog Don't Stop van Fleetwood Mac. En daarmee is het bijna exact. Ja, dat klopt niet, weet ik wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Zo'n beetje 3:15. En met dat ik dat gezegd heb, is het ook echt zo. Op de seconde. Prachtige tijd om de archieven weer eens even door te ploegen. Het is op deze dag in 1964... dat Martha Reeves en de Vandellas in de legendarische Hitsville USA-studio in Detroit zitten. En dan nemen ze een van de allergrootste Motown-klassiekers aller tijden op. Oh.

Dancing in the Street is geschreven door onder andere Marvin Gaye. Het wordt een wereldhit. Het is in de loop der jaren gecoverd door een rij grote namen, waaronder de Mama's en de Papa's, David Bowie en Mick Jagger. De Kinks hebben het gedaan, The Grateful Dead en ook Little Richard. Nou, nog meer Motown, maar dan een jaar later. De Four Tops bereiken op deze dag in 1965 de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijst met I Can Help Myself.

En leadzanger Levi Stubbs was na de opname niet tevreden over het nummer. Was van plan om het opnieuw op te nemen. Dat is er nooit van gekomen. En de versie die we nu allemaal kennen, dat is de tweede take van het liedje. En verderop in dit uur kom ik hier nog even op terug trouwens. Daarover later meer. Dan naar de Rolling Stones. Zij scoren op deze dag in 1968 hun zevende nummer 1 hit in Engeland met Jumping Jack Flash.

gitarist Keith Richards die heeft ooit verteld dat het idee van het liedje ooit ontstond toen hij en Mick Jagger een keer 's ochtends vroeger wakker werden door lawaai. En toen Mick aan Keith vroeg wat dat voor geluid was, toen zei hij, ah, niks aan de hand, joh, het is de tuinman Jack, Jumping Jack. Nou, toen dachten die twee, hey, maar daar zit een liedje in, zo'n bijnaam. En dan naar deze dag in 1971. Carole King bereikte nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst met een single met twee liedjes die zijn uitgegroeid tot klassiekers. Op de A-kant It's Too Late.

dan heb je dus al dat singeltje. Daar staat dit prachtige liedje op. En dan staat deze nog eens op de B-kant. I Feel the Earth Move. Nou, de single met deze twee liedjes blijft 5 weken nummer 1 staan. En beide liedjes zijn afkomstig van het succesvolle album Tapestry. Dan een eigen land. In de Phonogramstudio's in Hilversum begint Ramses Shaffy op deze dag in 1972 aan de opname van zijn album Wij Zullen Doorgaan. Ramses wordt begeleid door het trio van Louis van Dijk. En de titelsong, nou, dat wordt een klassieker. We zullen...

weer eens een keertje helemaal draaien. Dat gaan we een keer doen binnenkort. En dan nog even naar Edgar Winter. Hij krijgt op deze dag in 1973 een gouden plaat voor het instrumentale Frankenstein.

Ja, Frankenstein dus. En Edgar Winter heeft het nummer zo genoemd omdat hij eindeloos aan het liedje gesleuteld heeft. En de originele band, nou, die hangt dus echt van knip- en plakwerk en plakbandjes aan elkaar. Ja, zo kan het gaan. Ik ga er weer eens even een oude top 40 bij pakken. De hoogste tijd voor de lijst van deze dag in 1974. En wederom met de natte vinger drie grote hits daaruit gevist. En die krijg je achter elkaar te horen. Zometeen Hot Chocolate met Emma. Daarvoor nog de Three Degrees en The Year of Decision. En eerst uit eigen land de George Baker Selection. En dit is Fly Away Little Paraguayo.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Het is een half minuut over half vier. Laten we even kijken naar het Drentse nieuws. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chelsea W. en Bernard Z. tot 47 maanden zelf veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum aanwezig te zijn geweest. Toch gaat ook hij niet in beroep. Volgens een advocaat had Zet last van alle spanning en aandacht voor de zaak en wil hij het nu graag afsluiten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over dieren in de hitte. De meeste meldingen gingen over dieren in een weiland zonder schaduw. Volgens de wet zijn diereneigenaren verplicht om dieren te beschermen tegen extreem weer, waaronder hitte. Maar dat gebeurt niet altijd. Als dieren te lang in de zon staan, kunnen ze last krijgen van hittestress. En een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerder had een verkeerde afslag genomen en kwam op het Vlonderpad terecht. En daar zakte de camper door de planken heen. Hoe die camper daar weg kan worden gehaald, dat is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. Foto's van die camper en nog veel meer ander nieuws. Je vindt het allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Roland van der Zwaag.
4: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32, maximaal 33 graden. Nou, daar staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguitmatige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden een paar stevige opgeleide regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine

0: kans ook op hagel.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Studio Steenbergen.
11: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Meestal als je Neil Diamond hoort, dan is het met Sweet Caroline of Song Blue of I Am I Z. Maar deze mocht er ook zijn, hè. Solitary Man. Daarvoor nog Peter Allen met I Go To Rio. En wat hadden we nou nog meer ook alweer? Oh, natuurlijk Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Het is de vrijdagmiddag op Radio Drenthe. De tropische vrijdagmiddag, kunnen we wel zeggen. Ja, hoe gaat dat verder, hè? Want er schijnt ook wel weer wat onheil onderweg te zijn. Net als vannacht trouwens. Ging het ook nog even goed de keer. Tenminste, bij mij in Hogeveen wel. En ik begreep hier in de provinciehoofdstad in Assen ook wel. Nou, er schijnt nog meer van zulks aan te komen. Nou, dat horen we over een, wat is het, 1:03 in het uitgebreide weerpraatje van Roland van der Zwaag. Die weet er ongetwijfeld meer over. Maar eerst is het tijd voor, ja, kan dan toch wel zeggen, als we dan toch een beetje in die tropische termen zitten. Het is tijd voor een, ja, je zou kunnen zeggen, verkwikkende duik in ons muziekarchief. Want dan kom je af en toe van die dingen tegen waarvan je denkt, ja, dat is leuk om dat weer eens even op de radio te toveren. En ik zat een beetje met het bluesfestival in Grollo in mijn hoofd de laatste dagen. Het Holland International Blues Festival, dat is inmiddels alweer in volle gang. Vaste klant daar inmiddels, wat bijna kunnen zeggen, dat is Van Morrison. Nou, die is dit jaar ook weer van de partij. En ik dacht, ik wil weer eens iets van Van Morrison op de radio. Ja, genoeg te vertellen over die man, hè. Bijvoorbeeld zijn legendarische tweede solo studioalbum Astral Weeks. Dat werd destijds, 1968, de hemel ingeprezen. Alleen het verkocht niet zo goed bij wat er verwacht werd. Nou ja, uiteindelijk, hè, als er dan maar jaren overheen gaan, dan wordt het uiteindelijk wel op zijn waarde geschat. Maar goed, dat Astral Weeks, daar zat hij nog een beetje mee in zijn achterhoofd. Toen dacht hij, ik ga een wat meer toegankelijke plaat maken. En dat werd het album Moondance. Met af en toe een vleugje jazz daardoorheen. En nou, dat werd echt een albumklassieker. En ik vind het wel de moeite waard om het titelstuk van die plaat weer eens eventjes te draaien in dit radiouurtje. Dit is Moondance.

we waren er al. Goh, net op tijd zeg. We zijn met 100 dingen tegelijk bezig. Moet je ook niet doen. Zeker niet op een vrijdagmiddag. Matthew & Son hoorde je van Cat Stevens. En ook nog Van Morrison en Moondance. We zijn weer beland bij de jukebox voor vandaag. Jongen, wat vliegt dat uurtje toch elke dag weer voorbij. Het is ongelooflijk. Twee liedjes ga ik uit onze jukebox halen. Twee liedjes die iets te maken hebben met de datum van vandaag. We gaan vandaag 61 jaar terug in de tijd. Naar deze dag in 1965. Ik haalde het eerder dit uur al.

ga ik je vertellen. Maar ik ga het muntje er alvast in gooien, zodat je zometeen de Four Tops hoort met I Can Help Myself. Ja, en dat liedje waar het dan ten koste van ging, dat is deze van de Supremes, Back in My Arms Again.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
12: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent, die zijn lekker.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
20: Met René Steenbergen.
21: Ik heb er zin in.

0: En zo is het, een prachtig mooie dag. Het was Daniel Ouwens.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Al realiseer ik me ook alweer, met dat ik het zeg, dat dat natuurlijk ook weer een beetje een betrekkelijk begrip is. Een prachtig mooie dag. Wat jij daar weet.
3: Ja, het is maar net aan wie het vraagt, hè. Maar ja. Als je het mij vraagt, is het een prachtig mooie dag.
0: Nou ja, zeker hier in de studio, want hier is het goed toeven. Hè?
3: Ja. Aircootje staat lekker te blazen.
0: Ja, we hebben voor het eerst in jaren de airco een beetje voor elkaar. He?
3: Ja.
0: Het is hier goed te doen.
3: Ja.
0: Het is hier ordentlich dooi.
3: Precies, gelukkig wel.
0: Ja, David, goed dat je er bent. Ja. Hoe is het met onze voorraad aspergieboxen?
3: Als ik goed heb geteld, hebben we er nog 3. Okay. En eentje mag jij zo weggeven.
0: Oh, leuk.
3: Dat komt pas goed.
0: Jongen, jongen, ik had het daar gisteren al met Ger over. Dat ik dat qua gevoel een beetje verkeerd ingeschat heb. Want we hadden die actie was hier dan bedacht. En dan krijgen we daar de details over. Toen dacht ik, ja, nou, dat weet ik niet. En het is gekkenhuis.
3: Ja, het is altijd een beetje spannend of dat aanslaat bij het publiek. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar het blijkt maar weer, Drenthe zijn echte fijnproevers. Dus ja, dat komt helemaal goed.
0: Zeker, zeker. Nou, straks na 4:30 gaan we weer een rondje van dat aspergespel doen. En nou, dan maar weer eens even kijken of we iemand blij kunnen maken. Hey, verder is Wikipedia vandaag jarig, zie ik net.
3: Nou, gefeliciteerd.
0: 25 jaar Wikipedia, we zouden niet meer zonder kunnen.
3: Nee, zeker.
0: En het sympathieke van Wikipedia vind ik altijd de simpelheid. Dat heb ik met Google ook. Hè? Gewoon één regeltje, geen flauwekul. Geen advertenties. Wikipedia, een online encyclopedie waar we niet meer zonder kunnen. En mijn favoriete onderdeel van Wikipedia, dat is altijd dat die tekstjes er ook in een voorgelezen versie op staan.
3: Oh.
0: En dat is altijd een beetje knullig.
3: Ja?
0: Dus ik heb even opgezocht op Wikipedia wat Wikipedia eigenlijk is.
4: Wikipedia. De naam Wikipedia is een samentrekking van het uit het Hawaïaans afkomstige wiki en het Engelse, maar oorspronkelijk uit het Grieks afgeleide encyclopedia. Het doel van Wikipedia is om in elke taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op het internet te creëren. Omdat de artikelen door elke bezoeker bewerkt kunnen worden, geeft Wikipedia echter geen garantie wat betreft de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie.
0: Ja, dat krijg je met AI niet voor elkaar, hoor, dit.
3: Nee.
0: Duidelijk. Goed. Goed, hè? Ja. Leuk, hè? Ja. Is er nog meer nieuws, David?
3: Ja, zeker. Een bekende supermarktketen heeft een creatieve manier gevonden om de strenge wetgeving rond alcoholverkoop in Noord-Ierland te omzeilen. Ze hebben namelijk een eigen pub geopend. Ja, het is blijkbaar nogal ingewikkeld Noord-Ierland om daar alcohol te kunnen verkopen. Maar
0: nou, in de kroegen niet, hoor, kan ik je melden.
3: Nee, precies. Nou, dat is dus precies het hele ding. In winkels is dat heel lastig, maar in kroegen niet.
0: Ja.
3: Dus hebben ze maar naast de winkel een kroeg geopend die dan weer doorsluist naar de winkel.
0: Een soort van stiekem omgebouwd hoekje van de supermarkt.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Daarmee
3: hebben ze dus een alcoholvergunning gekregen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want daar moest natuurlijk nog een rechtszaakje over gevochten worden. Maar uiteindelijk kreeg die supermarktketen dat voor elkaar. En nu hebben ze dus een café in de kleuren van de supermarkt. Dat is toch geinig?
0: Ik hou er wel een beetje van, hoor. Even een beetje de randjes opzoeken. Hè?
3: Ja.
0: Een beetje over de regeltjes heen.
3: Ja,
0: ik vind het wel creatief bedacht. Mooi.
3: Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het
0: zo is het.
3: He? Precies. En dan een Limburgse rechter die heeft een notoire zwartrijder gematst. Hij kreeg een taakstraf van 36 uur. En de rechter zag af van een maandenlange celstraf of een torenhoge boete, omdat de drugsverslaafde man sinds een paar dagen een woonplek heeft en zijn leven op orde probeert te krijgen. Dat is natuurlijk altijd goed.
0: Mm-hmm.
3: De rechter zei: directeur van Shell zult u waarschijnlijk niet meer worden, maar er is nog wel wat te halen. Nou, dat zijn toch bemoedigende woorden?
0: Zeker.
3: Ja, die zwartrijder uit Zwalmen, die was in korte tijd 36 keer betrapt op zwartrijden. Hij reisde dan steeds naar Roermond om methadon te halen. En hij kon naar eigen zeggen geen treinkaartje meer halen. En nou ja, toch streek de rechter dus met zijn hand over.
0: Nou, dan heb ik wel het idee dat deze zwartrijder wel een soort van op de goede weg is, toch?
3: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Want ja, er zijn nog altijd allerlei andere mensen die nog altijd allerlei verboden middelen naar binnen werken. Hè?
5: Tuurlijk kan drugs ook positief zijn. En ik kan het weten, want ik heb alles gedaan. Nou, niet helemaal alles. Dus één ding wat ik nooit heb gedaan. Ik heb nooit coke gebruikt. Dat ik vind de manier waarop dat vervoerd wordt. Nee. Het trekt nog gewoon niet. Nee. Maar ik heb wel heel veel LSD gebruikt, toen ik het op een gegeven moment echt wel beangstigend vond om met een hamster van 2,5 meter te discussiëren. Dat is echt wel. Als die je er dan uitlult, is niet goed voor je zelfvertrouwen. Dat is.

0: Geschreven door niemand minder dan Paul McCartney. En als je dat weet, dan hoor je dat op een of andere manier ook. Hè? Nou, de Everly Brothers die maakten er een wereldhit van. On the Wings of a Nightingale. 4:15 exact. David, heb je nog plannen voor het weekend? Ga je nog iets doen van naar een evenement of weet ik veel wat?
1: Dat heb ik nog niet op de planning staan.
0: Voor zover het allemaal doorgaat. Ja. Dat is ook nog maar de vraag.
1: Ja, ik zou de TT-marathon lopen dit weekend. Maar helaas gaat die door. Nee, die was er ook helemaal niet.
0: Nee,
1: ik heb geen plannen eigenlijk. Nee. Weinig.
0: Nee, nou ja, los van alle tropische omstandigheden... ja, wordt er hier en daar wel wat afgelast. Maar er wordt ook genoeg georganiseerd. Sterker nog, het Holland International Blues Festival is net begonnen.
1: Kijk
0: aan. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Groot spektakel in Grollo. Dat blijft toch bizar, hè, dat kleine dorpje overspoeld wordt... door een mensenmassa die zijn weerga niet kent. En voor een stukje sfeerbeleving... even contact leggen met de grote baas van het Cuby Museum. De conservator Sjoerd Looyinga. Goedemiddag.
2: Ja, hij zit er goed geconserveerd bij vandaag met voeten in een tuiltje. Dat kun je natuurlijk wel nagaan. Dat is nog water van gisteravond. Want toen was het wel even heel slecht hier op het festivalterrein. Met twee zware buien achter elkaar. 25 mm water kwam je naar beneden. En onweer. Dus we moeten hopen dat het vanavond niet gebeurt natuurlijk.
0: Ja. Hoe is het op dit moment, Sjoerd? En hoe speelt de hitte het festivalparten?
2: Ja, je hebt de gevoelstemperatuur boven het plankier van 40 graden. Er is officieel op de thermometer 31 graden, maar wel met een enorme luchtvochtigheid. En de enige grote plek met schaduw is die grote tent. Daar zit ook al niet koel meer in, dus het is wel een beetje zoeken naar plekjes. En wat je veel ziet, dat er behoorlijke loop in het dorp ontstaat. Dat mensen ook Grollo gewoon even inlopen. En hier zijn heel veel bomen in Grollo. Dus dan zoekt men gewoon even een plekje in de schaduw. En dan kijkt men in het schema, die artiest wil ik per se zien. En dan gaat men wel weer op tijd naar binnen.
0: Ja, en dat is sowieso wel lekker, hè, aan die opzet van dat hele Holland International Blues Festival. Het is niet van ram iedereen er maar in en als sardientjes in een blikje. Je kunt dan nog lekker een beetje vrij rondlopen en nog even bij de muziek weg. Kom je later weer terug. Dat is altijd dik voor elkaar daar.
2: Ja. En jong en oud, hè? Dat valt ook op. Het is hele gezinnen die hier, opa en oma met de kleinkinderen, zeg maar. Dat loopt hier ook allemaal rond. En het is ook af en toe gewoon picknicken. Gewoon dan midden in het gras gaan zitten. Of lekker gezellig een ijsje eten. Het is ook een soort reunie. En wat jij in de inleiding zei, dat vind ik nog steeds het meest wonderbaarlijke. Er lopen hier nu, schatten wij, zo'n 7000 mensen rond. in een dorpje waar iets minder mensen wonen, zou ik maar voorzichtig zeggen. En die vinden dat ook allemaal leuk. Die zijn er ook trots op.
0: Ja,
2: en wat nu een beetje het gevolg is van het festival van dit jaar, is dat je de mensen die naar binnen, die zien er toch iets anders uit dan men gewend was de afgelopen jaren. We zien veel cowboyhoeden, dames met hoge laarzen aan, hakjes, net wat te korte rokjes. Dus we hebben ook weer nieuwe dingen te zien, zeg maar, vandaag.
0: Ja, nou, met name online zie je daar ook wel eens wat gemopper over, hè, van waar is de echte blues gebleven?
2: Klopt. Nou is het zo dat beide avonden de finale act een cowboyband is, zoals dat hier al genoemd wordt. Dus de bluesliefhebbers kunnen op tijd op bed, zeg maar. Dat is duidelijk wel dat de bluesliefhebbers meer moeite hebben met de countrymuziek dan andersom. En het is natuurlijk niet alleen country, het is ook Americana, het is rock, het is heel breed. Je hebt soms in één artiest, zoals net de man uit Georgia, John Tavius Willis, dat is een soort eenmansorkest. Nou, die speelde gewoon alles. Dat was blues, dat was country, dat was rockabilly, dat was gewoon een geweldig feest. Eén man. En dan, dan moeten die blueshelden zich toch even schamen dat ze dat ook wel leuk vinden eigenlijk.
0: Ja, het zit een beetje in de rootshoek, hè, zoals dat heet. Daar moeten we het eigenlijk meer een beetje zoeken.
2: Ja.
0: Hey Sjoerd, het is vanmiddag rond 12 uur allemaal begonnen. Hoeveel volk is er op dit moment?
2: Nou, de verwachting is dat ongeveer de aantallen van vorig jaar kunnen halen. We hopen natuurlijk wel op iets meer bezoekers. Omdat men daardoor ook een veel breder programma aanbiedt. Maar dan weet ik nog niet of dat gaat lukken. Dat is natuurlijk altijd een beetje spannend. Ik weet wel dat er voor vanavond meer kaarten zijn verkocht dan vorig jaar op de vrijdagavond. Maar dat zit te maken hebben met Van The Man Morrison. Ik bedoel, het was nog niet eens zo lang geleden dat hij in Groningen stond. Maar daar komen toch veel mensen alleen maar voor hem. Ook veel Engelsen overigens die rondlopen. En die alleen maar vragen... How late and where is Van? Which stage? Dus dat is wel opvallend. Die komen dan ook kijken.
0: Ja, en dat blijft ook een goed verhaal. Die Van Morrison die wordt kort voor het optreden ingevlogen op Eelde. En dan gaat hij even heen en weer met de taxi. En vanavond voor middernacht ligt hij bij wijze van spreken nog weer thuis in bed in Ierland.
2: Ja, maar het is wel een man die zo'n beetje de koning voelt van het festival. Hè? Ja. Om even aan te geven hoe belangrijk hij zichzelf vindt. Bij de ingang mag niemand staan die geen functie heeft. Fotografen moeten speciale contracten ondertekenen. Media mogen helemaal niet in de buurt komen. Laat staan dat je video- of audio-opnames kunt maken. Dus het is wel the man ook echt dan. Hè? Dat, ja. Hij doet zijn naam wel alle eer aan.
0: Ja, dat weet hij zelf ook, ja. Ja, ja, hij dus vanavond en nog veel meer andere artiesten. Eerder vanmiddag was Erwin Java al in actie. En nou ja, de hele line-up kun je vinden op de site van het festival. Even wat anders, Sjoerd. Want ik zei net al, jij als conservator van het QB Museum. Ja, dat is natuurlijk letterlijk en figuurlijk om de hoek bij het festivalterrein. Staan daar in het kader van dit festival nog speciale dingen te gebeuren?
2: Ja, sterker nog, wij wonen ook op het festivalterrein. We hebben sinds vorig jaar daar ook een eigen stand gekregen. Dus we hebben daar een pop-up expositie. Maar ook met informatie over de huidige expositie. Men kan daar ook van alles en nog wat vinden over het museum. En daarin hebben we bijvoorbeeld speciale aandacht voor het 60-jarig jubileum van de LP Desolation. Die LP is nog niet officieel uit, maar wij hebben dan toch de primeur gekregen van de platenmaatschappij, zodat we het weekend kunnen gaan verkopen aan de echte fans die graag die speciale persing willen hebben. Van, het is een dubbel LP geworden, Desolation. Het eerste album ooit voor QB en de Blizzards, onderscheiden met een Edison. Maar er zit een tweede LP bij in, met daarop al die singeltjes uit die beginperiode die nooit op een album zijn gezet. Dus je kunt op die manier toch eindelijk je vinylcollectie helemaal op peil brengen. We merken dat ook, want we zijn er al bijna door. Dus dat loopt als een tierlier.
0: Ja, nou, voordat er paniek ontstaat in QB fanclubland. Jij zei het net al, hij wordt nu al verkocht op het festivalterrein. Maar ik geloof over een dikke week of zo ligt hij ook gewoon bij de platenzaken.
2: Ja hoor, dat is wel de bedoeling. Dat hij dan, volgens mij is 5 juli de officiële release datum voor het album Desolation. Ja, en voor de rest hebben wij heel veel aandacht voor het 15-jarig bestaan van het museum. En daarmee ook 15 jaar geleden dat Harry Musquet is overleden. Want dat hangt hier natuurlijk gewoon wel boven het festivalterrein. Hè? De geest van Harry. Ja. We hadden net die muziek van Erwin Java. Maar je merkt ook aan mensen die dan nu vragen, god, het is alweer 15 jaar hè, dat hij overleden is. Ja, dat is zo. En in dat museum merk je daar eigenlijk alleen maar van dat het nog steeds drukker wordt. En dat is toch wel opmerkelijk. Dat zegt wel iets over hoe belangrijk Musquet geweest is voor heel veel mensen.
0: Ja, ik kan me nog herinneren bij die eerste editie van het festival, waar Harry dus nog bij was. Die kreeg toen een gouden plaat overhandigd voor Groeten uit Grollo. Een andere legendarische album. Die gouden plaat zal er voor Desolation dan zo onderhand ook wel een keertje aankomen, denk ik.
2: Nou, die ligt ergens in een vakje volgens mij klaar. Maar officieel mogen wij dat allemaal nog niet weten. Fonogram, Universal tegenwoordig, is aan de teller geslagen. Daar zijn ze al bijna een maand mee bezig. En wij gaan ervan uit dat ze dat alsnog rechtzetten. Want dat is het eigenlijk. Het album is meerdere keren opnieuw uitgebracht. Ja. Met cd-releases ook nog. En het zit in verzamelboxen. Kortom, dat is al lang volgens ons een gouden LP waard. En het wordt ook wel tijd, want de muzikanten, ja, die sterven nu ook uit. Van de eerste groep van de QB en de Blizzards. Daar leven er nog 3 van. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als die dat nog mee gaan maken. Dat ze toch nog een gouden LP krijgen voor hun ooit eerste album dat ze samen gemaakt hebben.
0: Ja, maar dat gaat wel goed komen. Dat merk ik wel aan je. Kortom, die nieuwe versie van Desolation met een extra bonus LP erbij in. Met allerlei liedjes die destijds niet op de plaat zijn verschenen. Die is nu dus uit op het festivalterrein. En anders over een week of 2 bij de reguliere platenzaak. Ja, dan ga ik daar natuurlijk nog even een deuntje van draaien. Dat begrijp je wel, Sjoerd, hè?
2: Oh, dat is allemaal. Ja, is heel goed. Heel goed. Heb je even voorkeur of wordt het nog gewoon Just for Fun?
0: Just for Fun leek mij het meest toepasselijk op deze vrijdagmiddag. Veel fun gewenst daar, Sjoerd.
2: Heel goed.
0: Hey, dankjewel dat je even in de uitzending kwam.
2: Hartelijk bedankt.
0: Hoi.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Het is zo goed als 4:30, het regionale nieuws. Hier is David van der Spoel.
4: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de drie daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. tot 47 maanden celstraf veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat ook hij niet in beroep. Volgens zijn advocaat had Z. last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. En een mooie kans voor wielrenner Tibor Del Grosso uit Eelde. Hij is door zijn ploeg opgenomen in de voorselectie voor de Tour de France. Het zou de eerste grote wielerronde kunnen worden voor Del Grosso. Zijn ploeg Alpecin Premier Tech heeft 13 wielrenners geselecteerd. Uiteindelijk mogen er 8 van hen de Tour daadwerkelijk gaan fietsen. De Tour de France begint op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Het weer dan, Roland van der Zwaag.
5: Onder een blakende zon is het vanmiddag tropisch heet met 32, maximaal 33 graden. Nou, daar staat weinig wind, een zwakke wind tot hooguit matige wind uit het zuiden. De onweersbuien die zijn in de maak, maar die komen pas vanaf halverwege de avond. Dan vanuit het zuiden een paar stevige, opgeleide regen- en onweersbuien. Mogelijk met zware windstoten en een kleine kans ook op hagel.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: Hartstikke leuk nieuw zomersliedje van de 3J's. Het heet Los Vast. En daarvoor nog Alison Moyet en Is This Love.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ik zit er net te denken, David, jij bent sinds kort een trotse eigenaar van een super deluxe barbecue.
3: Ja.
0: En dat is dan niet zo'n zo'n aluminium bakje dat je bij de supermarkt haalt met een paar lullige kooltjes erin. Nee, het professionele werk, hè?
3: Ja.
0: Heb je er al een keer asperges op gegooid? Dat kan wel.
3: Ja, dat schijnt heel goed te kunnen. Vooral die groene.
0: Groene asperges.
3: Goed daarop klaarmaken. Nee, hebben we nog niet gedaan.
0: Nee.
3: Maar die staan wel op het lijstje.
0: Ja, dat lijkt me goed. Maar, plan,
3: ja, ik heb weer meer ambities dan tijd. Dat is een beetje teruggekeerd.
0: Och, ik herken dat zo goed, ja. Hoe dan ook, asperges. Nou, vroeg of laat belanden ze een keer bij David op het rooster. En misschien bij jou thuis ook wel. Want het is weer tijd om zo'n deluxe box weg te gaan geven. Een doos of een krat. Wat is het eigenlijk, David?
3: Ja, het is we kunnen het eigenlijk wel laten zien. Want we hebben namelijk een foto gekregen van iemand die de box al heeft opgehaald.
0: Ja, Roelie uit Dalen.
3: Ja, precies.
0: Nou, prijswinnares van eerder deze week. En die dacht, nou, lekker weekendje voor de deur. Ik zorg dat ik die box alvast heb. En Roelie heeft even een foto gehad. Dat vinden we hier natuurlijk hartstikke leuk, sowieso.
3: Ja.
0: Dankjewel daarvoor, Roelie. En als je radio zit te kijken via TV Drenthe, dan zie je Roelie op dit moment in beeld. Ja, dat ziet er wel goed uit, hoor.
3: Nou, inderdaad. Wat zien we daar? Een pot met soep.
0: Een flinke bos asperges.
3: Een mooi flesje wijn. Aardbeien.
0: Vla.
3: En die vla.
0: Heerlijk, man.
3: Oh. Genieten.
0: Het is ook zo'n ultiem zomers gerecht. Dus die timing van Roelie is wel briljant.
3: Ja.
0: Nou, wil je nou ook zo'n box winnen, dan moet je er nu bij zijn. Want het is een van de laatste keren dat we het spelen. Morgen nog twee keer. Een keertje in Hemeltiet en een keertje in de Zizo Zaterdagshow. En nu nog een keer. En ja, bij Asperges draait het om de kop. Nou, dat hebben wij dan weer vertaald naar radiobegrippen. De kop van een bekend liedje, daar gaat het allemaal om. Ik heb weer een stukje van een intro van een bekende klassieker voor je. Als jij weet welke dat is, nou, dan ben je al mooi onderweg naar die box. Kun je zo meteen je antwoord aan ons doorgeven. En misschien zit jij dan binnenkort, net als Roelie, ook wel te smikkelen van dat witte goud. Hier is het fragmentje. Luister goed, welk liedje zoeken we?
3: Het is vrijdagmiddag, we maken het niet te moeilijk.
0: Nou, ik denk
3: je dat het wel moeilijk is?
0: Nou, wij zijn natuurlijk een beetje radiofreaks, David. En het is wel, dit is alleen nog maar een stukje van de intro. En de beat zit hier nog niet bij in.
3: Ja, dat klinkt wel anders. Dat is waar.
0: Ja,
3: dat is
0: later wordt het liedje een beetje anders dan deze paar seconden doen vermoeden.
3: Ja, het is wel een herkenbaar intro.
0: Het is wel een joekel van een hit. Maar ja, welke hit ook alweer. We zijn best een beetje streng in dit spelletje. We willen wel de titel en artiest hebben.
3: Ja, zeker.
0: Dat is wel het minimale voor die doos met lekkernijen. Laat maar weten, welk liedje is het? Welke artiest hoort erbij? 0592-3311-88. En met een beetje geluk spreken we jou zometeen in de uitzending. En is die doos voor jou?

0: het liedje over asperges gaan? Zou best kunnen.
1: Ik kan mij alles wijsmaken.
0: Ik schrijf heel.
1: Slecht Spaans, moet ik zeggen.
0: Wel goed dit.
1: Ja, heel goed.
0: Wel leuk. Even het laatste stukje. Is altijd mooi. Komt-ie.
2: Radio Reloj. 5 de la mañana.
3: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ja, als het daar een beetje op radiofrieken uitkomt op het eind, dan ben ik tevreden, dat weet je. Manu, ciao en me gustas tú.
4: Maak kans op een overheerlijke asperge deluxe box.
5: Oh, lekker.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6: Hallo.
0: Dat doet natuurlijk nooit iemand bij jou.
6: Nee, nog nooit gehoord.
0: Heb je nog nooit gehoord, hè? Dan heb je weer zo'n flauwe type, denk je nou. Hè?
6: Ah, nee hoor, leuk.
0: Valt wel mee, ja.
6: Jawel, hoor.
0: Tineke uit Assen.
6: Ja, klopt.
0: Ja, ben je een beetje creatief met asperges, Tineke?
6: Ja, daar hebben wij wel van. Ja? Asperges dit seizoen, ja, zeker. Ja. Nou ja, met een zalm of met lekker ei erbij. Noem maar op.
0: Ik vraag de hele week al aan winnaars van, nou, heb je nog een leuke originele tip? Maar dan valt het toch al op dat echt wel bijna iedereen zegt van, nou, krieltje, botersausje, nou, dat is het dan wel.
1: Lekker klassiek.
6: Ja,
0: ja,
6: Hollandaise saus vinden wij ook lekker.
0: Oh ja, dat is ook lekker, ja. Ja. Maar je zegt zalm erbij, doe je dan rauw plakkie?
6: Nee hoor, de bakken geven.
0: Oh ja.
6: Even van die zalmootjes en dan even bakken. Oh. En dat is ook heel lekker erbij.
0: Ik zie David ook al het water loopt hem in de mond. Ja. En in jouw geval, David, dan even zo'n stukje zalm op de barbecue voor een lekker grillstreepje. En dat dan naast de asperges.
1: Heerlijk.
0: Lekker sausie erop. Oh.
6: Ja.
0: Hey, Tineke, we kunnen wel op de zaken vooruitlopen, maar we hebben natuurlijk nog wel eventjes een oplossing na te kijken. Ik zei net al tegen David, het zou wel eens een instinkertje kunnen zijn, want ja, het liedje is hier nog niet echt op gang, maar jij denkt te weten wat het is.
6: Ja, ik denk dat het ABBA is met Gimme, Gimme, Gimme.
0: Nou, Gimme, Gimme, Gimme, een box met allerlei asperge-lekkernijen. Dat is gelukt, Tineke.
6: Mooi zo.
0: Ja. Dus je krijgt die doos met natuurlijk verse asperges. Een pot soep zit erin. Aardbeien, lekkere vla, flesje wijn. Kortom, jij kunt je voorbereiden op een heel lekker en vooral smakelijk zomersavondje binnenkort.
6: Nou, dat is helemaal prima.
0: Dat is wel leuk, hè? Nou, we gaan het allemaal met jou afspreken. Veel plezier ermee en alvast veel eetplezier. Eet smakelijk alvast.
6: En dankjewel.
0: Oké, fijn weekend, Tineke.
6: Hoi. Doei.
0: Ja, Tineke sleept de... Wat is het, op 2 na laatste aspergebox binnen. Morgen nog 2 kansen. Dan spelen we het spelletje nog een keer in Hemeltiet. En ook nog een keertje bij Ruben. En dan draait het ook allemaal weer om de kop van een liedje. De kop van een asperge, de kop van een liedje, snap je? Ja, is goed over nagedacht. En in deze ronde ging het dus over ABBA. Dit is Gimme, Gimme, Gimme.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met een zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassing. Menu, €154,50.
5: Voordeeluitjes.nl. De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het 1.

0: groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
4: Met René Steenbergen.

0: zat stiekem al een beetje op te wachten dat op een dag als vandaag dit liedje voorbij zou komen. Nou, het is gelukt om 5:08 op de vrijdagmiddag. Splitsing en wind en zeilen.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, 5:00 geweest en dat betekent dat we de balans van de afgelopen dag eens een beetje op gaan maken. En wat was er vandaag zoal te horen op Radio Drenthe? Maar actueel nieuws is er natuurlijk ook, David.
3: Ja, inderdaad. Er kan definitief een strik om de kunstroof in het Drents Museum. Tenminste, juridisch gezien. Want de drie daders en het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. En dat betekent dat die rechtszaak helemaal is afgerond. 47 maanden cel is er opgelegd aan de drie daders, mogen we nu zeggen. Zegt eentje nog steeds niet in het museum te zijn geweest tijdens die overval. Maar toch wil die de zaak graag afsluiten, ook voor zichzelf. Dus geen beroep. Een bijzonder tafereel op het Grolloerveen, op het Vlonderpad daar. Daar is een camper vast komen te staan.
0: Ja,
3: afslag genomen.
0: Ik zag het en ik begreep vanuit het festival in Grollo dat het festivalgangers waren die de weg even kwijtgeraakt waren.
3: Oh, dat is wel, dat is wel vervelend. Ja. Nou ja, hoe die camper daar weg kan worden gehaald is nog niet helemaal duidelijk. Staatsbosbeheer gaat zich daar eens even over buigen. En een mooie kans voor Tibor Del Grosso, de wielrenner uit Eelde. Hij is opgenomen in de voorselectie voor de Tour de France. Het is nog niet helemaal zeker of hij dan ook daadwerkelijk de Tour mag fietsen. Want er zijn 13 wielrenners opgeroepen en 8 van hen mogen uiteindelijk de Tour gaan fietsen. Op 4 juli dan begint de Tour de France in Barcelona met een ploegentijdrit. En laten we hopen dat hij erbij zit.
0: Goed, meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: beetje terug naar de roots, de country roots. Ilse de Lange en Something Good. De gemeente Hogeveen heeft de afhandeling van het Chroom 6-incident van Fokker openbaar gemaakt. Bij een, zoals de gemeente het noemt, ongewoon voorval in oktober 2024... tijdens werkzaamheden bij vliegtuigbouwer Fokker is het giftige Chroom 6 in het riool terechtgekomen. Burgemeester Martijn Breukelman geeft toe dat er daarna fouten zijn gemaakt.
1: Heel primair hebben we gezien dat er in die eerste dag na dat voorval geen ongelukken zijn gebeurd, maar dat daar niet alle goede procedures zijn gevolgd, dus niet de goede telefoonnummers zijn gebeld. Dat hebben we nu met de ketenpartners rechtgezet, dus dat is een belangrijke les geweest. Het college heeft zich gebaseerd op informatie van omgevingsdienst en het waterschap. Nou, dat ging bijvoorbeeld over dat gescheiden rioolstelsel niet helemaal goed. Dus het was ook mooi geweest als we die vraag in het begin van het proces ook gewoon bij onze eigen rioolmedewerkers hadden gesteld. Ja, en ik heb ook vanavond gezegd, achteraf is het soms wat makkelijk terugkijken, maar met de kennis van nu aan het einde van het traject, ja, hadden wij het bestuurlijke dilemma dat wij in het college hadden misschien wel liever, of niet misschien gewoon liever, eerder met de raad gedeeld.
2: Het ging ook veel over de gezondheid. Bij Chroom 6 wordt natuurlijk meteen gedacht aan het giftige, kankerverwekkende aspect van het middel. In hoeverre heeft de gezondheid hier op het spel gestaan?
1: Nou, de gezondheid en de volksgezondheid kwesties zijn voor ons college voortdurend van groot belang geweest. Daarom ziet u ook dat na de eerste bekendwording in het college in december 2024 er onmiddellijk allerlei adviezen worden gevraagd. Metingen bij het waterschap, de omgevingsdienst, de arbeidsinspectie bij Fokker, de GGD. En dat blijkt iedere keer tot een geruststellend resultaat. En tegelijkertijd heeft het college wel heel vaak doorgevraagd en meer informatie willen hebben en meer onderzoeken willen doen. Daardoor heeft het lang geduurd. Maar de focus is voortdurend geweest op de volksgezondheid. En juist daarom zijn iedere keer die vervolgvragen in vervolgonderzoeken gesteld en geweest.
2: Het hele voorval kwam aan het licht onder andere door een WO-verzoek van het Dagblad van het Noorden. Was dit ook naar buiten gekomen als zij dat WO-verzoek niet hadden ingediend?
1: Uiteindelijk zou ook dit voorstel in de reguliere rapportages naar de Raad en dus ook in de openbaarheid zijn gekomen. Of de pers het dan ook daadwerkelijk zou hebben opgepikt, dat vind ik een als-dan-vraag die ik niet kan beantwoorden.
0: En dat zei burgemeester Martijn Breukelman van Hogeveen tegen collega Josien Feitsma.

0: Ocean en Love Really Hurts Without You. Ja, slecht nieuws over de TT City Run. Want ook de laatste overgebleven afstand van het evenement, de 5,4 kilometer van morgen, die gaat niet door. Eerder werden de andere afstanden al geschrapt vanwege de verwachte hitte. En ondanks extra maatregelen langs het parcours besloot de organisatie dat ook deze aangepaste opzet niet langer verantwoord is. Voorzitter Stefan Zevenberg die legt het uit.
1: We gaan richting de 33 tot gevoelstemperatuur 36 graden. We hebben 220 man onderweg om het parcours op te bouwen. En om deze mensen hard werk te laten doen in de buitenlucht, nu onder deze brandende zon, is niet verantwoord. Daarnaast zijn ook de temperaturen voor morgen bijgesteld naar boven, dus tijdens het evenement zelf.
2: Ja.
1: En dat is daarmee ook boven een grens uitgekomen die we als organisatie hadden gesteld.
3: Maar de belangrijkste reden is dat u vandaag niet alle voorbereidingen kunt doen omdat het gewoon te heet wordt.
1: Ja, het wordt te heet. We hebben te maken met veel vrijwilligers, met veel leveranciers, met mensen die zwaar werk moeten doen en dat kan zeker niet.
3: Nou, vorig jaar kon de TT City Run ook al niet doorgaan, hè, vanwege de hitte. Heeft u het gevoel dat u toch dat de weersomstandigheden u steeds meer parten gaan spelen?
1: Bijna een understatement. Alle jaren hebben we te kampen gehad met heel erg mooi weer tot zeer warm weer. En wat we nu moeten doen, en we hebben geen andere optie, dat is denk ik het hele concept van de TT City Run nog maar eens even weer naar de tekentafel brengen. En kijken of we op een andere manier met deze datum en met deze omstandigheden om kunnen gaan. En een evenement kunnen ontwikkelen waar de kans op doorgang wel groter is.
3: Ja, want verplaatsen een andere maand is misschien geen optie, hè?
1: Alles is een optie en dit is zeker een van de opties die ook op deze tekentafel gaat komen. Wat we natuurlijk heel mooi hebben aan deze periode is dat we de officiële start van de TT-week zijn. En dat maakt het zo spannend, zo leuk en geweldig om op dat circuit waar een paar uur later de MotoGP-motoren razen.
2: Ja.
1: Om daar eerst nog even te gaan hardlopen. En dat effect haal je dan weg.
3: Wat voor gevolgen heeft het weer afblazen van het evenement, ook financieel?
1: Goeie vraag. We hebben er nog niet echt naar gekeken. Vorig jaar hebben we een gat in onze portemonnee opgelopen daardoor. Nu zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen regelen en organiseren samen met onze verzekeringsmaatschappij. Om te kijken hoe we dit kunnen glad trekken.
3: Wat voor reacties krijgt u van de deelnemers? Zwaar teleurgesteld of begrijpt iedereen het wel?
1: Ja, ik denk dat deelnemers net zo teleurgesteld zijn als wij als organisatie. Ook deelnemers hebben zich voorbereid. Wij als organisatie hebben ons hierop ook weer een jaar voorbereid. Het is een jaar heel hard werken vanuit een organisatie, maar dus ook vanuit de mensen die ervoor trainen. En dat is teleurstelling en dat is logisch. Aan de andere kant, als we kijken in de media, maar ook op de sociale media en op de berichten die we allemaal als organisatie krijgen, dat zijn tientallen, honderden berichten die we krijgen, is aan de ene kant medeleven, want iedereen ziet hoeveel tijd en energie er door de organisatie ingestoken is. En aan de andere kant is het echt heel veel begrip, want dit zijn wel hele extreme temperaturen.
0: En dat zei voorzitter Stefan Zevenberg van de TT City Run.

0: Zoekmachine heet dit vrolijke gezelschap. Het liedje is getiteld Maldon. De Special Olympics, het nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, komt over 2 jaar naar Drenthe. En dat is onder meer te danken aan Petra Witting, die zich daar de afgelopen tijd hard voor heeft gemaakt. Haar zoon is zelf atleet en ze reizen samen al jaren het hele land door voor dit evenement.
1: Dit jaar was het de 10e keer. We hebben al eens vaker al aangezwengeld op allerlei vlakken, wel eens benoemd, zeg maar, dat het wel een keer naar Drenthe kon komen. Mm. En toen de beslissing viel, heel blij mee natuurlijk.
2: Ja, wat achter de schermen heeft u flink gelobbyd hiervoor?
1: Nou ja, eigenlijk door jullie, als het goed op aankomt. Want ik heb destijds gevraagd of jullie aandacht wilden besteden, 2 jaar geleden, toen wij daar ook terugkwamen vanuit Breda, of jullie aandacht wilden besteden aan de medailles die toen ook behaald werden. Daar was toen op dat moment even geen tijd voor. Maar dat hebben jullie ruimschoots goed gemaakt door een item te maken over de Special Olympics. En ik had toen het verhaal natuurlijk ook dat ik heel graag wilde dat het naar Drenthe kwam. Mm-hmm. En daardoor heeft dat heel veel reacties opgeleverd. Ook de nodige politieke partijen die dat mee hebben genomen en daardoor eigenlijk unaniem is toen gestemd om daar een haalbaarheidsonderzoek aan te verbinden.
2: Ja.
1: Nou, dat is gestart. Er is een bid gemaakt. En dan moet het gekeurd worden natuurlijk door het comité van Special Olympics Nederland. En dat is goed bevonden, dus heel blij mee.
2: Ja, waarom is het voor u zo belangrijk dat het aan de Drenthe komt?
1: In sommige provincies waren we wel al 2 keer geweest. En toen dacht ik van ja jongens, dit kan toch ook in Drenthe? En dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er meer mensen met deze doelgroep aan het sporten komen. Dat is eigenlijk de onderliggende gedachte eraan.
2: Uw zoon doet al heel lang mee, hè, aan die Special Olympics. Ja, hoe heeft dat zijn leven beïnvloed?
1: Heel positief met het wandelen, zeg maar. Hij liep nooit helemaal dat hij zijn voeten goed afwikkelde. Door de atletiek en door de training die hij toen kreeg, heeft dat heel erg goed bevorderd dat hij goed zijn voeten af ging lopen.
2: Mm-hmm.
1: En dat niet alleen, ook sociaal gezien. We hebben nu inmiddels, want het is ook al een vrij vaste groep waar we altijd mee naar de Special Olympics gaan. Ook sociaal gezien is het gewoon heel mooi. En niet alleen die Special Olympics, maar ook de weg daarnaartoe. Als je weer naar wedstrijden gaat. Ze doen ook al kleine wedstrijden hier in Drenthe. Maar je werkt weer naar een doel toe. En daarbij, wij maken er altijd een heel gezellig weekend van met elkaar.
0: En dat zei Petra Witting. Nou, voor we het allemaal kunnen zien hoe dat evenement in elkaar gaat zitten, dat duurt nog eventjes, want de Special Olympics worden in Drenthe gehouden in 2028.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Sunnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
0: Bijna 6:30, het regionale nieuws. David van der Spoel.
8: Goedemiddag. De zaak rondom de kunstroof in het Drents Museum is juridisch helemaal afgerond. Zowel de 3 daders als het Openbaar Ministerie gaan niet in hoger beroep. Eerder deze maand werden Jan B., Douglas Chesley W. en Bernard Z. tot 47 maanden celstraf veroordeeld. Bernard Z. sloot als enige geen deal met het OM, maar kreeg toch dezelfde straf. Hij heeft altijd ontkend tijdens de roof in het museum te zijn geweest. Toch gaat ook hij niet in beroep. Volgens zijn advocaat had Z. last van alle spanningen en aandacht voor de zaak en wil hij het graag afsluiten. Een bijzonder tafereel op het Vlonderpad door het Grolloerveen. Daar is een camper vast komen te zitten. De kampeerders hadden een verkeerde afslag genomen en kwamen op het Vlonderpad terecht. Daar zakte de camper door de planken heen. Hoe de camper daar weg kan worden gehaald is nog niet duidelijk. De kampeerders hebben een boete gekregen. En een mooie kans voor wielrenner Tibor Del Grosso uit Eelde. Hij is door zijn ploeg opgenomen in de voorselectie voor de Tour de France. Het zou de eerste grote wielerronde kunnen worden voor Del Grosso. Zijn ploeg, Alpecin Premier Tech, heeft 13 wielrenners geselecteerd. Uiteindelijk mogen er 8 van hen de Tour daadwerkelijk gaan fietsen. De Tour de France begint op 4 juli in Barcelona met een ploegentijdrit. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: En dan het weer. Uiteraard Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, René.
0: Het zijn dynamische dagen, Roland. Er gebeurt van alles, hè?
9: Er gebeurt van alles. Het is nog relatief rustig bij ons. We hebben een maximumtemperatuur gehad van 32 graden in het noorden van Drenthe. 33 graden op de Kopaf in Hogeveen. Dat betekent alweer een mooie tropische dag erbij. Het is een beetje puffen en zweten, want de luchtvochtigheid is hoog. We hebben nu dauwpunten rond de 19 tot 20 graden. Ja, met al die zonneschijn, die warmte en al een zeewind in het westelijk deel van Nederland, dus de kustgebieden. Ja, dat gaat al wat opleveren. Ik zie nu boven het noordwesten van Frankrijk dat aangekondigde buien. Daar zitten flink wat onweer zit daarin en flink wat neerslag. Ook hagel is daar aanwezig. Ten zuiden van Limburg zit een complex, daar hebben wij geen last van. Dat trekt naar het oosten. En dus die buien, het is wachten tot het gaat komen. Misschien zit je er niet op te wachten, maar het gaat wel gebeuren. En dat wordt ongeveer vanavond om 9:00, 10:00, dan komen die buien vanuit het zuiden naar het noorden. En nu al windvlagen in Frankrijk. Ik verwacht ook als die koude lucht achter zo'n buiencomplex naar beneden dendert, dat dan echt wel de wind kan uitpakken. Dat kan echt wel richting de 60 tot 75 kilometer per uur zouden die windvlagen wel kunnen zijn. Ik hou het vanavond ook op jullie website, hou ik het gewoon bij. Daar kun je ook heel netjes zien, als het goed is, wat voor hoogste windsnelheden gaan voorkomen en juist in welk gebied dat gaat gebeuren. Of er ook kans is op hagel, dat zal ik er gewoon bij zetten, zodat je op de hoogte bent. Maar in ieder geval vanavond eerst nog rustig lekker barbecuen, een ijsje eten of een biertje, zou ik zo zeggen.
0: En de iets langere termijn, Roland, kun je het er nog even bij halen?
9: Jawel, dat kan ik wel. Komende nacht gaat de laatste buien gaan al wegtrekken. Wordt het rustig, geen windvlagen, geen windstoten meer. Een graad of 18 is echt nog wel een plaknacht. Morgen een graad of 28, 29. Het is 's ochtends nog rustig, kalm en zonnig. Benauwd. Morgenmiddag steekt er een westelijke tot noordwestelijke wind op. Wordt die warmte teruggedrongen naar Duitsland. Komen we even in een iets, minder hete periode terecht. We houden dan de wind in de noordhoek, noord tot noordoost. Vandaar dat wij dan ook zaterdagavond ideale temperaturen hebben. Mooi de zon erbij, niet al te warm. Zondag hebben we 11 zonuren met een matige noordoostenwind. Dat droogt lekker op. Een graad of 26, 27. Dat is dan wel weer de koelste dag tussen haakjes van de komende 5 dagen. Want maandag en dinsdag gaan de temperaturen weer richting de 30 graden. Niet al te veel wind. En de zon die blijft erbij. En verder ook de droge dagen.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: veel zomers en dan dit zijn ze er bijna niet, hè? Kaoba en de Lambada. Het Holland International Blues Festival is weer van start gegaan. De optredens zijn inmiddels in volle gang. Vanavond staat Van Morrison daar nog op te treden. Kip Moore en nog een keur aan andere artiesten. En camping Boerhaarshoeve in Grollo is dit weekend bluescamping. En collega Robert Oosting die nam daar eerder vandaag alvast een kijkje en sprak met eigenaar Roel Poppelubbers en enkele gasten.
1: Dit is de 9e of 8e editie is dit, deze keer. Wij hebben destijds een conceptje bedacht dat mensen die kunnen overnachten, zeg maar, op festivalcamping, inclusief ontbijt, inclusief een muziekprogramma waar we hebben en festivalvervoer. Dus we gaan met de trekkertram brengen we de mensen vanaf hier naar de ingang van het terrein. Yeah. En halen we s'avonds ook weer op.
2: Yeah. En je zegt een eigen muziekprogrammering, dus je concurreert eigenlijk met het bluesfestival? Of?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, wij spullen alleen maar
2: aanvullend.
1: Wij spullen alleen maar als op het bluesfestival geen muziek is. Hè? Dus dat is voor 2 uur en na 11 uur.
2: Yeah. Ja. En ik zeg net al de gekste keer, de TT-camping. Want je hebt mensen die komen de camping helemaal niet af. Die staat gewoon 5 dagen lang op kraat bier, zeg maar. En die ziet helemaal niks van de races. Is dat hier niet zo? Dit zijn wel echte bluesliefhebbers die ook echt allemaal aan het festival toe gaan.
1: Dit zijn wel echte bluesliefhebbers. Hè. Het merendeel, ik durf geen percentage te noemen, zeg maar gaat allemaal naar het festival toe. Je ziet ook wel mensen die heel gericht 1 dag gaan. Bijvoorbeeld vandaag is een hele gewilde dag volgens mij. Ja. En die dan morgen hier blijft.
2: Ik zie hier een paar man zitten. Ik zal er eens even naartoe lopen. Want het zwembad, ik weet niet hoe de watertemperatuur. Oh, dat warmt al mooi op. Dat durf ik bij een TT-camping trouwens niet te doen. Want nee, dan weet ik niet wat er allemaal met gebeurd is. Maar goedemorgen. Zit er eerst al aan het bier hier of niet?
3: Ja.
2: Goedemorgen. Gelijk, hè? Ja. Ik kom er. dat kan. De condooms liggen hier op tafel of wat is dit voor.
4: Nee, volgens mij niet. Dat is wat anders.
2: Electrolytes die er. Oh, dat is een voedingssupplement om de kater wat tegen te gaan? Of?
4: Nee. Valt mee.
2: Waar is het warm, hè?
4: Ja, het is wel warm, ja.
2: Dorstig weer in ieder geval.
4: Ja, het wordt nog warmer.
2: Ja, dat klopt. Dat wilt ze wel hebben. Hey, maar
4: en nog dorstiger.
2: En dorstiger, ja. Want waar komen jullie allemaal vandaan? Of verschillende plekken?
4: Nee.
2: Oh.
4: Nee, allemaal uit dezelfde plaats een beetje.
2: Ja. Waar is die plaats?
4: Delfzijl.
2: Bliksem. En jullie komt hier speciaal even het bluesfestival in. We gaan echt de bluesliefhebbers ook allemaal.
5: Ik kom hier voor Roel.
2: Ja, dat snap ik.
5: Ja, omdat het zo'n gezellige kerel is.
2: Dit is nog niet de eerste keer dat jullie staan op deze camping? Of?
4: Nee, wij komen hier al 8 keer.
5: Ik ben
2: de tel kwijt. Ja, dat geeft ook niks. De 8e keer, ik hoor wat discussie inmiddels. Maar het komt ook niet aan jaar aan. En hij nog speciale artiesten. Hij zegt nou dit jaar ook daar echt voor.
4: Ja, George Sorgood. Daar gaan we voor. En Samantha Fish.
6: Ja. Meer voor de uitstraling. Muziek is niet zo mooi, maar
2: met George Sorgood is dat net aan zo, hè?
6: Ja, klopt. Ja.
2: En als we nou even heel groot in zijn en ook van artiesten die er niet meer bent, die ons ontvallen bent op wat voor wie dan ook, hij dan ook een waarvan je zegt, nou die had ik nog heel graag ooit willen zien.
4: Carrie Moore.
2: Ja.
5: Ja, Carrie Moore, ja. En Stevie Ray Vaughan.
2: Ja, dat overleden in Joe Bonamassa. Nou, ik hoor de klassiekers hier in ieder geval voorbij komen. Die gaat hier niet meer komen dit weekend. Maar Van Morrison is er in ieder geval wel. Die heeft nog niet afgezegd, dus dat komt vast goed.

0: Daan de Munnik en het regent zonnestralen. Tennisser Max Houkes uit Sleen mag naar Roland Garros nu ook naar Wimbledon. Volgende week komt hij in Londen in actie tijdens de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. En collega Anouk sprak eerder vandaag met hem.
1: Het was wel mijn droom toen ik op mijn 17e, 18e koos om proftennisser te worden. Maar dat het nu eindelijk werkelijkheid wordt, dat is wel echt heel gaaf.
2: Ja, dat is een beste weg geweest ernaartoe.
1: Een heleboel jaren werken en zwoegen en ups en downs. Maar ik ben blij dat ik er nu sta. En er is nog veel meer mogelijk. Dus ja, we gaan weer voor meer, zeg maar.
2: Oh, wat goed om te horen, Max. Ik ben nu al trots. Dus dat vooropgesteld. Hey, hoe ziet het er nou uit? Want eerste kwalificatiewedstrijden, hoe gaat dat?
1: Maandag is de eerste ronde van de kwalificatie. Daar doen zeg maar de beste nummers 100 tot 240 mee, ongeveer. Mm-hmm. Van de wereld. En woensdag is de tweede ronde van de kwalificatie. En donderdag is de laatste ronde van de kwalificatie. Dus als je drie rondes wint, kom je in het hoofdtoernooi. En dan, nou ja, dan kan je bijvoorbeeld gasten als Jannik Sinner, Lotte of Alexander Zverev. Dan kom je echt bij de grote jongens.
2: En daar gaan we voor, hè, Max.
1: Ja, en nog wel een leuk dingetje is, de laatste ronde kwalificatie is ook best of five. Dus dat gaat om drie gewonnen sets, niet om twee gewonnen sets.
2: Hey, jij bent eigenlijk, heb je altijd wel aangegeven, meer een gravelman, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, en nou staat Wimbledon eraan te komen. Wat verwacht
1: zeker.
2: Je?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb 2 weken geleden bij de Libema Open in Rosmalen gespeeld. Dat ging best oké. En ik heb nu ook al een paar dagen weer op gras getraind. En ik heb nu nog 3 hele dagen om te trainen. Ik weet dat het voor mij aanpassen is en dat het niet mijn beste ondergrond waarschijnlijk zou zijn. Maar goed, ja, ik ga er alles aan doen om zo goed voorbereid mogelijk aan de start te verschijnen maandag.
2: Ja, uiteraard. Je voelt je fit, de condities zijn goed. Wanneer ben je tevreden?
1: Ja, ik ga het echt ronde voor ronde bekijken. Ik zou heel graag in ieder geval een rondje willen winnen op een Grand Slam. En ja, als je 1 rondje wint, dan is een 2e ronde ook mogelijk. En dan stap voor stap zal ik verder gaan kijken.
0: En dat zei Max Houkes uit Sleen. Volgende week gaan we het allemaal horen. Want dan zijn die kwalificatiewedstrijden voor Wimbledon.

0: muziek van Queen, uit duizenden herkenbaar natuurlijk. En Killer Queen, daarmee is de tijd op 9 minuten voor 6 exact gekomen. En kunnen we nog even snel naar de avonturen van collega Robert Oosting, die vandaag de hele dag weer aan het rondrijden was. Ja, Wieger Huisman is de grote man achter Arboretum Arcadia in Gasselte. Dat is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bijzonder bomen- en plantenpark met een grote collectie. Vandaag was de officiële opening. Nou, Robert ging daar alvast even kijken en blikte met Wieger en Gerard Schipper vooruit op de toekomst van dit toch wel groene paradijsje.
1: Toen ik vanmorgen aan het ontbijt zat, toen realiseerde ik mij dat dit eigenlijk een hoogtepunt in mijn leven is.
2: Yeah.
1: Dat ik dit mag delen met andere mensen. Want het was eigenlijk bedoeld om een plekje voor mezelf te hebben, waar niemand zou komen, maar het is nu ja, door meneer. Gerard die heeft mij geholpen met het publiekelijk te maken en open te doen en de boel te organiseren. Want ik ben eigenlijk alleen maar goed in dit werk.
2: Precies. Scheppen.
1: Scheppen, ja. Ja. Ja, ja.
2: En Gerard, jij dacht, nou, die schepping is hartstikke mooi, maar daar moeten meer mensen van kunnen genieten.
3: Ja, dat niet alleen, maar Wieger heeft ook niet het eeuwige leven. Hè?
2: Nee.
3: Dus ik zeg een keer, wat gebeurt er nou als jij omvalt? Ja, ja, daar moet ik eens over nadenken. Ik zeg, nou, doe dat dan, want dat kan maar morgen gebeuren.
2: Ja.
3: Dat ik jou van de vangrail moet plukken of wat dan ook. En dat is niet de bedoeling, maar het kan toch gebeuren.
2: Ja.
3: Dus toen zijn we gekomen op een stichting. En sinds 9 april van dit jaar zijn we officieel een ambi-stichting. Dat is dat mensen voor goede doelen kunnen schenken. Dat is niet de hoofdzaak. Maar we hebben ook gezegd van, met een stichting dan kan je de ideeën die Wieger heeft, kan je ook voortzetten, ook als je er niet meer bent. En binnen een ambi-stichting is het zo dat de stichting ook weer door moet gaan naar een andere stichting. Dit is een beetje een garantie dat dit blijft staan, nadat Wieger er niet meer is.
2: Waarom is dat zo belangrijk voor je ook? Anders zou je dit niet doen als vrijwilliger.
3: Nou, voor mij als vrijwilliger is het kijk, het is begonnen. Ik ben een klant bij Wieger geweest. En daaruit is een vriendschap ontstaan. In coronatijd is Wieger aan zijn voet geopereerd. En die zegt, oh, je hebt een camper. Je kan ook wel met mijn bus en een grote kar naar mijn klanten, naar de kwekers in België en Duitsland rijden. Wil je dat wel doen? Nou, dan zit je 3 uur in de auto en dan heb je het ergens over.
2: Yeah.
3: En zo zijn al die ideeën onderweg. Terwijl ik aan het chauffeuren was en Wieger aan het praten, want dat kan hij heel goed, dan is daar die ideeën ontstaan. Dus vandaag een stichting.
2: Precies. Nou, en dat is nou om een wapenfeit. Vandaag is de officiële opening van dit prachtige arboretum. Dat ook mensen, nou ja, hij was al open, maar vandaag is de officiële opening. Is het een beetje zo geworden, Wieger, als dat je het in het hoofd had? Misschien wel beter, misschien wel minder. Maar als je nou start, het idee van, zeg maar, 20 jaar terug, vergeleek met, nou, vandaag.
1: Ja, min of meer wel. Alleen je kunt natuurlijk met planten, als je een kunstschilder bent, dan zit je het

0: zie ik dat dus niet. En nu dus wel.
1: Yeah. Ja?
0: Maar de andere tijden van de dagen heb je dus weer andere ideeën. En dan heb je toch, dan ga je daaraan werken en verfraaien wat lichtinval doet, wat zonlicht doet, wat regen doet. Daarbij moet ik zeggen dat het arboretum op zijn mooiste is, vind ik zelf, als het mistig is en regenachtig weer. Dat is namelijk de bosweer. En dan heb je ook, en dat hebben ook sommige bezoekers die dan op dat moment komen, die zeggen van, we verwachten eigenlijk om de hoek elfjes of kabouters of dat soort dingen. Het is sprookjesachtig.
2: Sprookjesachtig dus. Ja, prachtig. Mooi initiatief. En met die toekomst zit het volgens mij wel goed. Met het Arboretum Arcadië in Gasselte. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur is Johan Derksen er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En een mooi en zomers weekend gewenst.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.

0: Borgstee, Assen.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.
3: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ruben Bell was populair in het clubcircuit in de zuidelijke staten van Amerika. Hij schreef zijn eigen materiaal. Hij leverde sterke singles af, maar het werden nooit hits. Ruben Bell, It's Not That Easy.

Reuben Bell. It's Not That Easy. Sam en Bill, dat zijn Sam Gary en Bill Johnson. Ze speelden samen in de band The Steps of Rhythm en begonnen als duo onder de naam The Soul Brothers. Maar later gingen ze verder als Sam en Bill en ze werden ontdekt door zanger Johnny Nash, die het duo meteen contracteerde voor zijn eigen platenlabel Joda Records. Sam en Bill, I Feel Like Crying.

Sam en Bill, I Feel Like Crying. Ronnie Taylor had een top 5 hit in Amerika met een eigen compositie. Hij was eigenlijk de zanger en gitarist van de band The Four Pharaohs uit Columbus. En na verloop van tijd vertrok hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij een eigen bluesband begon, de Ronnie Taylor Band. Maar hier is hij nog gewoon, Ronnie Taylor, Without Love.

Bonnie Taylor, Without Love. Barbara Lynn, dat was een bluesgitarist uit Beaumont, Texas. Maar ze reisde altijd naar de Grits and Grocery Studios in Jackson, Mississippi om op te nemen. En ze scoorde aan de lopende band hits in Engeland en in Amerika. Barbara Lynn, I'll Suffer.

Barbara Lynn, I'll Suffer. Judy White, dat is de dochter van blueszanger Joss White. En ze begon als achtergrondzangeres bij de band van haar vader. Haar derde single nam ze op in Sheffield, Alabama. En het nummer is geschreven door studiogitarist Eddie Hinton. Judy White, Satisfaction Guaranteed.

0: Judy White, Satisfaction Guaranteed. Gospelzangeres Teola Kilgore begon op advies van de platenmaatschappij ook soul en blues te zingen. Maar je bleef horen dat ze eigenlijk een gospelzangeres was. Dit werd een grote hit in Engeland voor Teola Kilgore. The Sound of My Man.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Viola Kilgore, The Sound of My Man. Bobby Bland uit Memphis werd groot samen met B.B. King in het clubcircuit in Beale Street. En later werd hij een nationale held in Amerika en de favoriete zanger van Van Morrison. Dit was de top 20 hit in Amerika voor Bobby Bland. Ain't Nothing You Can Do.

Bobby Bland, Ain't Nothing You Can Do. Garnet Mims uit Philadelphia nam het nummer op in New York bij de producers en songwriters Burt Burns en Jerry Rakefoy. En het was in 1963 een nummer 1 hit in Amerika. Een cover van Janis Joplin werd jaren later opnieuw een grote hit, maar toen was Garnet Mims al predikant in de gevangenis. Garnet Mims, Cry Baby.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En alle albums van Morgan Wallen werden nummer 1 hits in Amerika. Hij heeft intussen 122 hits, waaronder 26 nummer 1 hits. En hij is pas 33 jaar. Morgan Wallen. Last Drive Down Main.

Morgan Wallen, Last Drive Down Main. Jerry Butler uit Chicago was samen met Curtis Mayfield heel succesvol met The Impressions. Dit is een solo-opname van hem en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

en Cole, have fun. Ines en Charlie Fox waren broer en zus en ze hadden samen grote hits. Dit nummer eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Charlie Fox werd later succesvol als producer en Ines Fox ging solo verder, maar haar solocarrière mislukte hopeloos. Ines en Charlie Fox, Mockingbird.

Innocent Charlie Fox, Mockingbird. Sam Cooke was een superster in Amerika, totdat hij werd doodgeschoten door de manager van een hotel in Los Angeles. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan een verkrachting. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Sam Cooke, I'll Come Running Back to You.

Sam Cooke, I'll Come Running Back to You. De ouders van Freddie Scott uit Rhode Island dachten dat hun zoon ijverig studeerde in Atlanta, Georgia, maar hij was vooral actief in het clubcircuit in Atlanta. En toen hij plotseling een grote hit had in Amerika, wist de hele familie dat hij geen arts zou worden. Freddie Scott, Hey Girl.

Freddie Scott, Hey Girl. Soulzanger Johnny Taylor was heel succesvol in Amerika en daarom noemde bluesgitarist Johnny Taylor zich Little Johnny Taylor. Maar ook hij werd heel succesvol, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. William Bell was een vaste dienst bij Stax Records in Memphis als talent scout, producer, zanger en songwriter. Maar in zijn hart was hij vooral zanger, William Bell, Any Other Way.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: De komende weken is het Hebbes bij

0: Nu 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon standby en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele

0: enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam.

0: In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast.

0: schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De

0: Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.